0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog is overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Mariniers hebben op Sint Maarten geholpen bij een controle in de gevangenis van Point Blanche. Daarbij zijn drugs en ook slag- en steekwapens gevonden. De actie werd samen met de politie uitgevoerd op verzoek van de lokale autoriteiten. De mariniers zorgden tijdens die doorzoeking voor de veiligheid van de medewerkers en gedetineerden. Sint Maarten vormt de helft van een eiland en valt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het heeft al lange tijd met veel criminaliteit en illegaal wapenbezit te maken. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

1993 stond het op de allereerste plaats in de hoogste regionen van de hitparades in Europa. En dit was een speciale pianoversie, hè, van de Voornamblance. Goedemorgen, welkom bij Voor de Wekker Wakker. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton. Alweer aflevering 5427, dat is niet mis. En welkom bij dit ochtendprogramma. We hebben weer het laatste nieuws natuurlijk. We hebben de dagtopper, dat komt eraan. En natuurlijk, nieuws. Nou ja, gisteren toen was het al naar buiten gekomen. De rapper Tony Scott is overleden. Hij is 54 jaar geworden. Hij was de vaandeldrager van het genre hip house. Ja, dus zijn familie heeft dat bekendgemaakt. Hij is 54 jaar geworden. Hij was al een tijdje ziek. Eind 2014 kreeg hij de diagnose MS, waardoor hij eigenlijk doof en ook blind werd. Ja, Peter van der Bos, zo heette die officieel. Tony Scott scoorde tussen 1989 en 1992 9 hits in de top 40. Met 2 in de top 10, Get Into It. En onder andere Love Let Love. En andere nummers, Gangsters, Boogie en From the Soul. En hij werkte ook nauw samen met Ben Librand. Hè? Ja. En hij heeft ook nog wat liedjes gemaakt met Donnie en met Anita Dot van Too Unlimited. Ja, dat heeft hij ook gedaan. Nederlandstalig was niet echt zijn ding, want hij deed eigenlijk meer Engelstalig. Maar goed, maakt niet uit. Was wel leuk. Is ook geen grote hit geworden trouwens, het liedje Vieze Belletjes, die we zo dadelijk gaan draaien. Nee, maar hij is niet meer, hè? Ja, hij is aan het hemelen. Ja, 54 jaar. Hij trad ook regelmatig op bij Top Op in de tijd. Toen had je dat programma nog. Radiomakers Henry Schut en Lex Schaathuis die maakten zich er in 2021 zelfs hard voor dat zijn muziek op onder andere Spotify te horen was. Want het was helemaal niet zo op dat moment. En het had ermee te maken dat de platenmaatschappij van Tony Scott, waar hij onder contract stond, niet meer bestond. Maar ja, nu kun je dus wel muziek vinden van Tony Scott. Hè? Ja. Tony Scott, rest in peace. Hij is niet meer.

spacey, spuit die aspirine. Space tepatine, ga als een machine. Ik kan mijn act red. In de rocks zie totale vrijheid. Ga toppie, wij gaan raad red. Kijk mijn face, ik ben één met de base. Flex zo hard, verkrampt Achilles' face. Mam op de

Zo is het maar net natuurlijk, hè? Theo Bomans en je beste vrienden mag je nooit vergeten. Goed, het is vandaag vrijdag 7 augustus. We kijken even naar het nieuws. Ja, de dikke Van Dalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen aan het woordenboek. Zo heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Het gebeurt na een tijdje campagne en actiegroepen die zoals Dolle Mina's en Schaamteloos. Ja, ze pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Dat volgens de actiegroepen stigmatiserend is. Ja, het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een lichaamsdeel waar niks mis mee is. Ja, de taal is aan het veranderen. Met de opname van het woord krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Ook in de in 2022 overleden hoogleraar seksuologie en voorvechter van emancipatie, Ellen Laan, die pleitte hier al voor. Ja, schaamlippen blijft ook in de dikke Van Dalen staan. Dat woord stamt af van het Latijnse pudenda, wat delen, waarvoor je moet schamen, betekent. Ja, de campagne Schaamteloos is opgezet vanuit meerdere organisaties die meer emancipatie willen. Ja, voor de organisaties is de toevoeging in het woordenboek meer dan een taalkundige aanpassing. Het is het bewijs dat taal kan veranderen zodra genoeg mensen dat samen willen. Ja, daar hebben ze ook gelijk aan, hè. Dus de dikke Van Dalen neemt er een woord bij op. De vulva-lippen, ja. Goed, de regionale hittegolf in het zuidoosten van de Lage Landen duurt waarschijnlijk nog tot volgende week. Ja, woensdag bijvoorbeeld kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Naast de hitte kan ook de aanhoudende droogte wat problemen veroorzaken. Zo waarschuwen diverse weersites. In Maastricht werd het bijvoorbeeld donderdag rond 4 uur een temperatuurtje of 25. Daardoor is er een einde gekomen aan de regionale hittegolf. Ja, de kans is groot dat de hittegolf volgende week weer gaat aanhouden. Het is vooral de vraag of vrijdag de 25 wordt aangetikt. Vandaag dus. Ja, vanaf komend weekend gaat de temperatuur weer omhoog. Wordt het weer een stuk warmer. Ja, vandaag in elk geval wel flink wat wolkenvelden. Er is zelfs lokaal gelukkig een buitje te bekennen. Alleen in het zuiden begint de dag met veel zon. Maar daar komen ook steeds meer stapelwolken tot ontwikkeling. Er staat niet al te veel wind. Het wordt 20 tot 21 graden in het noorden van het land. Tot 24 graden in Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en Limburg. Later op de dag begint het vanuit het westen ook flink op te klaren. En dan gaan we een heldere nacht tegemoet. En dan weer een zonnige en warme zomerdag op zaterdag. Dus ja, het gaat toch wel weer de goede kant op qua temperatuur komend weekend.

Ja, altijd op zoek naar nieuwe muziek. Hè? Apart dit, hè? Ja, Shawmaals hoorde je met de dagtopper. Onthoud jij nog bij Voor de Wekker Wakker. Op deze dag in 1795, het is eventjes terug, Nederland verliest de slag om Muizenberg. Kaap de Goede Hoop komt daarom in Engelse handen. En de uitvinder, daar komt hij aan, Theo Pilius van Canel. Ja, zo heet hij. Pilius. Je zal toch maar zo heten. Uit Philadelphia krijgt patent op de draaideur. Ja, en die is erg belangrijk, want die wordt nog steeds gebruikt bij grote gebouwen. En Piet Moeskops, bijgenaamd de Big Piet, wordt in Kopenhagen de nieuwe wereldkampioen van de profsprinters. En bij een grote frontale botsing bij Laren in Noord-Holland komen 4 personen om het leven in 1927. Het is het zoveelste dodelijke ongeval met een stoomtram tussen Amsterdam en het Gooi. In de volksmond wordt de tram de Gooise moordenaar genoemd. Ja, onvoorstelbaar, hè? 1927. Ja, en ik had het al gemeld, hè? Tony Scott overleden. Gisteren stond het bericht op social media. Maar nog een bekende Nederlander is overleden. Journey Kaagman, ja. De zangeres van de Nederlandse band Earth and Fire. Vorige week stond het ook in het nieuws. Ze had een tijdje al een zware ziekte, Parkinson. Ja, ze werd natuurlijk bekend met Earth and Fire. Met een grote hit in 1970, Seasons. Weekend was de allergrootste hit, ook in het buitenland. Ook in de videoclip bij dat nummer droeg Kaagman een iconisch strak blauw pakje. Ja, destijds was dat zeer gewaagd. Ja, ze zette zich ook in voor de belangen van artiesten, onder meer als voorzitter van de stichting Konamis. Een nieuwe generatie leerde haar kennen toen ze van 2002 tot 2008 in de jury zat van het populaire talentenjachtprogramma Idols. Ja, dus ook nog rest in peace dus Jurnie Kaagman met haar bekende band Earth and Fire, hè, was ze bekend geworden. En Seasons was het eerste liedje wat ze ooit opnam.

0: Elvis Presley. Alleen op vrijdag.
1: Thank you.

0: Elvisdag, Elvis Presley, af en toe een liedje van deze...
1: Okay.
0: Weergeloze zanger uit het verleden, hè? Ja, Elvis Presley. Ja, Welcome to My World. Ja, er zijn toen wat opnames vrijgekomen. Hij gaf toen een concert. Heel lang geleden, Aloha from Hawaii. Dat werd toen via de satelliet uitgezonden, live, hè? Want Elvis Presley heeft nog nooit buiten Amerika opgetreden. Als mijn informatie allemaal klopt. En ja, toen gaf hij dit concert. Dat werd toen live uitgezonden, hè? Ja, via satellite, hè? Ja. Goed, Welcome to My World, zo heette het. Ja, goedemorgen. De vrouwen in de Tour de France, de Femme, die krijgen vandaag een bergrit naar de Mont Ventoux. En de rechtbank in Den Haag die doet uitspraak in de zaak tegen een 26-jarige man die vorig jaar augustus zijn broer van 29 in de ouderlijke woning in Gouda zou hebben doodgestoken. Ja, in het zuiden geregeld zon. Op andere plekken ook wat hardnekkige wolkenvelden. In het noorden van het Lage Land, daar valt nog wel een buitje. Temperaturen tussen de 21 graden in het noorden en 24 tot 26 graden in het zuiden des lands.

classic. Twee liedjes uit de jaren 90. Nieuws naar Roer. 7 seconds hier bij Voor de Wekker Wakker. Op deze vrijdag 7 augustus. Ja, het is vandaag de onafhankelijkheidsdag op de Ivoorkust. De Ivoorkust kreeg de onafhankelijkheid van Frankrijk op deze dag. Het is daar vandaag een feestdag. Het is ook nog een keer de internationale transgenderrechtendag. Het wordt vandaag internationaal gevierd. En het is vandaag ook nog een keer Batalha de Bioxá. Bioxá? Bioxá, voor intimie. Dat vond plaats op 7 augustus in 1819... en was het begin van de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaanse machthebbers. En dat wordt vooral vandaag gevierd in Colombia. Ja. Het is vandaag ook nog een keertje de internationale bierdag. Ja, de dag van het bier. Dus als je vanavond denkt, wat zal ik eens een glaasje van gaan nemen, dan zou ik zeggen pak een biertje, want het is de internationale bierdag. Ja, het wordt sinds 2012 jaarlijks op deze eerste vrijdag van augustus gevierd. De internationale bierdag, jongens. Ja. Ah, dit is ook lekker om weer terug te horen. Doe maar, Belle Helene. Voor de Wekker Wakker, apenstaartje.

0: Nokian Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Techgigant Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jongeren. Een rechter oordeelde dat het moederbedrijf van de twee sociale mediaplatforms verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de platforms zo ontworpen dat jongeren er verslaafd aan kunnen raken en onvoldoende beschermd worden. Het geld moet in een apart fonds komen. Meta gaat in beroep. Bij een flatbrand in Rotterdam is één persoon om het leven gekomen, zo meldt de politie. Die brand ontstond gisteravond op de 7e en ook bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. De brandweer vond een man achter de voordeur die door de hulpdiensten wel werd gereanimeerd, maar niet veel later alsnog eens overleden. Omwonenden hoorden vlak voor de brand nog een explosie. Het vuur was snel onder controle en de flat hoefde daardoor niet meer te worden ontruimd. Er rijden vandaag tussen Boksmeer en Venray nog geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boshuizer Bergen bij Venray. Die brand is geblust, maar de brandweer houdt het gebied extra in de gaten vanwege de droge omstandigheden. Het natuurgebied is nu overgedragen aan het Limburgs Landschap dat de controles en bluswerkzaamheden regelt. Zolang die werkzaamheden nog duren, zet Arriva bussen in. De gemeente heeft inmiddels een nieuwe noodverordening ingesteld voor het getroffen gebied. Aan boord van het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig was waarschijnlijk toch geen munitie meer aanwezig toen daar een explosieve drone werd gevonden. Volgens de Duitse autoriteiten had het toestel de lading een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne. Het OM spreekt van een gerichte aanval op de logistieke infrastructuur en onderzoekt de zaak verder. Volgens minister Dobrindt kan het niet worden uitgesloten dat een ander land achter de aanval zit. Rusland wordt nadrukkelijk genoemd. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

Een van de bekendste liedjes van Elvis Presley misschien wel. Suspicious Minds. En ook veel gecoverd, hè? Ja. Er zijn ook diverse mixen van gemaakt, hè? Met bekende Nederlandse remixes, hè? Ja. Elvis Presley, Suspicious Minds, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is 7 augustus, de tweede uur, 12 over 7, op Langstraat FM. Dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, net het bericht binnengekregen dat Peter Faber overleden is. Ja, een bekende acteur brak in de jaren 70 door met een hoofdrol in de film Max Havelaar. Daarna had hij de internationale oorlogsfilm met Bridge to Far, waar hij meespeelde. Soldaat van Oranje, onder andere Siske de Rat en Schatjes. Ook was Peter Faber te zien in de serie Als Prettig Geregeld. En natuurlijk ook Duel in de Diepte. Ja, en dat heb ik toen in de tijd ook een beetje gevolgd. Ja, Peter Faber was begin jaren 70 medeoprichter van het theatercollectief Het Werktheater. Daar had hij ook zijn tweede vrouw ontmoet, de actrice Shireen Stroker. Met haar kreeg hij 2 van zijn 5 kinderen. In totaal is Peter Faber 5 keer in het huwelijk getreden. Ja, de acteur was tot hoge leeftijd actief. Zijn laatste filmrol had hij in 2023, toen hij samen met zijn zoon Jesse te zien was in Sweet Dreams, wat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Ook was Peter Faber vorig jaar nog te zien in een aflevering van Medisch Centrum West. Ja, Peter Faber is niet meer. Rest in peace.

koud, maar wel lekker. Ja, Donovan en Atlantis op Voor de Wekker Wakker. Het ochtendradio Feuilleton. Het is 1 minuut voor 7:30, zo dadelijk het regionieuws. Gaan we even kijken wat er allemaal weer in de Langstraat gebeurd is. Ja, nog wel eventjes melden vandaag dat er een nieuwe radiozender bij komt. Dat is een countryzender. Ja, country music is vanaf september namelijk non-stop op de Nederlandse radio te horen. De voormalige directeur Leon Ramakers die lanceert dan de eerste country radiozender van Nederland. De naam van het station gaat heten Jolien Country Radio. De voormalige Mojo-directeur die gaat deze radiozender lanceren. Het wordt een non-stop zender. Op het station worden de hedendaagse pop-country nummers afgewisseld met klassieke country hits. Ja, volgens de woordvoerder van het nieuwe radiostation zette country muziek in zijn tijd als Mojo-directeur geen zoden aan de dijk. Maar hij zegt, momenteel zijn er heel veel mensen die van country muziek houden. Mede doordat popartiesten als Beyoncé en Taylor Swift country muziek zijn gaan maken, is er zelfs een breder publiek voor het genre. Ja, dus een nieuwe radiozender. Binnenkort dus op de radio. Jolien Country Radio. Ja, je moet er maar van houden natuurlijk. De hele dag country. Maar goed, ik vind af en toe een liedje, vind ik lekker. Maar de hele dag country achter elkaar. Ja, maar ja, dan zal niemand natuurlijk de hele dag naar de radio luisteren, maar wel een groot gedeelte natuurlijk, hè, onderweg of in de auto of thuis, in de keuken. Ja, hier in het grote Van Vliethuis ook, zitten er allemaal spiekertjes overal, dus je hoort altijd wel iets van de radio voorbij komen. Dus wie weet is het ook wel weer een nieuwe zender. Maar ja, er zijn er al zoveel, ja, zoveel radiozenders her en der. Hè? Alle lokale omroepen, alle streekomroepen, alle landelijke zenders, alle non-stop zenders. En dan heb ik het nog niet eens over de aanbieders via de tv, want man, daar word je helemaal niet goed van. Er zijn allemaal zenders. Dus nee, wat dat betreft keuze genoeg. Hè? Ja. Ik had het eerste uur ook al een liedje van Tony Scott gedraaid. En ik wil het dit uur nog eentje doen, want Tony Scott is niet meer, hè? Is overleden. En hij werkte toen veel samen met Ben Liebrand. En dit was een hitje van hem met Ben Liebrand, Tony Scott en Move to the Big Band.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De grote brand aan de meubelboulevard in Waalwijk is ontstaan door kortsluiting. Dat bevestigt de Mandenmakersgroep. Het onderzoek naar de oorzaak van de grote brand is ook afgerond. Eind april verwoestte het vuur meerdere winkels aan de Professor Zeemanweg. Destijds waren er geruchten dat de brand ontstaan kon zijn door werkzaamheden van dakdekkers. Dat verhaal is nu dus niet waar. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding in Huis ter Heide gaan bijna van start. Vanaf maandag 17 augustus wordt er gestart met de kap van bomen om ruimte te maken voor 24 hoogspanningsmasten. In oktober wordt er echt begonnen met de bouw. Er is voor dit plan samen met ecologen gekeken hoe de natuur van Huis ter Heide zoveel mogelijk beschermd kan worden tegen de werkzaamheden. De gemeente Heusden vraagt haar inwoners rekening te houden met veel verkeersafsluitingen tijdens de ZLM-tour. De route van de grote wielerwedstrijd komt onder andere door Drunen, Elshout en Heesbeen. 15 minuten voordat de renners passeren, wordt de weg kort afgesloten voor al het verkeer. Dit zal per weg 5 keer gebeuren tussen 12 uur en 4 uur 's middags. De ZLM-tour is op zondag 6 september en de complete route is terug te vinden op de site van de ZLM-tour. En voor RKC is het moment nu echt daar. De competitie gaat eindelijk beginnen. De Waalwijkers trappen het nieuwe seizoen in de KKD af met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Het is daarmee ook het begin van de carrière van Michiel Kramer als assistent-trainer. In een interview met Langstraat Media blikt Kramer vooruit op het komende jaar. Dit interview is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

Jonmaals, de dag toppen voor deze vrijdag, de 7 augustus. Je hoorde, onthoud jij nog? Ja, lekker liedje. Ja, en het komt trouwens, als ik het allemaal goed heb begrepen uit het e-mailtje, komt het uit Afrika, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag, ik zei het al, 7 augustus. Nog een dagje werken en dan is het weer weekend. Ik heb eventjes gekeken naar de files. Nou, er staat niks in de buurt van de Langstraat. Er is wel eentje op de A27. Dat is even rijden natuurlijk, maar goed. Dichtstbijzijnde bij de brug bij Gorinchem. Daar is de boel dicht voor zware vrachtauto's. Daar is het dus aansluiten in beide richtingen op de A27.

draaide hem vorige week ook al een keertje. En toen zei ik, gooi maar in de herhaling, want het is zo'n lekker nummer. Lenny Gardner en Dead Beat Lover. Het komt van de filmcyclus Queen of the Wing, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Op deze dag in 1947, de Noorse onderzoeker Thor Heyerdahl die strandt met zijn houten vlotje, de Kon-Tiki, op de Polynesische eilanden in de Grote Oceaan. Hij was vertrokken uit Zuid-Amerika. Met zijn reis wilde hij aantonen dat de Inca's eeuwen geleden al vanuit Peru naar Polynesië zijn gevaren en daar hun cultuur hebben verspreid. Ja,

Heindaal die had zijn vlot genoemd naar de naam van de zonnegod die de Inca's aanbaden. En dat was Contiki. En in Londen wordt een nieuw Olympisch record gevestigd in 1948. Het terrein waar de veldsporten worden gehouden ontvangst 83.000 toeschouwers. Nog nooit waren er op een dag van de Olympische Spelen zoveel mensen op de wedstrijden afgekomen. Sportliefhebbers brengen die dag meer dan 2 miljoen dollar in het laadje van het Britse Olympisch Comité. En de Explorer 6 is de eerste ruimtevaartuig dat via een radiosignaal een foto van de aarde terugstuurt uit de ruimte. Voor het eerst krijgen de mensen op aarde te zien hoe de aarde er van grote hoogte uitziet. En dat gebeurde in 1959 op deze dag. En het is groot feest in de Ivoorkust. Het Afrikaanse land wordt onafhankelijk van Frankrijk. En Johnny de Selfkikker, oftewel Johnny van Doren, houdt zijn langspeelplaat Eureka, het ei van Columbus, ten doop. De plaat met speciale effecten en gesproken woord is geproduceerd door Wim de Bie. En het festijn is in Amsterdam. Dat vindt plaats op 7 augustus 1969. Dat waren zo'n beetje de feiten uit het verleden. When

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Acteur Peter Faber is overleden. Faber was bekend van rollen zowel op het toneel als op tv. Hij brak door in de jaren 70 met rollen in de films Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje en speelde in A Bridge Too Far van Richard Attenborough met sterren als Sean Connery en Anthony Hopkins. Daarna volgden films als Siske de Rat en Schatjes. Ook was Faber te zien in series als Prettig Geregeld en Duel in de Diepte. Peter Faber is 82 jaar geworden. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte één leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.

kan me herinneren dat ze daar een keer Chaka Khan in zeggen. Maar in het origineel natuurlijk niet. Chaka Khan en I'm Every Woman hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ik zeg goedemorgen. Het is 8:09. Even kijken naar het nieuws. Ja, de rechtbank in Den Haag doet vandaag uitspraak in een zaak tegen een 26-jarige man die vorig jaar augustus zijn broer van 29 in de ouderlijke woning in Gouda zou hebben doodgestoken. De verdachte zegt zich niks te kunnen herinneren van de steekpartij. Het OM heeft 8 jaar cel en TBS geëist. En de ASN-bank die presenteert de resultaten. In juni stelde minister van Financiën Heijnen dat ASN nog niet klaar is voor een besluit over eventuele privatisering. De VVD'er wil de bank, die in staatshanden is, graag verkopen en naar de beurs brengen. En Mark van Bommel wordt gepresenteerd als de nieuwe bondscoach van het Belgische voetbalelftal. De persconferentie begint vanmiddag om 12 uur in Tubeke. De oud-international van het Nederlands elftal begint op 15 augustus aan zijn nieuwe functie als opvolger van Rudy Garcia. En de wielrensters in de Tour de France, de Femme, wacht de zware bergrit naar de Mont Ventoux. Het is natuurlijk weer te zien via de bekende sportapps. Ja, het wielrennen is vandaag nog gewoon op tv te zien. En Meta, het bedrijf achter Instagram en Facebook, moet $567 miljoen betalen. En zijn platforms veiliger maken voor jonge gebruikers. De rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico heeft geoordeeld dat Meta verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Ja. En verder nog meer nieuws uit de nacht. Een Oekraïns vliegtuig in Leipzig had waarschijnlijk toch geen munitie aan boord. Er is een brand geweest in een flat in Rotterdam. Er is 1 persoon overleden. En er was een aardbeving op de Filipijnen met kracht 5.8 in de hoofdstad Manila. En de dierenambulances die hebben het momenteel extreem druk voor de tijd van het jaar. Het heeft onder andere te maken met de warmte waar we onder gebukt gaan. De vogelopvang probeert alle dieren zo goed mogelijk op te vangen. Ja, je ziet het ook, hè. Als je op het grasveldje kijkt en zo, je ziet die kauwen, die merels, die kievieten en zo met de bek open rondlopen. Want ja, ze hebben het erg warm. Zet ook even een bakje water neer, hè. Dat is ook handig. Want ze hebben anders ook geen plek om even wat te drinken. En als je dat neerzet, dan is het ook leuk om naar te kijken, hè. Dan zie je ze ook lekker water drinken en zo. En dat, dan help je de vogels heel erg mee, hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ik had het eerste uur een liedje van hem. Tweede uur volgens mij ook. En nou gaan we er nog eentje doen. Tony Scott, want hij is overleden. Rest in peace. En we gaan weer een liedje van deze man draaien. Deze bijvoorbeeld, Get Into It, was ook een grote hit, hè. Dit is Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De grote brand aan de meubelboulevard in Waalwijk is ontstaan door kortsluiting. Dat bevestigt de mandenmakersgroep. Het onderzoek naar de oorzaak van de grote brand is ook afgerond. Eind april verwoestte het vuur meerdere winkels aan de Professor Zeemanweg. Destijds waren er geruchten dat de brand ontstaan kon zijn door werkzaamheden van dakdekkers. Dat verhaal is nu dus niet waar. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding in Huis ter Heide gaan bijna van start. Vanaf maandag 17 augustus wordt er gestart met de kap van bomen om ruimte te maken voor 24 hoogspanningsmasten. In oktober wordt er echt begonnen met de bouw. Er is voor dit plan samen met ecologen gekeken hoe de natuur van Huis ter Heide zoveel mogelijk beschermd kan worden tegen de werkzaamheden. De gemeente Heusden vraagt haar inwoners rekening te houden met veel verkeersafsluitingen tijdens de ZLM-tour. De route van de grote wielerwedstrijd komt onder andere door Drunen, Elshout en Heesbeen. 15 minuten voordat de renners passeren, wordt de weg kort afgesloten voor al het verkeer. Dit zal per weg 5 keer gebeuren tussen 12 uur en 4 uur 's middags. De ZLM-tour is op zondag 6 september en de complete route is terug te vinden op de site van de ZLM-tour. En voor RKC is het moment nu echt daar. De competitie gaat eindelijk beginnen. De Waalwijkers trappen het nieuwe seizoen in de KKD af met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Het is daarmee ook het begin van de carrière van Michiel Kramer als assistent-trainer. In een interview met Langstraat Media blikt Kramer vooruit op het komende jaar. Dit interview is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Tot 9 uur ga je luisteren naar Voor de Wekker Wakker met Erik van Vliet.

dying.

Elvis Presley. Alleen op vrijdag.

Dat was Elvis Presley, want het is vandaag vrijdag. Dat betekent dat we extra veel Elvis Presley hebben gedraaid in dit programma. En Long Tall Sally hoorde je live, ja. Goed, dit was Voor de Wekker Wakker op deze vrijdag, de 7e van de 8e. Mocht je vandaag nou niks te doen hebben, je denkt van, nou jongens, wat moet ik nou vandaag toch weer uitvreten? Ja, ik zei het is vandaag de internationale dag van het bier. En dat betekent dat er in Duitsland, in Berlijn, vandaag het internationale Berliner Bierfestival is. Dat wordt sinds 1996 al gevierd. En dan kun je op een afstand van 2,2 kilometer in de stad. Bij Strausbergenplatz begint het. En de Frankfurter Tour. En daar presenteren brouwerijen hun bier. Dus mocht je denken, vandaag wat zal ik toch weer eens gaan uitspoken? Ja, vandaag op de internationale dag van het bier is er natuurlijk het bierfestival. Het Berliner Bierfestival, hè? Ja. Zo!

Natuurlijk hadden we het nieuws dat Johnny Kaagman overleden is. Dat was gisteren al. En Tony Scott natuurlijk ook, hè. Ja, rest in peace allemaal, hè. Dit was hem weer voor de Wekker Wakker. Ik wens je veel plezier bij de rest van de programmering van Langstraat FM. Zo dadelijk Erik Dankers met Langstraat Languit. En natuurlijk ook nog vanmiddag de middagmix met Rijn Roosendaal. En natuurlijk voor zessen klaar, hand tot nacht samen. Ik wens je een leuke dag. Ik spreek je morgen weer in de zaterdageditie. Graag tot dan. Tot die tijd. Eerst Tony Scott. Nog één keer. And love, let love. Doei doei. Leuke vrijdag. Tot morgen.

0: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Tennissen? Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sports. Pluto Sports. Dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Bij een schietpartij op een middelbare school in Thailand is een leraar omgekomen. Een tweede leraar en drie leerlingen raakten gewond, melden de Thaise autoriteiten. Lokale media spreken over zeker 15 gewonden. De schutter was een leerling van de school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Na zijn daad pleegde hij zelfmoord. Op dezelfde school was begin dit jaar ook al een schietpartij. Toen werd een leraar gedood en raakte één leerling gewond. De ruim 900.000 middelbare scholieren in Nederland krijgen veel minder techniekles dan leerlingen in 2007. Het aantal lesuren in de onderbouw daalde sindsdien met 58%, terwijl in Nederland een groot tekort is aan vakmensen die met hun handen werken. De daling van het aantal techniekuren in het voortgezet onderwijs begon met de afschaffing van de zogeheten basisvorming. Sindsdien mogen scholen zelf bepalen hoeveel uur ze aanbieden, zolang leerlingen de kerndoelen maar halen. En de dikke Van Dalen gaat het woord vulvalippen toevoegen aan het woordenboek, heeft de uitgeverij bekendgemaakt. Dat gebeurt na jarenlange campagne van actiegroepen Dolomina's en Schaamteloos. Zij pleiten al langer voor een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen. Het woord schaam zou volgens hen een negatieve lading geven aan een normaal lichaamsdeel. Met de opname in de Van Dalen krijgt de term een officiële status in de Nederlandse taal. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De grote brand aan de meubelboulevard in Waalwijk is ontstaan door kortsluiting. Dat bevestigt de mandenmakersgroep. Het onderzoek naar de oorzaak van de grote brand is ook afgerond. Eind april verwoestte het vuur meerdere winkels aan de Professor Zeemanweg. Destijds waren er geruchten dat de brand ontstaan kon zijn door werkzaamheden van dakdekkers. Dat verhaal is nu dus niet waar. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding in Huis ter Heide gaan bijna van start. Vanaf maandag 17 augustus wordt er gestart met de kap van bomen om ruimte te maken voor 24 hoogspanningsmasten. In oktober wordt er echt begonnen met de bouw. Er is voor dit plan samen met ecologen gekeken hoe de natuur van Huis ter Heide zoveel mogelijk beschermd kan worden tegen de werkzaamheden. De gemeente Heusden vraagt haar inwoners rekening te houden met veel verkeersafsluitingen tijdens de ZLM-tour. De route van de grote wielerwedstrijd komt onder andere door Drunen, Elshout en Heesbeen. 15 minuten voordat de renners passeren, wordt de weg kort afgesloten voor al het verkeer. Dit zal per weg 5 keer gebeuren tussen 12 uur en 4 uur 's middags. De ZLM-tour is op zondag 6 september en de complete route is terug te vinden op de site van de ZLM-tour. En voor RKC is het moment nu echt daar. De competitie gaat eindelijk beginnen. De Waalwijkers trappen het nieuwe seizoen in de KKD af met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Het is daarmee ook het begin van de carrière van Michiel Kramer als assistent-trainer. In een interview met Langstraat Media blikt Kramer vooruit op het komende jaar. Dit interview is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Yekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag. Ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kick. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. Ouders hebben voor de dagopvang van hun kinderen afgelopen jaar relatief minder betaald dan in 2024. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar kregen ouders waarvan de kinderen naar een kinderdagopvang gingen gemiddeld 68% van deze kosten vergoed, ten opzichte van 65% in 2024. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De stijging van de toeslag is een maatregel van het kabinet om kinderopvang betaalbaarder te maken. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

Jane Girls en In My House. We gingen terug naar 1985. Zo, goedemorgen. Tot 12 uur zijn we bij je. Drukke uitzending vandaag. We gaan straks bellen met Lucas Paulides. We gaan het hebben over RKC Waalwijk. Er komt een nieuwe kroeg. Een hele leuke kroeg in het centrum van Waalwijk. En we gaan het hebben over de taptoe die ook binnenkort gaat plaatsvinden. Natuurlijk voor het oude gemeentehuis hier in Waalwijk. Het is 19 graden op dit moment in de Langstraat. En we hebben één file staan tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Daar is 5 minuten vertraging. En je weet het, heb jij wat te melden? Laat het ons gewoon even weten via redactie@langstraatmedia.nl. Onderweg nog muziek van Fleming. We hebben ook nog Man at Work, maar eerst even deze. Sombre.

regelmatig niet af te stemmen op ons tv-kanaal. Want daar komt ook heel wat langs hoor, iedere dag. Verschillende reportages. We hebben ook nog een interview met Michiel Kramer erop staan. En ja, nu is Arno van der Meerakker op een evenement iemand aan het interviewen. Dus Langstraat TV, daar kun je ook naar kijken. Ja, en gisteren is het ons helaas het nieuws binnengekomen dat Johnny Kaagman op 79-jarige leeftijd afgelopen maandag is overleden. Ja, ze deed het ooit met Earth and Fire in dat hele mooie blauwe pakje. Nou, dat is in ieder geval niet deze uitvoering. Dit is Memories en ja, ik vind deze toepasselijker om even terug te denken aan Journey.

Left With Your Memories. Earth and Fire. Met natuurlijk als een zangeresje Journey Kaagman. Ja, wie heeft er geen mooie herinneringen aan Journey? Ja, natuurlijk dat blauwe pakje. Ja, dat blauwe pakje. En ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik denk dat heel veel oude mannen van mijn leeftijd ja, toch wel een beetje een crush hadden op Journey. Op die jonge leeftijd, maar ook nog op de oudere leeftijd. Want ja, de dame heeft in ieder geval altijd heel leuk uit te zien. Goed, helaas is ze niet meer. En de volgende artiest is er ook niet meer. Die is op 29 mei 2021 overleden. Maar hij zou vandaag 84 zijn geworden. Zijn naam B.G. Thomas. Deze hit maakte hij in 1968. Getiteld Hooked on a Feeling.

Ja, hij zou vandaag 84 zijn geworden, B.J. Thomas, maar overleden op 29 mei 2021.

and Down Under hoor je hier langs Straat FM. En ja, zojuist is ook binnengekomen dat er nog een grootheid overleden is. Maar dan uit de Nederlandse filmgeschiedenis. Ja, Peter Faber is op 82-jarige leeftijd overleden. En Peter, ja, die deed nog wel het een en het ander. Heel veel films heeft hij gespeeld. Moet ik wat opgenoemen? Onder andere Max Havelaar, Dr. Flimme, ja, noem ze maar op. Zijn eerste film was eigenlijk Warning to Wantons. Ja, Warning to Wantons. En die kwam uit 1948. Dus zo lang stond deze goede man al op het doek. En zijn laatste film is Wildkracht 10. En het was eigenlijk een serie. En die was in 1997. Ja, noem maar grote films. Schatjes, Siske de Rat. Eigenlijk in alle Nederlandse mooie films heeft hij gespeeld. Ook Mama is Boos. Ja, dat is ook al heel lang geleden. En kennen jullie dit nog? Dit is ook heel lang geleden. Let even op.

is heel oud, maar het is in ieder geval de begintuw van Dr. Flemme. Ja, spijtig nieuws in ieder geval, maar Peter Faber ook op 84 of 82-jarige leeftijd overleden.

0: Ja, Fleming en Meteor en niet nodig. Ja, ja, Lotte, je had een hele mooie opmerking net.
1: Ja.
0: Of een hele mooie, een opmerking die wel bij heel veel mensen eigenlijk wel door het hoofd speelt.
1: Ja.
0: Ook bij mij, want je hoort heel vaak als mensen met pensioen zijn, dat het heel vlug afgelopen is.
1: Ja, dat klopt. Ik zei dat mijn grootste angst eigenlijk wel is ook wel dat, dat je dan eigenlijk heel je leven werkt.
0: Ja.
1: En dat je dan eindelijk met pensioen mag en dat je dat dan het leven ophoudt, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat je eigenlijk, ja, dat je voor mijn gevoel kun je ook pas echt gaan leven, echt helemaal voor jezelf als je met pensioen bent of zo. En dan krijg je die kans niet. Ja, ik vind dat heel erg.
0: Ja, er zijn best wel veel mensen waar dat in mijn omgeving waar dat eigenlijk bij gebeurd is.
1: Ja, ja.
0: Dus dan ben je dadelijk 67 en dan is het klaar.
1: Ja, heel treurig.
0: Dus ik heb nog 8 jaar om te genieten.
1: Nou, ik hoop dat jij wel iets langer.
0: heb jij ook niet zoiets zien van, jullie generatie, ik denk dat jullie tot jullie dood moeten werken.
1: Ja.
2: Dat gevoel krijgen we ook wel, inderdaad.
0: Ja.
2: Nee, ik
0: heb vroeger altijd geroepen, ik stop met mijn 55 met werken. Ik zeg, dan verkoop mijn huis, maar ja, dat kan tegenwoordig niet meer. Ja, ik kan mijn huis wel verkopen, maar dan kan ik niet stoppen met werken.
1: Nee, helaas.
2: Nee. Nou, ik hoop gewoon, ik weet niet wat de toekomst allemaal brengt, maar ik hoop er gewoon iedere dag van te genieten.
0: Ja, dan moet je dat is één ding wat je zeker moet doen.
2: Of het nou met werk is of met pensioen, gewoon iedere dag proberen te genieten van alles.
0: Ja, dat is één ding wat zeker is. 'S Morgens gezond opstaan, 's avonds gezond naar bed gaan. En als het je allemaal tegen zit, kijk even verder. Want er zijn zat leuke dingen die je toch nog positief in het leven kunnen laten staan. Hey, hoe zeg ik dat?
2: Nou, dat is mooi. Zeg, dat kan op een tegeltje.
0: Ja, die kan op een tegeltje, ja. Eigen huis is goud waard. Dat was ook ooit eens een tegeltje. dat is tegenwoordig heel lastig voor heel veel mensen. Zometeen Siem met het lokaal en regionaal nieuws. Maar voordat het zover is, toch even muziek van eigen bodem. Dit zijn de heren en dames van Splitsing. We gaan terug naar 1986.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De grote brand aan de meubelboulevard in Waalwijk is ontstaan door kortsluiting. Dat bevestigt de Mandenmakersgroep. Het onderzoek naar de oorzaak van de grote brand is ook afgerond. Eind april verwoestte het vuur meerdere winkels aan de Professor Zeemanweg. Destijds waren er geruchten dat de brand ontstaan kon zijn door werkzaamheden van dakdekkers. Dat verhaal is nu dus niet waar. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding in Huis ter Heide gaan bijna van start. Vanaf maandag 17 augustus wordt er gestart met de kap van bomen om ruimte te maken voor 24 hoogspanningsmasten. In oktober wordt er echt begonnen met de bouw. Er is voor dit plan samen met ecologen gekeken hoe de natuur van Huis ter Heide zoveel mogelijk beschermd kan worden tegen de werkzaamheden. De gemeente Heusden vraagt haar inwoners rekening te houden met veel verkeersafsluitingen tijdens de ZLM-tour. De route van de grote wielerwedstrijd komt onder andere door Drunen, Elzout en Heesbeen. 15 minuten voordat de renners passeren, wordt de weg kort afgesloten voor al het verkeer. Dit zal per weg 5 keer gebeuren tussen 12 uur en 4 uur 's middags. De ZLM-tour is op zondag 6 september en de complete route is terug te vinden op de site van de ZLM-tour. En voor RKC is het moment nu echt daar. De competitie gaat eindelijk beginnen. De Waalwijkers trappen het nieuwe seizoen in de KKD af met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Het is daarmee ook het begin van de carrière van Michiel Kramer als assistent-trainer. In een interview met Langstraat Media blikt Kramer vooruit op het komende jaar. Dit interview is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Laat je elke werkdag bijpraten over het laatste nieuws uit de regio in Langstraat Languit. Erik Dankers zit van 10 tot 12 voor je klaar met een mix van nieuws, interviews en muziek. Langstraat Languit, elke werkdag. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Zometeen hebben we een heel leuk onderwerpje. Ze komen hier ergens mee en dan, ja, dat doen we zometeen even. Het is 19 graden in de Langstraat. Vandaag gaan we naar een graadje of 23. Morgen 27 en schrik niet, zondag gaan we naar de 31 graden. Dan gaat het volgende week weer eventjes twee dagen wat omlaag. En dan gaan we weer naar de 30, 36 graden. En waar ik volgende week zit, daar is het geen 36 graden. Daar is het heerlijk 33 graden. 4 minuten vertraging tussen Oosterhout en Waspik. En zometeen gaan we ook nog even babbelen met Lucas Paulides over RKC Waalwijk. En in het tweede gedeelte na 11 uur over de Taptoe in Waalwijk.

0: Ik heb ze een paar weken geleden live gezien op een Breda Live. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind dit nummer helemaal geweldig van Bente. Maar verder was ik er niet heel erg warm van en onder de indruk van. Goed, waar ik wel van onder de indruk ben, is van Robert van Rijswijk. Goedemorgen, Robert.
1: Goedemorgen, Erik ja. En luisteraars.
0: Robert is ook een van de mensen van RKC Nu. En Lucas die kon vandaag niet. Dus ik denk, ik ga Robert gewoon even lastigvallen. Even te kijken de afgelopen weken naar de voorbereiding van RKC Waalwijk en de wedstrijd van vanavond. Hoe denk jij er dit jaar eigenlijk over, Robert?
1: Ik heb op zich wel vertrouwen erin. We hebben wat wijzigingen ondergaan. En defensief hebben we echt wel wat stappen gemaakt. Met onder andere de nieuwe keeper die we hebben. Met Schiks verwacht ik wel dat we wat meer stabiliteit krijgen daar. En ook op het middenveld met de teruggekeerde Tim van der Loo verwacht ik wel dat we daar ook een stapje hebben gemaakt. Aanvallend wordt het afwachten. Daar hebben we wel wat doelpunten ingeleverd, zoals iedereen weet. En het is afwachten of dat de Stokkers en de aantal nieuwelingen zoals Kidak, Varela en de in de winterstop aangekomen Fage, dat kunnen gaan opvangen. Dus ja. dat wordt de grootste uitdaging dit jaar.
0: Heb je wat oefenwedstrijden gezien, Robert?
1: Ja, ik heb onder andere tegen de Griekse opponent op de open dag gezien. Mm-hmm. Ook Jong AZ heb ik thuis gekeken.
0: En van wie was je onder de indruk?
1: Ik vond Jochem Nap wel een goede indruk achterlaten. Een grote, sterke, fysieke speler. Ben ook heel benieuwd wie dat daar de concurrentiestrijd gaat winnen. Of dat Luc Posma blijft, die daar afgelopen seizoen speelde. Of dat Nap daar de voorkeur gaat krijgen. Dus daar was ik wel van onder de indruk. Aanvallend heb ik Kidak op de trainingen wat leuke dingen zien doen. Maar ook in de wedstrijd tegen de Grieken kon hij me wel bekoren. Met wat leuke aanvallende intenties. Goeie schot. Daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat die het in de competitie gaan doen. Beide heren.
0: Oké. Vanavond tegen Vitesse. Wat moeten we daarvan denken?
1: Vitesse is natuurlijk afgelopen seizoen redelijk gelijk met ons geëindigd. Het verschil was 2 punten. Het leek op de ranglijst groter vanwege de min 12 punten die Vitesse heeft gekregen door de financiële situatie daar. Mm-hmm. Dus het lijkt gelijkwaardig. Ook hun hebben een redelijke kern kunnen behouden. Het is een lastig voorspellen wedstrijd hoe dat het gaat worden. Vorig jaar hebben we natuurlijk thuis gelijk gespeeld en daar verloren. Ik verwacht dat we dit jaar daar ook alweer richting een gelijkspelletje kunnen gaan. En vanuit daaruit weer verder gaan bouwen. Maar het blijft altijd een lastige tegenstander voor ons, historisch gezien. En ook dit jaar is het weer een beetje afwachten hoe dat het bij Vitesse gaat lopen. Wat gaat daar vrijkomen in de winter nog met transfers. Maar voor vanavond gok ik wel dat we richting een gelijkspelletje kunnen gaan of een kleine overwinning.
0: Oké, we gaan even kijken of Lucas ook even oppakken. Want hij is
2: goedemorgen.
0: Ja, daar is hij. Hey Lucas.
2: ja, dit was een raar kruis. Ik zat te luisteren.
0: Dan zat je te luisteren. Dat geeft niks. Maar ik had jou al 3 keer een appje gestuurd, maar je reageerde niet. Maar nu reageerde ineens wel. Je hebt de woorden van Robert gehoord. Hoe denk jij daar zelf over?
2: Ja, ik zat er wel een kleine vertraging achter tussen wat jij belde sneller dan wat ik door had. Maar wat precies?
0: Vanavond de wedstrijd tegen Vitesse. Robert zegt van daar hebben we nooit eigenlijk wat kansen gehad. En dat ze vorig jaar eigenlijk gelijk met ons geëindigd zijn. En wat de kansen dit jaar zijn.
2: Nou, ik denk dat wij een betere stap gemaakt hebben dan Vitesse. Ik was het wel met Robert eens natuurlijk dat die puntenmindering wel wat vertekend hebben. Alleen vind ik dat ons eerste seizoen zelf ook op het totale punten het puntenaantal wordt meegenomen. Mm-hmm. Dus ik vind eigenlijk dat je aan je stand verplicht bent dat je een goed resultaat haalt vanavond, laat ik het zo zeggen.
0: Oké. Wat vind jij van de aanschaf van de selectie dit jaar?
2: Ik vind het beter dan vorig jaar. Ik denk dat je op geen enkele plek minder bent geworden. Mm-hmm. Helemaal als je kijkt naar het begin van het seizoen. Alleen weet je, zoals elk jaar, en dat zal denk ik Robert wel beamen. Je moet er ook een beetje hopen dat bepaalde gasten stappen maken. Ja, en dat is dit jaar dus weer. Want je kunt moeilijk een spits waar je vorig jaar aan het eind van die 20 doelpunten... RKC haalt zelden een speler die sowieso 20 doelpunten maakt. Dus je moet hopen dat er dan een jongen is die doorbreekt en die dat dan doet. Ja, daar is altijd een heel klein beetje die vooruitgang. Maar je had altijd een heel klein beetje ook al vanuit kunnen gaan, zeg maar. Ja.
0: Zijn jullie blij met de terugkomst van Vince Stokkers?
2: Ja, ik wel.
1: Ik denk dat het, ik ook wel. Ik denk dat het een leuke goede spits kan zijn voor ons. Zeker op KKD-niveau.
0: Oké. Nou, het uitslag van vanavond. Robert?
1: Ik ga voor een 1-1.
0: Lucas?
2: 0-2.
0: Ik ga voor een 1-2. Drie verschillende uitslagen. Ik zag dus van de week eens in een app voorbij komen de voorspelling van Hans Kraaij junior. Dat RKC op de 13e plaats eindigt dit seizoen. Wat denken jullie daarvan?
2: Ik denk dat Hans te lang op vakantie is geweest. Dat denk ik.
0: Te veel alcohol gedronken heeft?
1: Ik wou inderdaad zeggen, toe is aan vakantie. Want daar zie ik echt niet gebeuren. Ik gok echt wel dat wij de top 5, 6 minimaal moeten gaan halen. En ik heb er wat dat betreft wel vertrouwen in dat we de nummer 2 voor de rechtstreeks promotieplek in het ook wel lastig kunnen gaan maken als alles op plek valt.
0: Ja. Ook nog even de komst van de nieuwe assistent-trainer, Adrie Bogers.
1: Ja, positief toch?
0: Ja, eigenlijk wel, Lucas. Wat vind jij daarvan?
2: Nee, ik denk dat het ook wel nodig is. Want ik denk dat je door de verhalen van... het Duits heeft een interview gegeven waarin hij eigenlijk ook met heel veel woorden zegt van... Kijk, vorig jaar was hij ineens hoofdtrainer en hij had natuurlijk wel lodewegers om af en toe eens koffie mee te drinken. Mm-hmm. Maar als jij gewoon dagelijks iemand hebt die alles al 20 keer heeft meegemaakt... Want laten we wel wezen, Adrie Bogers heeft al een lange carrière gehad natuurlijk... Ja, dan is dat alleen maar fijn. En dat vind ik ook wel, zeg maar, dat zijn een van die punten naar vorig jaar waar ik wel positief over ben. De trainer is in ieder geval zelf kritisch. En zegt van ja, dat was niet zo top. Dus we halen er iemand bij die kwaliteiten wel heeft. Of die dan net even die ondersteuning kan bieden. En die ook helemaal geen moeite mee heeft om assistent-trainer te zijn. Want Adrie Bogers heeft nu denk ik niet echt de ambitie om alsnog hoofdtrainer te worden bij RKC. Dus wat dat betreft ben ik heel blij.
1: Maar wel de ervaring ook als hoofdtrainer in interimrollen, onder andere in Waalwijk.
0: Bij Helmond ook toch? Ja.
1: Dus ik denk dat er echt een hele goede aanvulling is. Ervaring, kent de club.
0: Grote trainers gewerkt. Martin Jol heeft hier volgens mij gewerkt. Ruud Brood volgens mij. Nee, niet trouwens, maar Ruud. Of wel?
1: Die niet. Maar met Jol sowieso wel.
0: Ja.
1: Ik denk alleen maar positief. Zeker ook wat Lucas al zegt, dat de trainer daar zelf kritisch naar is. En ook dat in de media ook durft uit, hè, kwetsbaar op te stellen. Van, weet je wel, dat zijn tekortkomingen en we hebben daarin stappen genomen. En met Adrie dat kunnen opvullen. Dus alleen maar positief.
0: Nou, ik zit dan een klein beetje meer binnen als jullie. En ja, ik vind de staf die ze dit jaar ook hebben, en vorig jaar ook. Ik ben daar heel positief over.
1: Dat is helemaal mooi. Als je van dichtbij hetzelfde gevoel krijgt als wij van een stapje verder of wat ik zie op het trainingsveld als ik daar sta.
0: Ik ben er best wel positief over. Even iets anders. RKC nu komt er weer aan.
1: Ja.
0: Zijn er al data's bekend dat de heren weer plaats gaan nemen hier in de studio?
2: Aanstaande donderdag. Dan gaan we weer beginnen. Dus we moesten vandaag even overslaan. Ja. Of gisteren, sorry, in verband met vakantie. Dus we proberen meestal voor die eerste wedstrijd daar te zijn. Maar dat gaat dan dus niet lukken. Maar dat halen we donderdag. Halen we dat ruim en breed in.
0: Oké, iedereen aanwezig dan?
2: Ja, denk het wel. We hebben één iemand die misschien nog net niet terug is. Maar goed, in ieder geval...
0: Die zit nog in Amerika, die bedoel je?
2: Dan bellen we die gewoon. Ja. Dus ja, precies. Dus, maar in principe zijn we allemaal ready om te gaan, ja.
0: Oké, ook al wat onderwerpen die je prijs wil geven? Of wil je je gaat natuurlijk terugkijken op de voorbereidingen en op de eerste wedstrijd.
2: Kijk, jij kunt zo ons draaiboek vullen. Nee, natuurlijk, dat wordt het. En eventjes alle veranderingen doornemen. We hebben denk ik de laatste aflevering die we hadden was met Bernard. Nou, de grap is dat...

0: hou je een beetje van stappen, Simon Lotte?
1: Oeh.
0: Gewoon even lekker een keer een avondje lekker op het terrasje zitten bij een kroegje of zo.
1: Oh, terrasje, dat vind ik wel, dat vind ik wel lekker om vrienden te doen. Moet wel in ieder geval goed weer zijn.
0: Ja.
1: Niet dat je op het eind van de avond een dekentje moet pakken, want dan heb ik hier niet zo zin in. Maar nee, op zijn tijd vind ik dat wel lekker.
0: Oké, ja, we gaan het zo meteen hebben over een nieuwe kroeg hier in Waalwijk. Dus. En dat wordt geen eetgelegenheid, nee, het wordt echt een borrelcafeetje. Dus dat gaat goed komen.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries. Dat gebeurde in de stad Yekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. De gouverneur van de regio zegt dat 3 drones op het dak van de logistieke hub terechtkwamen. Kiev stelt dat Wildberries bijdraagt aan de oorlog tegen Oekraïne. Wildberries en het Kremlin ontkennen dat het bedrijf de Russische krijgsmacht bevoorraadt. ASN-Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 250 miljoen meer winst geboekt. Dat is met name het gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwenen. De netto-winst steeg in de eerste helft van dit jaar naar 174 miljoen euro. De voormalige Volksbank gaat sinds ruim een jaar verder onder de naam ASN-Bank. Dochtermerken SNS en Regiobank zijn geschrapt. 2 mannen zijn veroordeeld voor het doodmartelen van de Franse livestreamer Jean Pormanov in augustus vorig jaar. De mannen werden vrijgesproken van doodslag. Ze kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen en een boete. Pormanov werd 12 dagen lang op eigen verzoek mishandeld. De beelden werden uitgezonden op livestreamplatform Kik. Na zijn dood ging het beeld op zwart. Jean Pormanov had ruim 1 miljoen volgers op verschillende platforms en maakte samen met anderen gewelddadige martelvideo's. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. In het noorden en oosten kans op een buitje, verder zonnig en droog en nauwelijks wind. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

Like a Virgin, Madonna. Zo, welkom terug bij het tweede gedeelte Langstraat Languit. Zometeen gaan we het hebben over een tattoo die binnenkort gaat plaatsvinden. En een nieuwe kroeg hier in het centrum van Waalwijk. 20 graden en rustig op de Brabantse wegen.

0: is een nieuwe zomerrit gekomen, maar goed. We gaan even naar Lotte, want die heeft ook wat te melden. Goedemorgen, Lotte.
1: Goedemorgen.
0: Ja.
1: Vanochtend is er rond 9:15 een ongeluk gebeurd op de professor Asserweg in Waalwijk.
0: Hier om de hoek?
1: Hier om de hoek, dicht bij de redactie. Er waren meerdere auto's betrokken, maar uiteindelijk ging het om één auto. Die is dus op een aantal geparkeerde auto's ingereden. Deze auto is over de kop gegaan en totaal los uiteindelijk... is het resultaat. De persoon die is nagekeken in de ambulance... of die verder nog naar het ziekenhuis moet, is nog niet bekend. Maar het zag er flink...
0: Het zag er flink uit.
1: Hij absoluut.
0: Hij lag op zijn dak hier in ieder geval. Dus oké.
1: Ja.
0: En dan heb je nog iets over een bus.
1: Ja, de Efteling die gaat een proef doen met een zelfrijdende bus.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus de bus die gaat langs verschillende stops van de verblijven, de hotels van de Efteling.
0: Ja.
1: Waaronder Villa Pardoes, maar ook...
0: het Loonse Land.
1: Ja,
0: oké.
1: Ja. En de komende maanden gaan ze dus kijken of dat wat is, of het concept werkt. Maar wees gerust, er zit voor de zekerheid altijd nog een busbestuurder achter het stuur, mocht er iets misgaan.
0: Oké, okay. Ja, dat vind ik vind daar wel wat van. Ik vind sowieso al die elektrische auto's, als ze geen geluid maken, vind ik ook al verschrikkelijk. En nu dan ook nog zelfrijdende bussen. Er zijn ook van die Tesla's die zelf rijden. En de mensen gewoon een krantje zitten te lezen achter het stuur. Ja, ik vind dat wel wat.
1: Ja, het is natuurlijk wel een beetje soort van waar we naartoe gaan misschien wel in de toekomst. En dat kan best wel angstaanjagend zijn eigenlijk.
0: Ik zal heel eerlijk zeggen, ik ben erop tegen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Heb je ook dan die film gezien over die robots die dan het overnemen allemaal?
0: Nee, ik hoop niet dat ik dat ooit ga meemaken. Zullen we het daarop houden?
1: Ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat we er toch naartoe gaan op een gegeven moment.
0: Ja, dat zal ook wel. Maar ik vind ik ook al helemaal niks. Maar goed. Dankjewel, Lotte.
1: Ja, geen probleem.

0: Jenny Cunetta hoor je en Come Rain, Come Shine. Nou, ik denk dat heel veel mensen wel op wat regen zitten te wachten. Maar ja, zover is het nog niet, want daar moeten we nog even op wachten. Ja, in het oosten en het noorden zou er regen vallen vandaag, maar goed. Ja, soms zijn er wat mensen die hebben zoiets van, ik heb een droom en die ga ik volgen. En als je dan 26 bent en je gaat een café openen in het centrum van Waalwijk, dan kun je rekenen op het telefoontje van Erik. Aan de telefoon heb ik Stan Schoof. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, Stan. Een café openen in het centrum van Waalwijk. Dat doe je niet zomaar.
1: Nee, zeker niet.
0: Het oude pand van Kluis 8, daar ga jij een café in beginnen. Hoe kom je op zo'n idee?
1: Ja, nou, dat idee spookte al wel wat langer door mijn hoofd. Ik ben er al wat langer mee bezig. En nu was het zo dat het goed voelde. En dat de dingen op zijn plek vielen voor mij. Toen zei ik ga het gewoon doen.
0: Oké, okay, nou, je hebt wel horecaervaring, heb ik gelezen.
1: Ja.
0: Je hebt op verschillende plekken hier in Waalwijk en Kaatsheuvel in de horeca gewerkt.
1: Zeker.
0: En dan heb je niet zoiets van, die mensen, de uitbaters daarvan, die hebben een zwaar leven. Dat wil ik ook.
1: Nee, ik zie dat toch net anders. Nee, het is hard werken, het is ploeteren, maar het is wel echt heel leuk. En je haalt er stiekem best wel wat voldoening uit.
0: Ja, dat is wat zeker. Dus ik heb ook regelmatig in de horeca gewerkt. En ja, ik moet ook eerlijk zeggen, het is best een leuke job.
1: Ja, wel hè?
0: Ja, dat wel. Maar het is niet zomaar een café. Daar zitten heel veel eetcafeetjes daar. Maar jij, bij jou krijg je geen eten. Bij jou gaat een ander concept doen.
1: Nee, bij mij krijg je geen eten in de zin van plate service. Nee, bij mij krijg je borrelplanken en borrelhapjes en bittergarnituur. En je krijgt mooie bieren, mooie wijnen, cocktails, whiskies, verzin het maar. En mijn motto is simpel maar goed.
0: Oké, maar hoe kun je jouw café dan omschrijven?
1: Een gezellig borrelcafé waar iedereen zich thuis hoort te voelen. En waar je in ieder geval met een voldaan gevoel naar huis gaat.
0: Ja, je zegt al van verschillende bieren, verschillende whiskies. Daar ga je ook echt, hoe moet ik dat zeggen, bijvoorbeeld 10 biertjes op de tap.
1: Sorry?
0: Zeg je bijvoorbeeld 10 biertjes op de tap verschillende? Of hoe moet ik dat me eigen voorstellen? Dat je echt heel veel verschillende bieren ook gaat verkopen?
1: Nou, echt heel veel. Echt heel veel. Er komen leuke bieren op tap. Ik heb dadelijk plek voor 8 speciaal bieren op tap. Dus en een Guinness tap. Dus mm-hmm. Daar kan ik een leuke selectie op zetten. In de koelkast komen mooie bieren die lekker door zullen wisselen. Ik werk nu nog voor een bierbrouwerij. Dus ik heb redelijk mijn verstand in het bier zitten. Dus ik denk dat we daar mooie dingetjes mee kunnen gaan doen.
0: Oké. Ja, het kleurtje wat er nu buitenop zit gaat natuurlijk ook verdwijnen.
1: Ja, dat wordt een ander kleurtje.
0: Ja. Groen, bruin, blauw. Ja.
1: Ja, donkergroen.
0: Donkergroen, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, maar wat ook heel bijzonder is. Je hebt ook nog steeds geen naam, hè?
1: Ja, die heb ik ondertussen wel.
0: Oh, oké. Okay. Van de week had je hem nog niet, las ik. Maar nu
1: van
0: dus wel.
1: Van de week had ik hem nog niet, ja.
0: Ja, wil je hem onthullen of is het nog niet zover?
1: Nee hoor, dat mag zeker wel. Maar het wordt het Stamcafé.
0: Het Stamcafé, ja. Hoe simpel kan het zijn?
1: Hoe simpel kan het zijn, ja.
0: En de openingstijden? De normale cafeetjes aan de overkant, die zijn s'avonds om 8 uur dicht volgens mij. Bij jou rondom jou heen. En wat doe jij?
1: De planning voor nu. En dat kan altijd nog wisselen als het niet blijkt te werken. Maar de planning voor nu is om 10 uur open, 's ochtends. En dan tot 12. En is het gezellig op het terras, dan blijven we wat langer open. Is dat niet het geval, dan is 12 een mooie tijd.
0: Oké, ja, 12 uur 's avonds bedoel je?
1: Ja, zeker. En 10 uur 's ochtends natuurlijk.
0: Als laatste vraag. Wanneer kunnen wij het eerste biertje bij jou komen drinken?
1: Ja, nou, de exacte datum die weet ik zelf ook nog niet. Want we gaan eerst volle bak aan de slag.
0: Mm-hmm.
1: Maar we mikken op eind oktober.
0: Eind oktober. Stan, ja, het enige wat ik tegen je kan zeggen. Heel veel succes met de verbouwing. En hopelijk ga je een gouden tent krijgen.
1: Ja, dankjewel. Gaat goed komen.
0: En ja, het klinkt allemaal heel goed in ieder geval.
1: Nou, dan gaat het ook horen.
0: En weer een leuk terras erbij ook nog in Waalwijk. Dat is ook al heel
1: leuk. Precies. Nee, we gaan er iets moois van maken.
0: Dankjewel, Stan. Doei doei.
1: Hey, jij bedankt. Doei doei.
0: Dus ja, een nieuw café in het centrum van Waalwijk. Het Stamcafé, zo gaat hij heten.

0: Tegenover mij nog steeds Lotte en Siem. Hebben jullie nog leuke plannen dit weekende? Of,
1: Ik ga vanavond lekker uit eten met mijn vriendin.
0: Oh, heb je wel goed te maken? Of ga je ze een huwelijk vragen? Of,
1: nee.
0: Of ben ik nu ineens even verraad?
1: Ik heb niks goed te maken. Ik ga er ook niet ten huwelijk vragen, maar... Nee, de 7e is altijd onze anniversary datum. Dus dan proberen we zoveel mogelijk in de 7e uit eten te gaan. Dat gaan we vanavond weer doen.
0: Oké, okay, heb jij ook zo'n anniversary datum, Lotte?
2: Ik heb ook een anniversary datum, ja. Maar wij doen er altijd een beetje omheen spelen, zeg maar. Dus wij gaan dus dit weekend naar Gent, ook vanwege onze anniversary. Maar die is eigenlijk pas in september.
0: Maar jouw anniversary, ik dacht dat je met vriendinnen ging.
2: Nee. Met mijn vriend.
0: Ah, oké. Okay, leuk en gezellig. Maar jij gaat wel binnenkort trouwen. Sorry, Siem. Nee, ik ga er maar niet verder op. Je hebt net een leuke... Had je op vakantie moeten vragen. En dan heb ik knietjes moeten gaan. Maar jouw vriend is wel op de knietjes gegaan, hè?
2: Ja, zeker.
0: Nou ja, ik ga in ieder geval nooit meer trouwen. Dus dan weten jullie dan vast. Hoef je nooit meer over te vragen bij mij. Dat is één ding wat zeker.
2: Ah, wie weet wat de toekomst brengt, hè, Erik?
0: Maar jij gaat naar Gent. En daar hadden we het net ook even over. Daar hebben ze een heel leuk, ook een heel leuk feestje.
2: Ja, dat klopt. Ik was het even aan het vertellen. En toen hoorde ik dat Siem al wat meer daarvan wist.
0: Ja.
2: Maar het gaat dus om een café en daar kan je een erg groot biertje bestellen. En Siem, zou je nog eventjes verder willen uitleggen hoe dat precies
1: zit? Zeker. Het gaat om café De Dulle Giet in Gent. Voor de mensen die daar zijn gekomen wel bekend.
0: Ja.
1: En daar moet je dus inderdaad de Max van het Huis bestellen. En de Max van het Huis, dat is een biertje van 1,2 liter... in een cilindervormig glas.
0: Ja.
1: En het bijzondere daaraan is dat als je die bestelt, dan gaat de serveerster aan je vragen om een van je schoenen uit te doen. Want die moet je eigenlijk als het ware als borg afstaan. En dat doen ze namelijk omdat best wel veel mensen vroeger probeerden dat glas mee te nemen. Dus daar moet je dus je schoenen inleveren. Die gaan ze dan echt in het café ophangen in een mandje.
0: Ja.
1: En als je biertje op is, dan krijg je schoenpas weer terug.
0: Oké, okay, wat kost zo'n biertje?
1: Dat weet ik niet. De laatste keer dat ik er was geweest, was ik nog minderjarig. Dus ik mocht hem in ieder geval niet drinken. Maar ik heb staan kijken hoe mijn broer en mijn vader hem hebben opgedronken. En hun schoen hebben afgegeven. Dus,
0: Oké, en dat heet De Gulle Giet in Gent.
1: De Dulle Giet
0: in Gent. De Dulle Giet in Gent. Ja, ik heb er meer van gehoord, maar... Ga je naar de café toe?
2: Ja, ik ben zelf niet een echte bierdrinker. Maar ik dacht, mijn vriend heeft gezegd... bedenk jij maar een hele dag vol met activiteit. Het is misschien dat ik hem ga verrassen.
0: Oké, okay, ja, bij deze?
2: Ja.
0: Ja, hoe zijn we erbij? Jij kwam ermee, hè?
1: Ja, het is een welbekend plek in Gent. Er is ook een... dat is ook wel leuk. Er is ook een Suske en Wiske strip van... Suske en Wiske en De Dulle Giet.
0: Ja, dat klopt, ja. Volgens mij
1: heb je daarom kent.
0: Die heb ik volgens mij nog liggen zelfs.
1: Nou, dus vandaar dat het bekend komt. Dat is dus daarop gebaseerd, op dat café.
0: Nou, ik ga hem niet opzoeken voor je, want ik heb veel te druk dit weekend. Maar oké. Ja, leuk. Veel plezier en veel plezier. En
2: dank.
0: Wij gaan gewoon even weer een gezellig plaatje draaien. Ja, daar zijn we hier voor. Niet alleen gezellig, maar ook een hele mooie. Ja, een heel leuk duo bij elkaar. Sera met een hele mooie stem. En Douwe Bob met ook een hele mooie stem.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De grote brand aan de meubelboulevard in Waalwijk is ontstaan door kortsluiting. Dat bevestigt de mandenmakersgroep. Het onderzoek naar de oorzaak van de grote brand is ook afgerond. Eind april verwoestte het vuur meerdere winkels aan de Professor Zeemanweg. Destijds waren er geruchten dat de brand ontstaan kon zijn door werkzaamheden van dakdekkers. Dat verhaal is nu dus niet waar. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding in Huis ter Heide gaan bijna van start. Vanaf maandag 17 augustus wordt er gestart met de kap van bomen om ruimte te maken voor 24 hoogspanningsmasten. In oktober wordt er echt begonnen met de bouw. Er is voor dit plan samen met ecologen gekeken hoe de natuur van Huis ter Heide zoveel mogelijk beschermd kan worden tegen de werkzaamheden. De gemeente Heusden vraagt haar inwoners rekening te houden met veel verkeersafsluitingen tijdens de ZLM-tour. De route van de grote wielerwedstrijd komt onder andere door Drunen, Elshout en Heesbeen. 15 minuten voordat de renners passeren, wordt de weg kort afgesloten voor al het verkeer. Dit zal per weg 5 keer gebeuren tussen 12 uur en 4 uur 's middags. De ZLM-tour is op zondag 6 september en de complete route is terug te vinden op de site van de ZLM-tour. En voor RKC is het moment nu echt daar. De competitie gaat eindelijk beginnen. De Waalwijkers trappen het nieuwe seizoen in de KKD af met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Het is daarmee ook het begin van de carrière van Michiel Kramer als assistent-trainer. In een interview met Langstraat Media blikt Kramer vooruit op het komende jaar. Dit interview is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Sky Full of Stars, ja. Ja, daar zit hier nu iemand te kijken naar mij. Maar ik heb het even opgezocht, het glas, zien. Maar dat is een kwakglas, hè?
1: Ja, een kwakglas.
0: Dat is ook een hele speciale manier hoe je dat moet drinken.
1: Ja, heel voorzichtig.
0: Ja, dan moet je echt heel voorzichtig drinken. Want anders heb je ineens het laatste kwakje in je gezicht zitten. Goed. Het is maar liefst 20 graden in de Langstraat. En als we even de rest van het weekende gaan kijken. Morgen 27, zondag 31. En dan gaan we maandag en dinsdag weer naar de 25 graden. En dan de rest van de week gaat het weer omhoog van 31. En dan donderdag en vrijdag naar 36 graden. En tussen Tilburg, Reeshof en knooppunt Galder. Daar staat 6 minuten vertraging.
2: Dulce Beringer met Break Your

0: flitschijf van deze week. Aan de telefoon heb ik Jan van Dijk. En Jan van Dijk weet heel veel te vertellen over de Taptoe die er weer aankomt. Het derde weekeinde van september, 19 september om precies te zijn. Goedemorgen Jan.
1: En goedemorgen. En overigens, Erik, ik zit hier niet alleen. Ik zit hier ook met Annemieke van Dijk.
0: Hallo Annemieke.
1: Hallo. Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, eigenlijk een beetje de motors achter het Taptoe gebeuren van Waalwijk, toch?
1: Klopt, maar wij niet alleen hoor. We zijn met een hele bestuur en een hele grote groep vrijwilligers. Maar ja, op dit moment zijn wij wel even de grote aansporers, zeg maar. Ja. Wij houden het tijdens de vakantieperiode even draaien, Erik.
0: Ja, wat kunnen de mensen dit jaar weer gaan verwachten? Ja, ik denk dat jullie het mooiste podium hebben van Nederland.
1: Klopt. Dat maakt onze Taptoe heel speciaal. Mm-hmm. Wij zeggen, het is gewoon het mooiste Taptoe-theater van Nederland. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk best nog wel meer mooie pleinen hoor, in Nederland. Maar het is een mooi plein, knus plein. En dat maakt dat wij er een theater-taptoe van hebben gemaakt.
0: Ja, een beetje in het theaterstijl. Wat kunnen de mensen dit jaar gaan verwachten?
1: Oh, echt heel veel. Ik zat van de week toevallig, ik zat nog even naar de line-up te kijken. En dan moeten we concluderen dat we, zeker met het recente wereldmuziekconcours in Kerkrade achter de rug, dat we 4 met goud bekroonde topkorpsen hebben. Mm-hmm. En wat wel grappig is, heb ik 2 jaar geleden, bij de vorige Taptoe hebben we al KNG uit Leiden gecontracteerd. Omdat het gewoon een van de topkorpsen is. En wij zijn natuurlijk verschrikkelijk blij dat we ook nog eens een keer wereldkampioen zijn geworden in Kerkrade dit jaar. Dus daar hebben we heel veel top. We hebben een fantastische zanggroep van 4 dames uit Waspik, Undefined. Daar ga je echt kippenvel van krijgen. We hebben dichtkunst. Het kunstcentrum doet mee met een fantastisch project Jong Brons en met de dansgroep van het kunstcentrum. Uiteraard gezien het thema dat we hebben, Life is a Circus, hebben we natuurlijk ook circus acts. En wat ook heel leuk is om te vermelden, en dat heeft ook te maken met het thema Life is a Circus. Kijk, het leven heeft niet alleen leuke kanten, het heeft zijn ups en zijn downs. Daarom hebben we ook een samenwerking gezocht met het Meemakers Gilde. Een groep van meme-spelers die zich inzetten voor ouderen binnen de zorg. Dus zeg maar een soort van klinieklans, maar dan voor een senioren doelgroep. Mm-hmm. Die daar ook een hele mooie act weg gaan zetten over wat hun betekenen voor hun doelgroep.
0: Ja, want dit gaan jullie ook doen voor het goede doel.
1: Wij vinden het heel erg belangrijk dat Taptoe voor iedereen bereikbaar moet zijn. We komen er niet onderuit dat we kaarten moeten verkopen voor de tribune. Mm-hmm. Het is gewoon een hele grote kostenpost, maar wij hebben door middel van sponsoraanvragen en dergelijke kunnen wij ook mensen die met een wat mindere beurs uitnodigen. Die worden speciaal ontvangen met een kopje koffie en die worden naar gereserveerde plaatsen gebracht. En dat is ook allemaal, zeg maar, in ons, houdt ook allemaal verband met ons thema Life is a Circus. Het leven kan heel mooi zijn, maar het kan soms ook tegenzitten. En onze doelgroep dit jaar, daar zijn we ook eigenlijk mee gestart, zijn de kinderen. Dus we hebben ook echt gemikt op gezinnen. Dat doen we via The Quiet en Stichting Strohalm. En van daaruit is ook een heel mooi project gestart met het kunstcentrum begin dit jaar. Dat er 30 kinderen aan het muziek maken zijn om straks iets te laten zien. Dus omtrent ons thema en onze doelgroepen.
0: Goed
1: om te melden, Erik, wat Annemiek net zegt, hè, wat we bij het kunstcentrum doen, dat is ook een gratis muziektraject voor de kinderen. Dus dat is compleet gesponsord.
2: Ja.
1: Fantastisch dat die kinderen inderdaad straks tijdens het Taptoe hun eerste kunsten kunnen laten horen en zien.
0: Ja, en ook in ieder geval dat ze ook met een muziekinstrument in hun handen krijgen.
2: Absoluut. Ja, dat is heel spannend. Het zijn kinderen die nog nooit muziek hebben gemaakt. Maar wij vinden het gewoon ontzettend belangrijk dat kinderen muziek maken.
0: Ja.
2: Er is veel te weinig aandacht voor op scholen door kostenbesparingen. Dus we hebben eind vorig jaar de koppen bij elkaar gestoken. Hoe kunnen we dit nu aanjagen? En met het kunstencentrum hebben we dit project opgestart. En de eerste stap die ze maken is op de tap toe. Dat is hun eerste optreden en het wordt een mooi kinderorkest.
0: Oké. Ja, Live is a Circus. Komt er ook nog een koortdanser over het plein heen?
2: Nou, dat zou wel heel leuk zijn geweest. Daar hebben we wel over nagedacht. Maar we hebben twee hele spectaculaire acts. En daar gaan we niet te veel over vertellen, want het zou jammer zijn.
0: Ja.
2: Maar het zijn zeker hele mooie, spectaculaire acts. En het leuke is nog dat ze uit Waalwijk komen ook.
0: Oké.
2: Dus, ja.
0: Kun je nog wat meer? De namen van bekende tap-toe-bands verklappen?
2: Zeker.
0: Of van korpsen, moet ik daar zeggen. Tap-toe-bands, kom ik af. Van korpsen.
2: Ja, show en marching bands, hè.
0: Ja.
2: KNG Luiden, waar Jan het al over had. Absolute wereldtopper. We hebben Juliana uit Amersfoort.
0: Mm-hmm.
2: Ook kampioen geworden in hun klasse. We hebben Takkostu uit Steens. Is weer een heel ander soort korps dan Juliana en KNG. Die werken alleen met dwarsfluitjes en heel strak en snelle bewegingen. En we hebben onze eigenlijk vaste deelnemer drumfanfare Example uit Empel.
0: Ja, en dat is ook heel hoog niveau.
2: Absoluut.
0: Ja.
2: We hebben ook meegedaan in de hoogste klasse en ook goud behaald. Ja.
0: Ja, voor de mensen die naar de tap toe willen. Het is ieder jaar al heel vlug uitverkocht. Hoe kunnen de mensen aan kaarten komen?
2: Nou, er zijn nog kaarten te koop.
0: Mm-hmm.
2: Als je naar onze Facebookpagina gaat, dan staat de link erop. Dus,
3: website, tapdoe.nl of de Facebookpagina, daar staat de link. Er zijn inderdaad nog kaartjes. Heel eerlijk gezegd, het loopt niet meer over. Daar is al heel veel weg. Maar nogmaals, de ruimte is er nog als je snel bent. Ja.
0: Meneer en mevrouw Van Dijk, mag ik u hartelijk danken voor de uitleg?
2: Graag gedaan.
0: Net van tevoren gaan we nog een keer even wat reclame maken. Want ja, dit is echt heel bijzonder. Een mooi geluid- en lichtspektakel in het centrum van Waalwijk.
3: Absoluut.
0: Dankjewel.
2: En hopen dat het raadhuis uit de stijgers is, zoals van de week in de krant stond.
0: Ja, maar dat heeft ook wel iets. Dat kun je ook wel aankleden, hè?
2: Ja, dat is niet de bedoeling.
0: Nee, dat snap ik.
2: Wij willen een mooi raadhuis helemaal in de spotlight. En geen stijgers. Maar dat gaat goed komen, is ons verzekerd. Dus we blijven hopen.
0: Oké, dankjewel.
2: Ja?
0: Doei.
4: Langstraat, Lang Uit.

0: Ja, Michael Jackson en One More Chance. Ja, het zit er wel op voor vandaag. Dankjewel Siem, dankjewel Lotte.
1: Graag gedaan.
2: Graag gedaan.
0: Jullie gingen nog iets leuks doen dit weekend. Ik ga gewoon even zeggen, tot over 14 dagen.
2: Ja. Heerlijk.
1: En voor de luisteraars, betekent niet dat jouw programma stopt. Want vanaf volgende week kun je nog steeds luisteren naar Langstraat Lang Uit.
0: Ja.
1: Met mij als presentator.
0: Oké, ik weet niet of... Nee, grapje. Nee, dat gaat helemaal goed komen. De komende 14 dagen ben ik er niet. Ik ga ervan genieten.
1: Ja, fijne vakantie.
0: Dat ik er niet ben. Toch?
2: Nou, ja. Ik mis jou dan wel, hoor.
0: Ja, en ik zei al, de laatste mocht Lotte kiezen. Ja, en die denkt er altijd maar aan geld.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen. Tienduizenden banen staan op de tocht. En Deense scholieren tussen de 16 en 19 jaar moeten hun eindwerkstuk voortaan mondeling verdedigen. Dat zou het spieken met behulp van AI moeten terugdringen. Leerlingen zullen ook meer opdrachten op school zelf moeten maken. De maatregelen moeten voorkomen dat kunstmatige intelligentie het zelfstandig denkvermogen van leerlingen ondermijnt. Ook in Nederland zijn er zorgen over gebruik van AI, met name bij het profielwerkstuk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door, de kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De grote brand aan de meubelboulevard in Waalwijk is ontstaan door kortsluiting. Dat bevestigt de mandenmakersgroep. Het onderzoek naar de oorzaak van de grote brand is ook afgerond. Eind april verwoestte het vuur meerdere winkels aan de Professor Zeemanweg. Destijds waren er geruchten dat de brand ontstaan kon zijn door werkzaamheden van dakdekkers. Dat verhaal is nu dus niet waar. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding in Huis ter Heide gaan bijna van start. Vanaf maandag 17 augustus wordt er gestart met de kap van bomen om ruimte te maken voor 24 hoogspanningsmasten. In oktober wordt er echt begonnen met de bouw. Er is voor dit plan samen met ecologen gekeken hoe de natuur van Huis ter Heide zoveel mogelijk beschermd kan worden tegen de werkzaamheden. De gemeente Heusden vraagt haar inwoners rekening te houden met veel verkeersafsluitingen tijdens de ZLM-tour. De route van de grote wielerwedstrijd komt onder andere door Drunen, Elshout en Heesbeen. 15 minuten voordat de renners passeren, wordt de weg kort afgesloten voor al het verkeer. Dit zal per weg 5 keer gebeuren tussen 12 uur en 4 uur 's middags. De ZLM-tour is op zondag 6 september en de complete route is terug te vinden op de site van de ZLM-tour. En voor RKC is het moment nu echt daar. De competitie gaat eindelijk beginnen. De Waalwijkers trappen het nieuwe seizoen in de KKD af met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Het is daarmee ook het begin van de carrière van Michiel Kramer als assistent-trainer. In een interview met Langstraat Media blikt Kramer vooruit op het komende jaar. Dit interview is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, maakt de organisatie bekend. Door verplaatsing naar het vroege voorjaar hoopt de organisatie op betere weersomstandigheden. De Marathon Amersfoort wordt normaal gesproken eind mei of begin juni gehouden. Bij de editie van dit jaar, op 31 mei, was het 25 graden. Meerdere mensen raakten onwel. Hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid zijn onprettig voor lange afstandslopers en soms zelfs gevaarlijk. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is overleden na een aanvaring met een bootje op het Groningse Schildmeer. De politie heeft de bestuurder van de boot, een 19-jarige man uit Eemsdelta, aangehouden en verhoord. Hij is weer op vrije voeten, maar blijft verdachte. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht. Deze afdeling heeft speciale expertise voor ongevallen op het water. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen, in een verklaring. De grootste autofabrikant van Europa moet volgens hem alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Volkswagen verkeert al langer in de problemen. Tienduizenden banen staan op de tocht. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijk. Vrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief. Vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De grote brand aan de meubelboulevard in Waalwijk is ontstaan door kortsluiting. Dat bevestigt de mandenmakersgroep. Het onderzoek naar de oorzaak van de grote brand is ook afgerond. Eind april verwoestte het vuur meerdere winkels aan de Professor Zeemanweg. Destijds waren er geruchten dat de brand ontstaan kon zijn door werkzaamheden van dakdekkers. Dat verhaal is nu dus niet waar. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding in Huis ter Heide gaan bijna van start. Vanaf maandag 17 augustus wordt er gestart met de kap van bomen om ruimte te maken voor 24 hoogspanningsmasten. In oktober wordt er echt begonnen met de bouw. Er is voor dit plan samen met ecologen gekeken hoe de natuur van Huis ter Heide zoveel mogelijk beschermd kan worden tegen de werkzaamheden. De gemeente Heusden vraagt haar inwoners rekening te houden met veel verkeersafsluitingen tijdens de ZLM-tour. De route van de grote wielerwedstrijd komt onder andere door Drunen, Elshout en Heesbeen. 15 minuten voordat de renners passeren, wordt de weg kort afgesloten voor al het verkeer. Dit zal per weg 5 keer gebeuren tussen 12 uur en 4 uur 's middags. De ZLM-tour is op zondag 6 september en de complete route is terug te vinden op de site van de ZLM-tour. En voor RKC is het moment nu echt daar. De competitie gaat eindelijk beginnen. De Waalwijkers trappen het nieuwe seizoen in de KKD af met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Het is daarmee ook het begin van de carrière van Michiel Kramer als assistent-trainer. In een interview met Langstraat Media blikt Kramer vooruit op het komende jaar. Dit interview is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: find you. But you can believe it's gonna take the rest of my life to keep.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als de grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen te laten herstellen. De politie heeft op het Griekse eiland Kos 6 Nederlandse mannen opgepakt. Ze stalen eerst een fiets van Italiaanse toeristen en eisten vervolgens ook dat die geld voor hem pinden, melden Italiaanse en Griekse media. De Italianen gingen na het incident naar de politie. Op basis van camerabeelden kon die de Nederlanders snel identificeren en opsporen in hun hotel. Er is een zaak tegen hen aangespannen vanwege diefstal en vrijheidsberoving. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit het Zeeuwse Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. Ook zouden zijn vrienden haar verkracht hebben. Tegen 3 van hen eiste het OM ook celstraffen. De vrouw was bij het begin van de relatie 17 jaar, de N is 15 jaar ouder. Hij bood haar aan om seks mee te hebben zonder dat zij hier zelf inspraak over had, aldus de officier van justitie. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold. Daarbij zijn 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het noordwesten tot noorden. De maximumtemperatuur varieert van 21 graden aan de noordkust tot lokaal 25 graden in Zuid-Nederland. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Schakel maar in.
4: Van harte welkom.
5: Schakel maar in.
3: En geniet.
6: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
3: Gewoon lekker lang luisteren.
7: Wat zegt u?
5: Gewoon lekker.

Het is de titelsong van het album van de Cinderettes, A New Flame. 1989 was het een redelijk hit in de top 40. Vandaag een beetje ruzie met de knoppen, mensen. Ik in de opener wilde een paar dingen even niet starten. Vandaar dat het een beetje raar opende, de show vandaag. Maar dat is allemaal toch wel goed gekomen. Als we niet van maar geluid houden, anders dan word ik uit de stream geknikkerd. En dan is het uurtje helemaal niet meer onder. Hebben we opgelost in ieder geval, we zijn er gewoon. Goedemiddag en hartelijk welkom. Het goud van nou traan dit van nu, het regio nieuws met Siem van der Kaap. Het originele cover hebben we gewoon voor je klaarstaan. En uiteraard kun je meekijken in de radiostudio via mijn eigen website www.rijnrozendaal.nl. Rijn met een korte ei, Rozendaal met twee O's en een S. www.rijnrozendaal.nl. En via Rijn Live, de tab, kun je meekijken in de radiostudio. Werkt ook vandaag gewoon. En mailen, middagmix@langstadmedia.nl. Die mailadres is ook gewoon functioneel. Ook dat kan gewoon gebruikt worden. De WhatsApp kan ik op dit moment even niet bij. Ik moet weer aangemeld worden, dus dat moet ik nog even regelen hier. Maar mail het maar gewoon door als je voor deze uitzending suggesties hebt. mail@vrijerozendaal.nl of middagmix@langstadmedia.nl. We kijken in de Frits in de 50. Het tempowerk van Northern Fittering, Ultra 54 en Talk to You. En die hoor je zometeen.

1985, Johnny is soldaat. Rob de Nijs hoorde je hier in de middagmix op Langstad FM. Dan deze man. Hij was al DJ, maar alweer afgeschoten inmiddels. Hij staat niet meer paraat bij Radio 10 in de ochtendshow. En hij heeft weer een poging gedaan om te gaan zingen. Dat mislukte even. Maar ik denk als hij de focus weer een beetje legt op het zingen, dat het best goed komt. Want deze man kon in potentie toch goed zingen. Misschien dat ik je kan overtuigen met deze song van deze man. Ik heb het over Gordon. Je haat hem of je vindt hem leuk. Maar zingen kan die. In de jaren 90 zeker. Gordon, we've got the power in the Now is the Time Club Mix.

Deze man kennen wij nog van de single Divine Emotions. Dit waren andere werkjes van deze man. Maar de Michael Wolde, Should I Love You, hoorde je terug hier in deze aflevering van de Middagmix op deze vrijdag. Hey, laat weten wat jij nog miste. Geef het maar door via het e-mailadres middagmix@langstadmedia.nl. Dan gaan we mee aan de slag voor je. Het is vrijdag, we zijn in vrolijke stemmingen. Het weekend staat voor de deur met lekkere boomtick muziek van Michael Gray en The Borderline. Terug het jaar 2006 hier in de Middagmix. It's gonna be another lonely.

0: Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De grote brand aan de meubelboulevard in Waalwijk is ontstaan door kortsluiting. Dat bevestigt de mandenmakersgroep. Het onderzoek naar de oorzaak van de grote brand is ook afgerond. Eind april verwoestte het vuur meerdere winkels aan de Professor Zeemanweg. Destijds waren er geruchten dat de brand ontstaan kon zijn door werkzaamheden van dakdekkers. Dat verhaal is nu dus niet waar. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding in Huis ter Heide gaan bijna van start. Vanaf maandag 17 augustus wordt er gestart met de kap van bomen om ruimte te maken voor 24 hoogspanningsmasten. In oktober wordt er echt begonnen met de bouw. Er is voor dit plan samen met ecologen gekeken hoe de natuur van Huis ter Heide zoveel mogelijk beschermd kan worden tegen de werkzaamheden. De gemeente Heusden vraagt haar inwoners rekening te houden met veel verkeersafsluitingen tijdens de ZLM-tour. De route van de grote wielerwedstrijd komt onder andere door Drunen, Elshout en Heesbeen. 15 minuten voordat de renners passeren, wordt de weg kort afgesloten voor al het verkeer. Dit zal per weg 5 keer gebeuren tussen 12 uur en 4 uur 's middags. De ZLM-tour is op zondag 6 september en de complete route is terug te vinden op de site van de ZLM-tour. En voor RKC is het moment nu echt daar. De competitie gaat eindelijk beginnen. De Waalwijkers trappen het nieuwe seizoen in de KKD af met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Het is daarmee ook het begin van de carrière van Michiel Kramer als assistent-trainer. In een interview met Langstraat Media blikt Kramer vooruit op het komende jaar. Dit interview is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Siem, dankjewel. Ik heb nog een weerbericht voor je. Boven het zuiden schijnt de zon, elders is er veel bewolking aanwezig. In het westen en noorden valt eruit nog een enkele bui. Er staat verder maar weinig wind. Later in de middag volgt vanuit het westen steeds meer zonneschijn. Daarbij is het 20 graden in het noorden tot 24 graden in Brabant en Limburg. Na een frisse nacht ziet het weekend er vrij zonnig en warm uit. Zaterdag stijgt het kwik van 25 tot 28 graden. En zondag is het regionaal zelfs 30 graden. Ook blijft het de nieuwe week nog droog. Dan de verkeersinformatie. 58 files, in totaal 215 kilometer. Dit zijn de belangrijkste knelpunten bij ons in de regio, min of meer. Dan gaan we. De A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Afritsmiegel, Gestel en knooppunt Empel. Langzaam bij het stilstaand verkeer staat 4 kilometer file, de vertraging zo'n 4 minuutjes. En op diezelfde A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Leende. Langzaam bij het stilstaand verkeer 7 kilometer file, de vertraging 11 minuten. En ook helder tussen Marhezen en knooppunt Leendeheide. Langzaam bij het stilstaand verkeer 3 minuten vertraging, 4 minuten. 3 kilometer file, 4 minuten vertraging, zo moet ik het zeggen. En ook tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp knelt het. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer, 4 minuten vertraging, staat zo'n 3 kilometer file. En ook op diezelfde A2 zit toch een bos richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer, 5 kilometer file, de vertraging zo'n 7 minuten. En ook op diezelfde A2 Utrecht zit toch een bos tussen Beest en Zaltbommel. Langzaam rijdt het stilstaand verkeer, de 7 kilometer file, de vertraging 5 minuten. De A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Sint-Annebos en Tilburg-Reeshof. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 4 kilometer file, de vertraging 4 minuten. En als laatste, ook op diezelfde A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen knooppunt De Stok en Bergen-op-Zoom-Oost. Langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 3 kilometer file, de vertraging 4 minuten. Allemaal wat kleine files. Het is een hele hoop, maar het valt al met al nog wel mee. We kijken in de playlist. De middagmix. Er draait ook muziek uit de praters van nu. David Guetta, Third Party en John Martin en Human.

0: Third Party en John Martin Human. Leidt ons naar de originele cover. Twee platen met duidelijke relatie. Doe altijd weer en ook vandaag weer. Vandaag de volgende combinatie. Het was in 1988 dat Brenda Keystar de single I Still Believe uitbracht. Heeft niet in de top 40 gestaan. Menigeen zal het origineel niet eens kennen, maar ik denk de cover wel, want die hoorde je ze nu dan nog eens een keer. Alhoewel ook de cover geen echte top 40 in was, namelijk die is overgedaan door Mariah Carey, I Still Believe. Ik ben even zoeken geweest, maar staat niet in, in het lijstje van de beste singles van Mariah Carey. 31 singles in de top 40. En I Still Believe komt daar niet in voor, maar is wel terug te vinden op een album van Mariah Carey. Number Ones. Maar ik zou het wel leuker vinden, het origineel van Brenda Keystar, I Still Believe, uit 1988. Of via de remake van Mariah Carey, I Still Believe, uit 1999. Een betere. Bij jou de keuze bij deze.
1: Het origineel.
2: En de cover.

0: het origineel undercover. En zo kan het werken. Je doet gewoon een liedje van een jaar, 11 jaar terug over. En dan heb je weer een nieuwe hit te pakken misschien. Alhoewel, deze niet in te veel heeft gestaan. Mariah Carey, I Still Believe. Geïnspireerd door Brenda Keystar, I Still Believe uit 1988. En zo geschieden. Jouw middagmix. Laat weten wat jij nog mist. Je kunt het mailen. middagmix@langstadmedia.nl. Goud van oud, dan de hits van nu. De hits van nu hoor je altijd weer elke vrijdag en elke zaterdag en elke zondag, moet ik zeggen. Van 2 tot 5, de Flitsende 50 heten. En je kan stemmen op deze lijst.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.
3: Dulce Beringer met Break Your Heart.

ophalen. Vrijdag vandaag dus nog en morgen in de ochtend nog even. En dan de hitparade gespeeld hebben. We weten op deze plaats een 2 gaat maken in de Fris in de 50. Jansje Beringen en Break Your Heart leidt ons weer naar het goud van oud. Terug naar de discotheek van 1981 met Sharon Brown als Specialized in Love is terug.

activiteitentap, moet ik eigenlijk zeggen. Sinds kort heet dat activiteitentap. En dan zie je allerlei websites. Onder andere zie je de website staan van de middagmix op Langstraat FM. En kun je daar weer doorklikken naar een andere website. En heb je via het terugluisterarchief de mogelijkheid om alle programma's terug te kijken. Terug te luisteren. Wat zat er in de playlist? Wat gebeurde er in de studio? En hoe klinkt het? De MP3's, de MP4's, alles staat daar klaar. Zometeen nog een paar uurtjes tot stop. En dan van 6 klaar met Anton Nachtzaam. De laatste wat mij betreft.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlang.

0: expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf CEVA Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. CVA regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. Een half jaar nadat de VS met geweld de Venezolaanse president Maduro ontvoerde richting een cel in New York, halen Amerikaanse raffinaderijen weer veel olie uit Venezuela. In juli ging het om zo'n 600.000 vaten per dag, terwijl er helemaal geen olie uit Saoedi-Arabië werd ingevoerd. Dat laatste komt doordat de aanvoer uit het Midden-Oosten is verstoord door het conflict rond de straat van Hormuz. Amerikaanse bedrijven zoeken daardoor alternatieven dichter bij huis en Venezuela voert de olie-export flink op. Vanaf morgenavond 6 uur mogen schapen en ander vee niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Want het gras dat de dieren eten groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. En de grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft. Als die grasmat verder in kwaliteit achteruit gaat, is er te weinig tijd om het gras voor het stormseizoen weer te laten herstellen. En een 26-jarige man is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 3 jaar oudere broer in Gouda. De rechtbank noemt het daarbij gebruikte geweld uitzonderlijk ernstig. De man werd vrijgesproken van moord omdat voorbedachte raden niet is bewezen. Bij de dader is een psychotische stoornis vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. Het is nog niet duidelijk of er een hoger beroep komt. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

Motor. Power, Force, Motion, Drive. Power, Force.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De grote brand aan de meubelboulevard in Waalwijk is ontstaan door kortsluiting. Dat bevestigt de mandenmakersgroep. Het onderzoek naar de oorzaak van de grote brand is ook afgerond. Eind april verwoestte het vuur meerdere winkels aan de Professor Zeemanweg. Destijds waren er geruchten dat de brand ontstaan kon zijn door werkzaamheden van dakdekkers. Dat verhaal is nu dus niet waar. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding in Huis ter Heide gaan bijna van start. Vanaf maandag 17 augustus wordt er gestart met de kap van bomen om ruimte te maken voor 24 hoogspanningsmasten. In oktober wordt er echt begonnen met de bouw. Er is voor dit plan samen met ecologen gekeken hoe de natuur van Huis ter Heide zoveel mogelijk beschermd kan worden tegen de werkzaamheden. De gemeente Heusden vraagt haar inwoners rekening te houden met veel verkeersafsluitingen tijdens de ZLM-tour. De route van de grote wielerwedstrijd komt onder andere door Drunen, Elshout en Heesbeen. 15 minuten voordat de renners passeren, wordt de weg kort afgesloten voor al het verkeer. Dit zal per weg 5 keer gebeuren tussen 12 uur en 4 uur 's middags. De ZLM-tour is op zondag 6 september en de complete route is terug te vinden op de site van de ZLM-tour. En voor RKC is het moment nu echt daar. De competitie gaat eindelijk beginnen. De Waalwijkers trappen het nieuwe seizoen in de KKD af met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Het is daarmee ook het begin van de carrière van Michiel Kramer als assistent-trainer. In een interview met Langstraat Media blikt Kramer vooruit op het komende jaar. Dit interview is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb je een interview gemist? Kijk dan op onze website bij Uitzending Gemist op langstraatnieuws.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij

0: De fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van 484 naar 854 euro. De fraude helpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. Net als de Bijenkorf en webwinkel bol.com zijn brillenketen Ace & Tate, ING en Ajax ook getroffen door het datalek bij logistiekbedrijf Siva Logistics. Welke persoonsgegevens precies zijn gelekt is nog onduidelijk. Volgens de bedrijven zijn in elk geval geen wachtwoorden of betaalgegevens buitgemaakt. Klanten krijgen wel het advies om extra alert te zijn op phishingberichten. Siva Logistics regelt de bezorging van bestellingen en had daardoor toegang tot klantgegevens. Het bedrijf komt later nog met een reactie. En de premier van Thailand belooft strengere wapenwetten naar aanleiding van de schietpartij op een school in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok. Een 14-jarige jongen schoot daar eerst zijn twee grootouders dood, vervolgens vijf mensen op zijn school en pleegde toen zelfmoord. Ruim 30 mensen raakten gewond toen hij wild om zich heen schoot. De premier bezocht de school en sprak van een verschrikkelijke tragedie. Er wordt nu onderzocht hoe de jonge student aan het wapen is gekomen. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon meer door. De kans op buien in het noorden neemt af. Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind bij 20 tot 24 graden. Morgen wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De grote brand aan de meubelboulevard in Waalwijk is ontstaan door kortsluiting. Dat bevestigt de Mandenmakersgroep. Het onderzoek naar de oorzaak van de grote brand is ook afgerond. Eind april verwoestte het vuur meerdere winkels aan de Professor Zeemanweg. Destijds waren er geruchten dat de brand ontstaan kon zijn door werkzaamheden van dakdekkers. Dat verhaal is nu dus niet waar. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding in Huis ter Heide gaan bijna van start. Vanaf maandag 17 augustus wordt er gestart met de kap van bomen om ruimte te maken voor 24 hoogspanningsmasten. In oktober wordt er echt begonnen met de bouw. Er is voor dit plan samen met ecologen gekeken hoe de natuur van Huis ter Heide zoveel mogelijk beschermd kan worden tegen de werkzaamheden. De gemeente Heusden vraagt haar inwoners rekening te houden met veel verkeersafsluitingen tijdens de ZLM-tour. De route van de grote wielerwedstrijd komt onder andere door Drunen, Elshout en Heesbeen. 15 minuten voordat de renners passeren, wordt de weg kort afgesloten voor al het verkeer. Dit zal per weg 5 keer gebeuren tussen 12 uur en 4 uur 's middags. De ZLM-tour is op zondag 6 september en de complete route is terug te vinden op de site van de ZLM-tour. En voor RKC is het moment nu echt daar. De competitie gaat eindelijk beginnen. De Waalwijkers trappen het nieuwe seizoen in de KKD af met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Het is daarmee ook het begin van de carrière van Michiel Kramer als assistent-trainer. In een interview met Langstraat Media blikt Kramer vooruit op het komende jaar. Dit interview is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: skiën? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft.

0: Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. Een voortvluchtige Nederlander van 25 jaar oud is opgepakt in Marokko, waar hij illegaal zat. Hij werd internationaal gezocht voor onder meer geweld, drugshandel, gijzeling en deelname aan een criminele organisatie. De arrestatie gebeurde na een inval in een woning en bij de doorzoeking van het pand werden ook drugs gevonden. De man zit nu vast en wacht op een besluit over zijn uitlevering aan Nederland. Maar voor het drugsbezit kan hij ook in Marokko eerst nog worden veroordeeld tot een hoge gevangenisstraf. Het aantal meldingen van fraude rond boekingen via Booking.com is dit jaar fors gestegen. In de eerste 3 maanden kwamen bij de fraude helpdesk bijna 400 meldingen binnen tegen zo'n 60 een jaar eerder. Oplichters sturen vaak via WhatsApp een nepbericht dat lijkt te komen van een hotel. Daarin vragen ze reizigers om opnieuw te betalen of de betaalgegevens te controleren. De gemiddelde schade per gedupeerde steeg van €484 naar €854. De fraude helpdesk adviseert nooit op zo'n link te klikken, maar eerst het hotel te bellen. En de premier van Thailand belooft strengere wapenwetten naar aanleiding van de schietpartij op een school in een buitenwijk van de hoofdstad Bangkok. Een 14-jarige jongen schoot daar eerst zijn 2 grootouders dood, vervolgens 5 mensen op zijn school en pleegde toen zelfmoord. Ruim 30 mensen raakten gewond toen hij wild om zich heen schoot. De premier bezocht de school en sprak van een verschrikkelijke tragedie. Er wordt nu onderzocht hoe de jonge student aan het wapen is gekomen. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis is thuis bezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl. De nieuwste kindermode van topmerken.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Schakel maar in.
6: Van harte welkom.
7: Schakel maar in.
5: En geniet.
8: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
5: Gewoon lekker lang luisteren.
9: Wat zegt u?
10: Gewoon lekker lang luisteren.

Hardcastle en 19 werd het even over 5. Luisteraars, een prima goede vrijdagmiddag. Het weekend staat voor de deur. 7 augustus 2026. De laatste 7 augustus van 2026 is eigenlijk een beetje op de helft. Nog een uurtje of 6 en dan 7. En dan is het alweer 8 augustus. Ja, de tijd gaat snel als je het naar je zin hebt. Tot 6 uur van 6 uur klaar. De vrijdageditie met alleen maar de lekkerste muziek om je te begeleiden van werk naar huis. Zoals deze van Andrea Liu en 'Cause I Have Nothing.

Aftertier was een Nederlandse band uit Delft die eind jaren 60 enkele hits scoorde. Dat was een afsplitsing van de T-Sets. Enkele leden van de band waren Hans van Eyck, Olle Eduard en juist Ilja Gort. Die Nederlands-Franse wijnboer die daar erg succesvol mee is. Hij speelde ooit gitaar dus in Aftertier. Dat was Not Just a Flower in Your Hair. Het was een top 11 hit in 1967. En dit is Katie Dennis en Touch Me All Night Long. Ja, yeah, ja. Yeah.

Voor de laatste keer in de hoedanigheid als zijnde de speciale aanbieding gedraaid. Dolce Beringer en Break Your Heart. Gisteren ging er in première de nieuwe single van Erik Meesje, Wat ik ook probeer. Het is een voorproefje van zijn soloalbum dat in oktober verschijnt. Het album bevat nummers die al aan het eind van de jaren 80 werden opgenomen, maar die grotendeels onuitgebracht bleven. Meesje en de Arnhemse songwriter Ray van Zalen maakten eerst een Engelstalig album, maar later schreef Van Zalen Nederlandstalige teksten voor Erik Meesje. De nieuwe single gaat over een relatie waarin het verstand wil stoppen, maar het hart blijft doorgaan. Dit is Wat ik ook probeer.

Hij is geboren als Barry Allen Pinkas. Wij kennen hem als Barry Manilow. Een Amerikaanse zanger en songwriter met een carrière van meer dan 60 jaar. Dit was een van zijn grootste hits. At the Copacabana in 1978. 11 weken tot 40. En het piekte op juist nummer 11. Op naar het regionale nieuws met Sien van der K en Duck Sauce. Barbra Streisand.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. De grote brand aan de meubelboulevard in Waalwijk is ontstaan door kortsluiting. Dat bevestigt de Mandenmakersgroep. Het onderzoek naar de oorzaak van de grote brand is ook afgerond. Eind april verwoestte het vuur meerdere winkels aan de Professor Zeemanweg. Destijds waren er geruchten dat de brand ontstaan kon zijn door werkzaamheden van dakdekkers. Dat verhaal is nu dus niet waar. De werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding in Huis ter Heide gaan bijna van start. Vanaf maandag 17 augustus wordt er gestart met de kap van bomen om ruimte te maken voor 24 hoogspanningsmasten. In oktober wordt er echt begonnen met de bouw. Er is voor dit plan samen met ecologen gekeken hoe de natuur van Huis ter Heide zoveel mogelijk beschermd kan worden tegen de werkzaamheden. De gemeente Heusden vraagt haar inwoners rekening te houden met veel verkeersafsluitingen tijdens de ZLM-tour. De route van de grote wielerwedstrijd komt onder andere door Drunen, Elshout en Heesbeen. 15 minuten voordat de renners passeren, wordt de weg kort afgesloten voor al het verkeer. Dit zal per weg 5 keer gebeuren tussen 12 uur en 4 uur 's middags. De ZLM-tour is op zondag 6 september en de complete route is terug te vinden op de site van de ZLM-tour. En voor RKC is het moment nu echt daar. De competitie gaat eindelijk beginnen. De Waalwijkers trappen het nieuwe seizoen in de KKD af met een uitwedstrijd tegen Vitesse. Het is daarmee ook het begin van de carrière van Michiel Kramer als assistent-trainer. In een interview met Langstraat Media blikt Kramer vooruit op het komende jaar. Dit interview is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel Sien van de Kaart voor de regionale nieuwsupdate. Vanavond is het zonnig en droog. Halverwege vanavond is het 17 tot 21 graden. Met de hoogste waarde uiteraard bij ons in de regio. Vannacht is het droog met brede opklaringen. En de minima komen uit rond de 13 graden. Morgenochtend begint zonnig. Bij een zwakke zuidoostenwind loopt de temperatuur geleidelijk op naar 18 tot 20 graden. Tegen de middag is het al zo'n 23 graden. Morgenmiddag blijft het droog, volop zonnig. Met slechts hier en daar wat dunne sluierwolken of een kleine stapelwolk. Er waait een zwakke wind uit oostelijke richtingen en het wordt zo'n 28 graden in de regio. Morgenavond is het heerlijk weer om lekker te barbecuen. Weinig wind, zonnig tot zonsondergang en halverwege de avond is het nog zo'n 22 graden. In de nacht van zondag is het droog met opklaringen, velden sluierbewolking, het kwikzak naar een graad of 14. Zondag wordt een tropisch warme dag met temperaturen ruim 30 graden in de regio.

De beste route van werk naar huis. Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

Tijdens de voorbereiding van dit uurtje van 6 uur op deze vrijdag kwam ik dit nummer tegen uit 1982. Walking into Sunshine Central Line. Eigenlijk is het een vergeten pareltje uit het verleden. Het was een klein hitje. Piekte op nummer 25 en stond slechts een maandje in de hitlijst genoteerd. Dit is een wat groter hit dan 87 van Fleetwood Mac.

En wat voor de flitsschijf geldt, dat geldt uiteraard ook voor de speciale aanbieding voor de laatste keer in deze hoedanigheid gedraaid. Dat was Busy en Yves Berendsen. En we zijn er. We zijn er bijna tegen het einde van weer een volle week van 6 klaar uitzending hier op Langstraat. En we hebben er nog een paar voor je. Onder andere deze van Kraak het Smaak. Een oude speciale aanbieding. When the Magic Comes.

En met crack en smack, oftewel krakers maken. When the magic comes, komen we weer een einde aan deze aflevering van 6 klaar voor 7 augustus 2026 hier op Langstraat FM. Zometeen na 6 uur de lekkerste non-stop muziek. Ik ben er weer aanstaande maandagmiddag even over 5 voor een spiksplinter nieuwe werkweek van 6 klaar. Of wellicht een vakantieweek. We gaan eruit met een lekkere vakantieplaat van de Counting Crows en de Bluff en Holiday in Spain uit 2004. Hoe dan ook een heel fijn, relaxed weekend en tot maandag.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. Een 31-jarige Nederlander is in het Afrikaanse Ghana opgepakt met een grote partij cocaïne. De man werd in de havenstad Tema aangehouden met twee anderen nadat 866 pakketten drugs waren gevonden. Die cocaïne zat verstopt in zakken met gari, een lokaal cassaveproduct. Volgens de politie heeft de partij een straatwaarde van ongeveer 6 miljoen euro. De Nederlander wordt gezien als hoofdverdachte en leider van de groep. Hij was ook betrokken bij een schietpartij in het ziekenhuis van Zaanstad in 2018. Spanje eist dat Italië uiterlijk zondag de grenscontroles voor reizigers uit Spanje weer opheft. Madrid noemt die maatregel discriminerend en dreigt anders met tegenmaatregelen. Italië voerde de controles in vanwege de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De controles gelden voor al het vlieg- en scheepvaartverkeer tussen beide landen. Een reactie van de Italiaanse regering is er nog niet. De Spaanse overheid heeft in Ceuta inmiddels al 1342 minderjarige migranten geregeld.

0: geregistreerd en er wordt nog steeds geteld. En een Amerikaans Hof van Beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het Congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. De plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse Total Energies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. Nederland doet volgende maand mee aan een NAVO-oefening in Groenland. Die missie moet het Noordpoolgebied beter beschermen tegen mogelijke dreigingen van Rusland en China. De oefening komt ook op een moment dat er spanningen zijn tussen de VS en Europa over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft herhaaldelijk gezegd het strategische gebied willen overnemen van Denemarken. Welke Nederlandse militairen precies gaan meedoen aan de oefening is nog niet bekendgemaakt. En een Amerikaans hof van beroep heeft president Trump opgedragen om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis voorlopig stil te leggen. De bouw mag pas weer doorgaan als de rechter daarvoor toestemming geeft of het Hoge Rechtshof anders beslist. Volgens de rechter had Trump eerst goedkeuring van het congres moeten vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is voor het project al gesloopt. Het plan voor de balzaal van Trump leidde eerder al tot veel kritiek in de Verenigde Staten. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Goedenavond. Ja, welkom bij Vonktap Af. Dat gaat iets helemaal fout. Dan krijg je als ik heb me helemaal voorbereid en alles. En dat moest allemaal goed gaan lukken. En dan gaat het dus niet gewoon helemaal zoals ik wil. Maar dat maakt niet uit. Dan gaan we gewoon even wat aan doen. Want we beginnen gewoon even opnieuw met die jingle, zeg maar. Ja, die. Want daarmee wou ik beginnen deze 7:30. 7 augustus 2026. Het begin van de competitie in de keukenkampioen. Divisie. Oh, vanavond. De eerste wedstrijden. Want uiteraard, dan zijn we er gewoon. Ja, oh, ik heb zo'n zin om hier aan te beginnen. Ik heb dit zo gemist de afgelopen weken. Natuurlijk hadden we het WK voetbal en hadden we alles wat er omheen zat. Maar gewoon ons eigen RKC met Flynn in het stadion vandaag in Arnhem bij Vitesse. Daar gaan wij de eerste wedstrijd beleven. Daar zijn we natuurlijk gewoon live bij vanaf de aftrap van 8 uur. En natuurlijk ook dan de voorbeschouwing rond ongeveer 7:45. Tot 1:50 naar het laatste fluitsignaal. Ik mag alles onder elkaar gaan praten. Flynn die gaat natuurlijk het verslag doen vanuit het stadion. En om toch nog even in dat gevoel te komen van wat we hadden aan het einde van de competitie van voor de zomer. Dat was in de na-competitie. En ik draai nog één keer. Ik weet niet of Flynn mee zit te luisteren, maar ik beloof je, Flynn, dit is de laatste keer. En daarna gooi ik me gewoon het Langstraat FM-archief in. Dit zijn de Party Jocks in een speciale uitvoering.
1: Ik kan hem inbrengen. Ja, wat goed voor je kan. Ja! Ja! 1-1, hij valt nog! En de absolute slotfase is een 1-1! Ongelooflijk! Alles in de van de badkast. De verslagenheid in het uitpak. Wat maakt wel mee, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg! Wat een gekhuis hier, zeg!

0: lange zomer. Gaan we eens kijken of ik alle knopjes nog weet te vinden. Van de jingles en natuurlijk ook de verbinding met het stadion.
1: Waar wordt er gespeeld? Waar wordt er gescoord?
0: Ja, de wedstrijden van vanavond die we een klein beetje in de gaten gaan houden. Met één natuurlijk die we heel erg in de gaten gaan houden. Vanavond Dordrecht tegen Jong Ajax. Emmen tegen Rode JC. Top Os tegen NAC Breda. En VVV Venlo tegen Heracles Almelo. Maar voor ons in het stadion in Arnhem, daar zit natuurlijk Flynn van Mook. Flynn, goedenavond. Als het goed is, kan je mij horen?
2: Ja, ik hoor jou luid en duidelijk. Goedenavond inderdaad vanuit Arnhem, waar ik ze dus vanavond opneem tegen Vitesse. En dan hebben ze ook maar meteen het grootste stadion van het seizoen. Bekerwedstrijden daar gelaten, in ieder geval gehad. Ik heb mijn plekje weer gevonden op de perstribune. Het zit redelijk vol vandaag hier op de perstribune, maar ook op de andere stoeltjes in het stadion. Vitesse natuurlijk eindelijk echt definitief hun proficiëntie behouden. KNVB heeft ook bij de Hoge Raad 0 op request gekregen. En daardoor kan Vitesse dit seizoen gewoon lekker voetballen. En dat gaat het doen met de nieuwe aandeelhouders. Maar meteen ook maar het broertje te maken naar RKC. Ook met een nieuwe algemeen directeur. Want Willem van der Linden van RKC maakt de overstap van RKC Waalwijk naar Vitesse. Dus de eerste tegenstander die hij meteen treft met Vitesse is zijn oude ploeg. Maar daarbij moet ik eigenlijk ook zeggen is dat Willem van der Linden pas op 17 augustus hier echt officieel in dienst treedt in Arnhem. En dus eigenlijk nog niet echt zijn oude ploeg tegenkomt, om het zo te zeggen. Al zal hij hier vandaag ongetwijfeld aanwezig zijn in Arnhem. Ja, de afgelopen periode, Arjan, ik weet niet of jij het een beetje gevolgd hebt, maar RKC is druk bezig geweest op de transfermarkt.
0: Er is behoorlijk wat gekocht en verkocht, dat heb ik gezien, ja.
2: Ja. En als we... Nou, ik zal beginnen met de basis. Dan hebben we die in ieder geval vandaag voor RKC uit de weg. Dan kunnen we daar ook meteen een beetje uitkijken hoeveel er nou echt veranderd is. Op goal staat Schiks, die is gehuurd van PSV, dus die is nieuw. Almazijn, die staat op rechtsback. Die was al langer bij RKC. Misschien voor sommigen toch nog een onbekende naam, omdat die toch langdurig geblesseerd is geweest. Maar echt een uitstekende rechtsback, ook in de voorbereiding een hele goede indruk gemaakt. Daarnaast staat Van Gelderen, ook die kennen natuurlijk nog even de sterkhouders vorig seizoen. Ondanks enkele kleine blessures. De Wijs is natuurlijk ook nieuw. Meteen aanvoerder gemaakt achterin. De ervaren Jordi De Wijs. Naast hem staat dan Held. En ook die kennen natuurlijk nog van vorig seizoen. Momenteel staat dus 3-2 als we de verdediging gehad hebben. En die verdediging die oogt op papier ijzersterk. Vorig seizoen was die verdediging niet slap. En op papier in ieder geval. Maar in de praktijk incasseerde die toch best veel tegenpunten daardoor. Gaf RKC best veel punten, ook onnodig weg. Zo ook tegen Vitesse vorig seizoen werd er in de laatste minuten 2-1 verloren. En daarvoor wil RKC zich vandaag in ieder geval revancheren. Dan door naar het middenveld. Daar staat Nap, gekomen van Cambuur op het middenveld. Die is dus nieuw. Van Hedel staat op de nummer 10 positie. Daarbij moet een kleine kanttekening gemaakt worden dat bijvoorbeeld een Vaage en een Thijs van Leeuwen, die gehaald is van FC Den Bosch, eigenlijk net terug zijn van een blessure. En daar dus niet basis start. Anders is het dus zeker de mogelijkheid dat Van Edel weer naar de bank verwezen wordt. Maar ook die kennen we dus nog van vorig seizoen. Naast hem Van der Loo. Heel vorig seizoen geblesseerd geweest. Zijn laatste wedstrijd is volgens mij 15 mei 2025. Dat is echt bijna anderhalf jaar geleden. Dus wat dat betreft is hij misschien ook nog onbekende voor vele mensen. Maar hij is echt wel een goede middenveld die RKC destijds van Telstar heeft gehaald. Maar ook hij is dus niet nieuw. Voorin staan wel 3 nieuwe namen, wou ik zeggen. Dat is niet waar. Zijn 2 nieuwe namen. De Kiep van Spakenburg overgekomen en Van der Haar van Jong FC Utrecht. Zoon van Van der Haar senior. En die speelde in het verleden ook wel eens bij RKC. Daar laten we meer over. Castillo staat vandaag links voor. Daarin heeft RKC er echt nog wel wat meer op de bank zitten. Zoals bijvoorbeeld de Spage die misschien wat naar voren kan schuiven. En dan kan de Kiedek van de andere kant spelen. Maar ook een, hier staat Valera op mijn lijstje. Maar dat is natuurlijk Varela. Heeft binnen Vitesse niet helemaal lekker opgeschreven. Maar die is ook gehaald, gehuurd van een Zwitserse ploeg. En zou toch ook wel voor een sensatie kunnen gaan zorgen dit seizoen. Dat is tenminste de verwachting binnen RKC. Maar dat zal de tijd ons moeten leren. Voorin dus nog wel wat opties dan wat we nu zien. Moet ik zeggen, anders Roy Kuipers nog geblesseerd. En er is nog iemand anders geblesseerd. Daar ben ik even snel vergeten wie dat is. Dat is Bjarne Zorgdrager, onze andere rechtsback. Die is ook nog geblesseerd. Verder is iedereen fit dus. Dat is mooi om te zien. Maar in de basis dus vandaag 2, 4, 6 spelers die volgens hun ook al waren. Dus wat dat betreft valt het nog wel mee hoeveel nieuwelingen RKC echt binnen heeft gehaald. Op de bank staan nog Xander Mulder, Max Penklink. Die kennen we nog vorig seizoen, de beide keepers. Sven van der Plas, die is nieuw. Komt van ook van Jong PSV af. Luc Posma is erbij. Die is naar de bank verwezen. Dat is misschien toch verrassend. Want die speelden volgens mij erg goed. Maar Nap en Van der Loo hebben in de voorbereiding een iets beter indruk gemaakt. En ook Posma is net terug van een blessure. Dus die hebben we nog even tijd genoemd. Net als Ruy Vaasje en Van Leeuwen heb ik al genoemd. Dan hebben we nog Van der Veen op de bank. Varela net genoemd. Bakboord natuurlijk nog vorig seizoen. Stokkers is terug bij RKC. Dat is echt een spits. En dan nog Haaien van Gemert. Dat is een iemand dat onder 21. Want RKC heeft natuurlijk een onder 21 een jeugdelftal dit seizoen. Deels een samenwerking met RKDWC uit Drunen. Maar ook ja, de eigen onder 21 die gewoon gaat spelen op, volgens mij is dat landelijk niveau of net iets eronder en iets meer regionaal. We hebben al diverse oefenwedstrijden gespeeld en daarin ja, toch wel wat op de mat kunnen leggen. Hier en daar een enigszins aardige, ja, niet echt vast kunnen zorgen, maar wel een aardige wedstrijd, aardige uitslag op de mat kunnen leggen. Maar ik las ook laatst dat ze 4-0 verloren van het eerste van VV Dongen. Die spelen uit mijn vierde divisie. Dat is natuurlijk dan wel echt een jonge groep tegen VV Dongen, dat natuurlijk veel senioren daar lopen met iets meer ervaring. Dus ik weet niet hoeveel dat uiteindelijk zegt, maar die zijn in ieder geval ook veel wedstrijden aan het spelen. Van Gemert dus in de voorbereiding wel makkelijke doel kunnen vinden voor het eerste van RKC. Dus hij mag aansluiten bij het eerste elftal. Er zijn nog twee anderen die het mogen doen, maar die zitten vandaag niet bij de wedstrijdselectie. Zullen we verder kijken naar die voorbereiding van RKC? Is op papier niet al te best. Uitslagen zijn onder meer een 0-2 verlies tegen Bochum onder 23, gelijk tegen Agen 1-1. Jong AZ 1-1, Kozakken Boys 0-0 en Volendam 2-2. En dan de oefenwedstrijd tegen RW Oberhausen met 2-1 gewonnen. Tegen Patro IJsde 1-2 verloren. En dan wel tijdens de open dag laatst 3-0 gewonnen van een Griekse ploeg. Dus wat dat betreft wel positief afgesloten. En tegen de Griekse ploeg speelde eigenlijk ook echt pas die A-opstelling. Daarvoor was het een beetje een mix van een B- en A-opstelling of alleen een B-opstelling. Daar kan je dan niet heel veel uithalen. En het is vooral dan het moment voor Sander Duits om te kijken hoe zijn spelers ervoor staan. Wie valt erop? Hoe is de fitheid en wat moet er nog gebeuren? En daarover zei Sander Duits dat de fitheid dit seizoen toch echt wel veel beter is dan de vorig seizoen. Toen ja, klaagde hij veel dat het niet goed zat met die fitheid. Dat er veel blessures kwamen, dat de voorbereiding wat intensief was geweest. Of juist te kort of te lang voor sommigen. En dat hebben ze nu beter af kunnen stemmen volgens hem. En hij heeft dan ook letterlijk gezegd dat er geen excuses meer zijn om nu niet goed te starten met dit seizoen. En dus ook geen late doelpunten meer tegenkrijgen. Dat belooft veel enigszins, maar het zou ook wel heel jammer zijn als het dan toch wel weer in de laatste minuten verloren wordt. Of dat het gewoon niet goed uitziet qua blessures of andere dingen. Wat dat betreft heeft Sander Duits zich wel in een lichtelijke precaire situatie gebracht. Want ja, stel dat er dadelijk toch een paar uitvallen en stel dat er toch dadelijk weer een paar keer in de laatste minuut punten verspeeld worden. Ja, dan heb je niks om op terug te vallen. In ieder geval niks van een makkelijk excuus. Dat is als trainer niet fijn. Hij heeft eigenlijk als een kruid, om het zo maar te zeggen, al een beetje verschoten. Ja, dan heb ik eigenlijk meestal wat betreft dat alweer benoemd. En dan is het eigenlijk het enige wat we nog kunnen zeggen, is dat die positie van Willem van der Linden, de algemeen directeur, nog vakant is. De RVC is op zoek naar een opvolger. Rob de Groot, de technisch directeur, financieel directeur moet ik zeggen, werd daarvoor gepolst. Maar die heeft voorlopig nog niet geaccepteerd. Dus de RVC zoekt nog even verder.
0: Ja, wij zijn ook beschikbaar, de Flynn.
2: Ja, wij zijn ook beschikbaar, zeker, zeker.
0: Wat mij opvalt in de opstelling. We hadden voor seizoen, Duits een beetje, laten we zeggen, behoudend. Zeker halverwege het seizoen met een... 5-3-2 opstelling. En nu zie ik een 4-3-3. Is dat een opslag weer? Dat hij denkt van ja, we hebben toch een andere ploeg en we kunnen meer aanvallende impuls gaan brengen? Of,
2: Ja, ik denk een combinatie wel als vorig seizoen was die 5-3-2 soms echt wel noodzaak. En ik zo die afwijkoefening zitten kijken, ziet hij er echt alles binnen. Dat is toch best mooi om te zien. Maar het aanvallende nu is misschien ook wel een beetje nodig, maar ze hebben ook de ploegen naar. Ze hadden duidelijk aangegeven dat hij met hoge druk wil gaan voetballen. Dat is mooi om te zien. Ik ben benieuwd of dat vandaag gaat opleveren in ieder geval, maar zoals je misschien ook in mijn bewoordingen tijdens de opstellingen gehoord hebt, is dat er de verdediging staat echt als een huis op papier in ieder geval. Het middenveld is in de voorbereiding gebleken ook erg sterk en dan is dat natuurlijk Van Hedel op team, die positie kan nog wat beter. En dan heb je voorin de Kidak van de Hagen Castillo. Dat zijn geen slechte spelers, dat zeker niet, maar de Kidak komt van Spakenburg af. Dat kan ook nog heel verhaal over verteld worden in ieder geval. Maar dat is in ieder geval geen profniveau gewend. Van der Haar komt van Jong FC Utrecht af. Scorende daar niet aan de lopende band. Evenals de Kidak dus niet bij Spakenburg. Of bij IJsselmeervoorders moet ik eigenlijk zeggen. Want die ging dus last minute naar Spakenburg. Maar heeft daar zonder een wedstrijd te spelen de overstap gemaakt naar RKC. En Castillo natuurlijk, de linksback van nature die op linksvoor staat. Ja, die kan maar echt wel een aanvallende actie inzetten. Maar echt doelpunten, om het zo maar te zeggen. Als je die kan tellen op basis van voorgaande seizoenen, staan daar niet. En dat is een beetje wat bij de RKC-fans en de analisten, om het zo maar even te noemen, speelt nu. dat het daar nog wel aan ontbreekt bij RKC. En op de bank zit dat ook niet echt. De Stokkers en een Varela bijvoorbeeld die gehuurd is van Servet. Die hebben ook niet echt doelpunten mee in het verleden. Waarvan je denkt, nou die gaan er dit seizoen minimaal 10 inschieten. Maar zal de Duitsers proberen dat dan ook weer netjes. Vorig seizoen zijn Cambuur en ADO ook gepromoveerd, direct gepromoveerd. Zonder dat ze echt een echte doelpuntenmaker hadden. Maar dat ze overal een ploeg hadden waarvan er heel veel 5 tot 10 keer kan scoren. En dat is belangrijk. Als je dan een verdediging hebt die het achterin goed dicht houdt. Dan kan je veel wedstrijden natuurlijk gewoon met 1 of 2-0 kan winnen. Of 1 of 2 doelpunten verschil. En dan kan het toch een heel mooi seizoen worden. Want RKC wil echt wel weer mee gaan doen om die promotieplaatsen. Ik kan nog even snel langs de opstelling van Vitesse.
0: Nou, dat was dan mijn volgende vraag, want die was je nog vergeten. Ja,
2: die moet je inderdaad nog even behandelen. Daar toch wel veel veranderingen ten opzichte van vorig seizoen. Ik begin eigenlijk wel snel doorheen. Van den Berg op goal. Sumberi, Olbe Keizer, Bomma en Achutar achterin. Op het midden dat staan Felipe Zwart, Chicora en Marschalk. En voorin staan Salouf, Pinto, Banis. En die Pinto kentekken zijn nog wel. Dat was degene die in de laatste minuut vorig seizoen de 2-1 scoorde. Waardoor Rekkers uiteindelijk hier met lege handen wegging. En ja, daarvoor willen ze vandaag toch nog wel revanche pakken. En de mannen van Sandduits mogen dat over een, wat is het, ruime 10 minuten gaan laten zien hier in Arnhem. Waar de zon toch nog wel schijnt. Maar het stadion, of het veld moet ik zeggen, in ieder geval mooi in de schaduw staat.
0: Wat wij gaan doen, wij gaan even lekker muziek draaien tot 1 uur of 8. En dan proberen wij bij de aftrap natuurlijk erbij te zijn. En ik ga nog even koffie pakken, denk ik.
2: Helemaal goed.
0: Tot zo.
2: Tot zo.

0: make you love me.
1: En de laatste plaat tot het nieuws van 8 uur, dat is I Like It van Narcotic Trust. Nadat je net geluisterd hebt, If I Only Knew van Tom Jones. Na het journaal gaan we natuurlijk gelijk door naar Arnhem, naar de wedstrijd Vitesse tegen RKC.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. Italië houdt vast aan de grenscontroles voor reizigers uit Spanje, ondanks Spaanse dreigementen om met tegenmaatregelen te komen als die controles zondag niet zijn opgeheven. Rome zegt zich niet te laten intimideren en gaat met die controles door tot zeker 15 augustus. De maatregel werd na de grote toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta ingevoerd. Spanje noemt die controles onterecht, maar Italië zegt de grensbewaking pas te stoppen als alle veiligheidsrisico's zijn verdwenen. Energiebedrijf RWE stopt met de ontwikkeling van zijn windmolenparken voor de Amerikaanse kust. Het Duitse bedrijf krijgt daarvoor ongeveer 1 miljard euro terug van de regering Trump. En RWE gaat dat geld gebruiken voor projecten met fossiele energie, zoals gas en olie. President Trump wil juist meer olie en gas winnen en minder inzetten op windenergie. Hij sloot al eenzelfde deal met het Franse TotalEnergies. Milieuorganisaties bekritiseren de keuze van RWE en vinden die niet passen bij de klimaatdoelen van het bedrijf. En de Amerikaanse president Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis alsnog door te laten gaan. Een lagere rechter zette die bouw voorlopig stil omdat Trump eerst maar eens goedkeuring van het congres moet vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is op eigen houtje al gesloopt voor het project. Maar volgens Trump is de beslissing van de rechter onterecht en moet die worden teruggedraaid. De geplande balzaal kost zo'n $400 miljoen. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Het is 8 uur geweest. En normaal gesproken betekent dat dat de wedstrijd op het punt staat te beginnen of misschien al begonnen is. Je luistert naar Arjan Vonk van Twente. En dat betekent dus ook dat wij gaan schakelen naar Arnhem, naar Flynn. Goedenavond.
1: Goedenavond Arjan. Ja, we zijn nog niet begonnen omdat we wat vragen hadden. En dat komt door het volgende. Ze hebben iets nieuws bedacht volgens mij bij de dingen. Elke wedstrijd deze speelronde wordt met een grote bal de aftrap gedaan door een clublegende van bij de ploegen 1. In het RKC geval was dat Ad van de Wiel en in het geval van Vitesse was dat Edward Sturing. En die mochten tegen een hele grote bal aantrappen. Ik denk dat ze zelf net een kop er bovenuit kwamen, maar die bal was zeker 1,5 meter hoog en breed. Dus dat was een flinke bal en ze moesten hem eerst met de hand vooruit duwen en daarna konden ze een klein tikje met de voet geven. Alles kreeg ze geen beweging in, maar dat zag er nogal kolderiek uit, kan je je voorstellen. En weinig toegevoegde waarde ook in mijn beleving. Maar goed, we zijn inmiddels onderweg RKC aftrap gehad. Eerste moment is hier bij de achterlijn. RKC wil een hoekschop, maar krijgt die niet. Doeltrap dus voor de keeper van Vitesse van den Berg. De jeugd van Willem 2. We kunnen eens even rustig kijken hoe RKC zich aan het opstellen is. En hoe Vitesse zich opstelt, dat is misschien wel de belangrijke vraag. RKC zal in een 4-3-3 opereren, zoals we in de voorbeschouwing al besproken hadden natuurlijk. Dan is nu wel te zien dat ze iets meer naar een 4-4-2 zakken als ze aan de bal zijn. Hier is Vitesse al meteen aan de zijkant. Bal via bij de handen in Schiks. Daar was wel het eerste gevaar van Vitesse. Op de rij in het moment moet ik zeggen. Aan de rechterkant was het nummer 8. Het is Philippe Schwartz. Kwam er door en wilde de bal voorgeven aan haar banier. Tikkie breed, maar daar liep nog op tijd Nagirel tussen. Nadat Van der Wijs... de eerste moment onder de bal door ging bij een kopbal. Dat zag er toch niet best uit, maar goed.

Nieuw seizoen even inkomen nog. Kan allemaal gebeuren. Hier een lange bal van Schiks op Almazani. Kan het net niet binnenhouden, maar wel het duimpje omhoog van Almazani. Het idee was goed. Achterin nu dus Van der Wijs, of De Wijs, dat moet ik even aan wennen. Ook van mijn nieuwe spelers. De Wijs met aanvoersband op zijn linkerarm. Aan de linkerkant van Van Gelderen. De Wijs ook linksbenig dus. En dat is lekker. Dat vindt Duitser prettig daar aan die kant. Keeper is ook bovendien ook linksbenig. Schiks, dat zie je toch niet heel vaak. En dus hier weer de bal voor hem. Probeert naar Van Edel. Kan niet aan de bal komen, maar wel Van der Loo. Meteen wat druk gezet. Overtreding gezien door de scheidsrechter. Dat is vandaag Laurens Gerrits. Die nog de wedstrijd een goede dienst kan leiden. Vrij trap inmiddels genomen. Van Hedel onder druk gezet meteen. Door spits of middenvelder daar. Maarschalk is dat. En nu Van Gelder aan de bal aan de linkerkant. Naar Eilt. Door naar Kustiel wou ik zeggen. Maar die gaat naar Van Hedel. Kan er net niet bij. Bal opgevangen door Nap. Die middenvelder waarvan wordt gezegd dat hij een ongekend loopvermogen heeft. En dat hij echt overal op het veld te vinden is. Dat zullen we vandaag dan toch gaan zien. En wat we ook hopelijk gaan zien is dat we hoge druk zetten van RKC. Momenteel nog niet echt veel kunnen zien. Omdat ze wel zelf de bal hebben. Ja, dan is er natuurlijk geen druk te zetten. Het stadion zit bovendien erg goed vol. Uitvak zit toch wel voor ruim 1/3 gevuld. En de rest van de stoelen zien er ook goed gevuld uit. De lange zijde ligt wel op de bovenste helft. Een doek met de tekst Arnhem erop. Die hoeven ze dus niet te vullen. Maar verder zit het eigenlijk goed vol. Ik geloof ook dat dat de rest van het seizoen wel zal zijn. Dat ze leeft weer. Nu is het zaak onder meer dus Willem van der Linden om dat de komende jaren op te bouwen. Terwijl hier ook staat voor Vitesse. Niet ingezet. RKC tot dusver wel. De ploeg die spel maakt en veel de bal heeft. 3 minuten onderweg. Stapt nog altijd 0-0.

De eer van het eerste doelpunt van deze competitieronde die valt bij Jong Ajax. In de vierde minuut gescoord door Nash op aangeven van Abdallah. Maar FC Dordrecht heeft gelijk weer teruggedaan. Twee minuten later heeft Vetkal gescoord op aangeven van Sips. Daar is de stand dus 1-1. In de overige wedstrijden staat het, voor zover ik weet, nog steeds 0-0.

0: Ongeveer 10 minuten gespeeld in het Gelderdome. In de wedstrijd Vitesse tegen RKC Waalwijk. En wij gaan eens kijken of die stand die bij het bord staat op ons nog steeds de juiste is. Flynn.
1: Ja, oh, hier was RKC bijna door. Kan nog steeds. Maar die keeper staat natuurlijk altijd eerder. Die klopt hem zelfs weg. Dat is heel klap gedaan. Dat boven de zijlijn. Maar uiteindelijk zorgt die rechtsback er daarvoor. Bomma is dat volgens mij dat die bal binnen blijft. Uiteindelijk mag Vitesse gooien er aan de zijkant. Was RKC het even over de as probeerde te voetballen. Dat ging net goed. Uiteindelijk was het de Kidak met een bal richting Castillo die net goed viel. Maar dus eigenlijk uiteindelijk net te hard was. Waardoor de keeper van de Berg eerder bij de bal was dan onze linksbuiten van RKC. En zo is het gevaar voor Vitesse daar weg. Vitesse was juist weer een klein beetje dreigend geweest. RKC eigenlijk verder nog niet echt kunnen amper tot de 16 van Vitesse voetballen. Of dat dan aan RKC ligt of aan Vitesse durf ik zo 1, 2, 3 niet te zeggen nog. Dan valt dus dat RKC niet veel druk zet als Vitesse de bal heeft. Nou denk ik dat het hoog druk zetten dat Sander Duits bedoelde vooral was als RKC of als Vitesse de bal verliest bij de eigen 16. En niet als Vitesse de bal heeft op de middenlijn. Want om dan met z'n allen druk te zetten is wat overdreven. Dan kan je ze natuurlijk beter wat laten komen en opvangen. Maar als je de bal zelf verliest rond de 16 van Vitesse, dan is het natuurlijk wel goed om binnen 5 seconden die bal terug te veroveren. Daar hebben ze allemaal datamodellen en statistieken voor om dat te kunnen kijken wat optimaal is. En dat is binnen 5 seconden moet je dan terug willen hebben. Mocht dat niet het geval zijn, dan stop je weer met druk zetten. Dan ga je terug naar je eigen plek. Het blijft opvallend is dat de Kidak als RKC de bal is terugtrekt naar rechtsmid. En dus echt in een 4-4-2 wordt gespeeld door RKC. En ook in de voorbereiding is het iets wat die rechtsbuiten benoemde in zijn eigen spel, om het zo maar te zeggen. Want dat hij nog echt wel moest wennen aan dat tempo en het op en neer rennen. Natuurlijk moest hij ook van 3 keer per week trainen en 1 keer veel meer gaan trainen. Dus daar was echt wel voor hem aanpoten verbazen wat betreft het trainen betreft. Dan moet ik even mijn aantekeningen opzoeken. Terwijl Vitesse hier weer met een lange bal komt. Maar de Kidak, dat was een interessant verhaal. Die is begin februari bekend de Kidak. Toen speelden we IJsselmeervogels de overstap zou maken naar AC Vaal Spakenburg. Toen ontstond er een heuse transfersoop wel te verstaan. Want dat is natuurlijk pikant daar in die omgeving. De twee aardsrivalen. Toen werd hij eigenlijk direct van de IJsselmeervogels weggestuurd. En hoefde hij niet meer te komen. Ze waren daarbij niet alleen boos op hem, maar ook op Spakenburg. Dat er toch een soort herenakkoord is dat ze in ieder geval niet spelers bij elkaar wegkopen. De besturen lieten na enkele dagen weten dat de kou in ieder geval uit de lucht was. Maar de transfer naar Spakenburg ging er eigenlijk niet door, omdat de RKC dus tussen kwam. Ze heeft uiteindelijk in wedstrijd van Spakenburg gespeeld. Maar Spakenburg ontvangt natuurlijk nog wel de vergoeding van RKC. Dat is dan wel weer grappig, maar ook als je meer focus heeft dan volgens mij iets voor gekregen. En in het verleden heeft hij nog wel bij Como gespeeld. Dat is wel interessant. Die spelen volgend seizoen in de Champions League. Alleen toen hij bij Como speelde, speelde het nog per derde niveau van Italië. Dus bij die ploeg is dat wel snel gegaan. En in het verleden ook nog tot profniveau van FC Den Bosch gespeeld. In het eerste. Dus hij heeft wel wat ervaring op hoge niveaus. Maar toch enige tijd wel op een lager niveau gespeeld bij IJsselmeervogels dus. En daarna Spakenburg was de planning. Maar daar staat ergens een stokje voor en pikte hem op. De snelle buitenspeler Annex Spits was bij IJsselmeervogels op zich wel redelijk op dreef. Redelijk veel assists en doelpunten gemaakt daar. Nu helpt aan de linkerkant van RKC Castillo. Biedt zich aan, maar ook in de spits zit daar Van der Haar. Nog niet veel gezien tot dusver. Moet de bal aannemen, maar verliest dat fysieke duel daar van Zumberi. De verdedigende middenvelder van Vitesse. Lange bal nu van de Berg richting Pinto kan dan makkelijk koppen. Van de Wijs werd er uit de buurt van Gelderen verliest het kopduel. Nu Van der Loo knappe bal tussendoor. Van der Haar knap weggedraaid, meegenomen, maar kan dan niet lang Sikora komen. Aanvoerder van Vitesse die wel oogt alsof hij, laat ik het zo zeggen, Iataren toen hij net bij RKC kwam. Daar kunnen nog wel wat kilootjes vanaf, zo lijkt dit. Niet van de bolling aan de voorkant van zijn shirt. En loopt ook niet al te sportief rond, moet ik eerlijk zeggen. Een beetje slenteren, sloffen en ziet er niet al te best uit. RKC nu met de ingooi. Almajani richting de Kidak. Achterlijn gehaald. Nu een voorzet met links. Nee, kappen, draaien, laag voor. Bal recht in de voeten bij een Vitesse-naar. Dus makkelijk weg te werken. En dan hier een overtreding van Vergelderen. Nee, zegt scheidsrechter op onvrede van de bank daar van Vitesse. Die al een paar keer boos zijn op de scheidsrechter. Dus juist ook één keer toen ging er een speler van Vitesse naar de grond. Had pijn nadat Van Hedel in zijn doorzwaaien van de paas ja, een beetje met de noppen op de kuit kwam. Dat deed pijn, maar dat was totaal geen bewuste actie van Hedel natuurlijk. Toen legde de scheid zelf het spel stil, omdat de speler van Vitesse ja, duidelijk pijn had. En toen moest de speler van Vitesse naar de kant een minuut. Ondanks dat er geen fysio of ja, iemand van de technische staf in het veld was gekomen om verzorging te verlenen. En er ook geen kaart was gegeven natuurlijk. Dat konden de spelers van Vitesse op de bank in ieder geval niet goed hebben. Want ja, zij vroegen niet omdat hij dat spel stillegde, de scheidsrechter. En anders had hij natuurlijk gewoon kunnen blijven staan. Hier Al-Mazjani. Nee, dat is de Kidak. Van achter op de bal. De speler van Vitesse maakt gelukkig geen theater. Want anders had je hier wel een gele kaart kunnen krijgen. Bleek op een smerige tackle van achter. Twee benen. Toch een beetje lomp ingekomen van de Kidak. Ziet de verhaling. Maar toch de bal gespeeld en de intentie niet al te hoog. In de herhaling moet ingezoomd door Al-Mazjani, maar die maakte de tackle oprecht niet. Het was de Kidak, maar ze lijken wel op elkaar. Een beetje allebei hetzelfde haar achter, dezelfde postuur en de lengte scheelt ook niet heel veel. Kunnen het Al-Mazjani een centimeter of vijf langer is. Interessant aan de rechterkant daar. Na 15 minuten gespeeld in ieder geval, altijd nog 0-0. De wedstrijd gaat relatief gelijk op.

stand bij Dordrecht tegen Ajax. Inmiddels 2-1. Laten we eens gaan kijken bij de andere velden. Ja, nee, daar staat het allemaal nog 0-0. Behalve dat er nu een stipje bij mij verschijnt in de wedstrijd Top Os tegen NAC Breda. En dat betekent normaal gesproken dat de stand daar 1-0 is voor Top Os.

standen op dit moment in de eerste ronde van de Keukenkampioendivisie. Vanavond 5 wedstrijden. De standen dus nu Dordrecht tegen Jong Ajax 2 tegen 1. Emmen tegen Rode JC 0-0. Venlo tegen Heracles Almelo 0-0. En Top Os tegen NAC Breda 1-0. En natuurlijk gaan wij kijken naar de wedstrijd Vitesse tegen RKC. Flynn? Flynn? Geen Flynn. Dat is raar. Ik ga even kijken wat met Flynn aan de hand is. Want dat is niet normaal dat we geen verbinding hebben. Dus ik ga even dan toch even een muziekje. Weet je wat? Bob Marley. Met Iron Lion Zion. Ik ben even helemaal verslag af.

0: Ja, inmiddels is de verbinding hersteld met het stadion Flin.
1: Ja, ik wil er eigenlijk net inkomen met een grote kans voor Vitesse. Daar begon het net eigenlijk mee. En aan de rechterkant was het Pinto die in één keer op doel kon schieten. De eerste schot op doel deze wedstrijd van beide ploegen is dat. En nu is het van geld die doet op kan nemen. Vitesse heeft sinds dat ene schot op doel nog twee kleine kansjes weten te creëren. En nu moet RKC tempo gaan maken met de doeltrap. Ook daar mag je tegenwoordig voor aftellen. Als de scheidsrechter vermoedt dat er een beetje tijd gerekt wordt, dan mag de scheidsrechter net als bij een bal in de handen van de keeper gaan aftellen met de handen in de lucht van 8 seconden is het officieel. Maar de eerste 3 uur is over, daarna laat hij de 5 tellen op zijn handen zien. Vitesse dus wat grotere kansen gehad. RKC komt daar aanvallend eigenlijk nog helemaal niet aan te passen. En ook van het hoge druk zetten waar Sander Duits het over had, zien we weinig tot niks terug eigenlijk. Een paar keer hoog op het veld de bal onderschept, maar dat is meer door een fout zoals hier van Vitesse. En nu levert Castillo ook weer meteen in, omdat Van Hedel daar net niet lekker meeloopt. En hier kan de Kiedak tussen zitten, die oogt echt nog wel niet wedstrijd fit hoor. Komt van de IJsselmeer volgens af natuurlijk en is dan een ander niveautje gewend. Hij wil echt nog wat bijtrainen aan zijn conditie. Nu een voorzet van Salou van de linkerkant, geblokt door Al-Majani. Corner voor Vitesse. In de rijende corner zal dat zometeen worden. Philippe Swartz gaat die zometeen nemen. Ricardo Philippe Swartz, mooie naam. En ook Sabanis meldt zich daar. Of nee, dat is Ashuta, de linksback, meldt zich daar ook. Die gaan zich bekommeren om die corner. Maar RKC is dus weer echt niet de betere partij. Het was voor die ene doeltrap. Het zag niet uit dat een van beide ploegen zou gaan scoren. Alleen na die paar kansen van Vitesse zijn die toch echt wel weer de betere partij. En maken die aanspraak op een doelpunt. Tenminste meer dan RKC. Weer een voorzet van Vitesse wordt gekopt. Maar gaat naast van Sumeri. Schiks kan die bal naast kijken. Weinig gevaarlijk. Ik heb wel het idee dat RKC met standaard situaties toch wel beter staat. Beter oogt. Iets betrouwbaarder om het zo te zeggen. Lijkt de organisatie dat beter op orde te hebben. Dat zal echt ook een puntje van aandacht zijn geweest in de zomerperiode. Omdat dat vorig seizoen toch wel vaak niet al te best ging. En nu met de wijs achterin is dat wel een lekkere ervaring erbij. Hier Nap speelt daar heel knap 3 spelers uit. Maar daar komt toch een gele kaart aan. Omdat Selouf daar zijn fout probeert te stellen, omdat hij daar wordt uitgespeeld, zit hij nog een tackle in. En dat is wel een terechte gele kaart hoor, want ook de Nap blijft met een pijn liggen op de grond. Kan inmiddels al wel weer zitten. En Salif komt met een best wel hoog been, met zijn scheenbeen vol op de kuit van Nap terecht. Jochem Nap, die jonge middenvelder. En zo is daar de eerste kaart van de wedstrijd. En zou ik het eerste echte 5D echt terug gaat zien op het wedstrijdverslag. Want die kansen van Vitesse die waren er wel, maar echt zo groot waren ze ook weer niet. En wissels zijn er verder nog niet geweest. En dus een vrij trap voor RKC en een gele kaart voor Vitesse. Van Gelderen nu achterin de opbouw met Tim van der Loop op het middenveld. Die speelt er dus wel prima. Hier aan de rechterkant Al-Majani. Je ziet de Kiedak Kamer. Inmiddels staat Van der Haar. Wordt weer gevonden, maar naar de grond gewerkt door Sumeri. Van der Haar is echt wel body voorin. Kan geen enkele bal maar vasthouden. Nap nu door de benen bij Salouf. Ja, die zijn hem even 2 keer te kijken. Eerst even een gele kaart aangenaaid, om zo te zeggen. En nu door de benen. Aan de linkerkant Castillo helpt nu aan de zijkant. Castillo terug. Hoek van de 16 nu. Trekt wat naar binnen. Kan met rechts schieten. Doet dat ook, maar dat hoeft hij niet meer te doen. Bal zwaait ongelooflijk ver af. Zo bij de 16 meterlijn gaat hij ongeveer pas over de achterlijn. 2 hele dokkels naast dus ongeveer. Dat is een flinke mispeer van de linksvoor van vandaag. Die vorig seizoen toch best wel een van de uitblinkers was. Dat kan je toch wel zeggen. En Van der Haar dus. Die spits echt nog geen goede indruk gemaakt. Wordt elk duel eigenlijk afgetroefd. Hier en daar wel een keer een slim de bal meegenomen. En laat wel zien dat die snelheid beschikt. Maar in die duels met de wat ervaren en stevige jongens van Vitesse legt hij toch elke graaf. Pinto nu van Vitesse naar Salouf. Heeft daar druk in de rug van Van Hedel. Salouf naar de zijkant. Daar onder Keizer met een voorzet. Komt daar richting Bannis. Kan daar niet koppen. Bal wordt weggekopt. Komt bij Swartz terecht. Kan dat duel niet winnen van Van der Loo. Uiteindelijk Al-Majani die de afvallende bal opvangt. Weer bij de achterlijn en de zijlijn. Bal naar voren, Van der Haar kan daar koppen, maar kan daar niet opvechten tegen Maarschalk, die dat echt wel goed oplost hoor. Dan Olde Keizer door naar de zijkant, Swartz heeft daar wat ruimte, moet Nap ingrijpen, komt daar verdedigen. Swartz naar binnen en dan makkelijk verdedigd door Almazjani is dat. Laat gewoon zwart tegen zich aanlopen. Kan RKC dan misschien snel counteren? Van Nederland aan de linkerkant. Daar gaat Castillo diep. Ik heb van de hele dag gezien, ja. Maar de diepte valt ook wel mee. Castillo houdt namelijk wat in. Zo kan Bonna wat gelijk trekken. De Kidak in het midden van het veld. Met een wippertje richting Van der Haar. Maar dat gaat mis. En dus kan Van der Werk de bal op de post aannemen. En zometeen in de handen pakken. Half uur op de klok. Vitesse met de grootste kansen. Maar toch is de wedstrijd wel in evenwicht, toch?
0: De gele kaart overigens was niet de eerste gele kaart van dit seizoen. Die eer komt toe naar de eer aan Heracles Almelo en dan meer specifiek naar de speler Abbas. Die had na 11 minuten dit seizoen al een gele kaart te pakken. We gaan naar de muziek. Alex Warren met Passenger.

0: Ja, ik denk als je op een dansschool zit en je bent bezig met je danslessen, dan is dat best wel een lekker nummertje. Bachata Bailando van Jacques Novagnen. En ik hoor net in op mijn linkeroor, daar zit Flynn dan altijd tijdens de muziek, hoor ik heel hard, oh, Flynn, wat is er dan aan?
1: Ja, RKC die begint wel beter te voetballen en dat ziet zich ook terug in de kansen. Die worden ook wat groter en er zijn überhaupt kansen. Daar was het eerste half uur eigenlijk al besprake van voor RKC. Nu was het helpende ingooi. Die zag Van der Haar slim achter de verdediging kruipen tegen de achterlijn aan. De verdediging had het niet in de gaten en bij een ingooi zakte het niet buiten spel. Van der Haar dus slim vrijgekomen, teruggespeeld naar Held. Die kon rustig volgooien. Hedel verlengde die bal met het hoofd iets. Volgens mij was dat de poging richting goal, maar dat mislukte. Maar de Kieder kon die bal opvangen, met rechts aannemen en naar zijn linkerbeen kappen. En schoot hem met veel effect op de buitenkant van de paal. En dat was dus de tweede keer dat RKC het aluminium raakt. En nu kan RKC had daar weg kunnen zijn als Van der Loo die bal beter te controleren dan als Van Edel 1-1 kunnen gaan. Maar dat lukte niet. Zojuist was het Van der Haar die uit een voorzet van Held kon koppen. Een hele knappe kopbal van Van der Haar. En die kopte hem op de lat. Ook daar dus een grote kans van RKC. Dat is officieel geen schot op doel. Dus dat zijn de statistieken zo niet terugzien. Maar het zijn wel twee grote kansen geweest voor RKC. Dat hebben we lange tijd niet gezien. De wedstrijd ontplooit een beetje, om het zo te zeggen. Nu komt Vitesse weer, een lage voorzet, maar dat is geen probleem voor Schiks. Daar had de positie RKC volgens seizoen natuurlijk Spenkeling heel het seizoen staan. Behalve in de play-offs, toen kwam Van Os onder de lat. Van Os natuurlijk vertrokken. Maar Schiks natuurlijk echt wel een upgrade ten opzichte van Spenkeling. Spenkeling was niet slecht. Hij gaat van een 7 naar een 8, om het zo te zeggen. Als je even rapportcijfers uit moet drukken. Vitesse neemt nu weer over. RKC is bij Vlagen nog wel slordig. Vooral op het middenveld wordt af en toe wordt ingeleverd. Voorzet, daar komt Schiks met één hand aan. Maar dat is voldoende om die bal daar weg te werken. Castillo vangt op en speelt hem naar Van Hedel. Die speelt nog geen denderende wedstrijd. Zich geen onvoldoende, maar echt uitblinken doet hij niet. Nap, nu aan de bal. Die is wel echt veel aan de bal. En doet dat vaak heel goed. Af en toe nog wel een slordigheidje of een foutje. Maar nu komt Vitesse er wel doorheen. De linkerkant als Ashuta laag uit voor. En daar valt hij. Het is Bamis Hild die klaagt. En die wil een overtreding. Maar die zal niet komen. En de scheidsrechter kijkt om zich heen van. Ja jongens, hier is niks aan de hand. En dat kan ik me ook niet voorstellen. Die bal wordt op het middenveld ingeleverd. En dan is het die linksback die naar voren dendert aan de linkerkant. En spits vindt. En Bamis die tikt hem daar een beetje in duel met Hild binnen. En zo staat RKC op een 1-0 achterstand. Na 38 minuten spelen. Dan is het even kijken naar de herhaling. Wat gaat hier dan mis bij RKC? Dat begint op het middenveld daar. Maar ik heb even niet scherp of dat nou echt een persoonlijke fout was. Of niet. Nee, ja, de bal gaat naar Van der Haar en die komt daar niet in de bal. Wordt daar gewoon afgetroefd door die Ashutar. Krijgt hem daarna terug. En kan vrij makkelijk ook wel langs Van der Loo en de Kiedak lopen. En dan is de voorzet op maat. En kan Bannis aan de andere kant makkelijk binnenschuiven. Het is Almazani trouwens die hem vrij makkelijk kan lopen en daarna niet kan achterhalen. Van Gelderen krijgt hem door de benen. Held staat niet lekker opgesteld en de wijs komt ook om zich heen. Had daar wellicht ook nog wel wat meer aan kunnen doen hoor. En Vitesse op een 1-0 voorsprong. We kunnen niet zeggen dat het volledig onterecht is, maar volledig terecht is het toch ook niet. Een achterstand is het in ieder geval wel voor RKC. En dat is toch weinig goed nieuws. Nog 6 minuten tot de rust. Dus ik heb nog één plaatje aan de wand terug voor het einde van de eerste helft.
0: Gaan we dat doen. Inmiddels ook bij Venlo tegen Heracles. Daar is het een penalty voor Heracles Almelo. En die melding is inmiddels weg. Maar er staat nog niet of dat een nulletje of een eentje gaat worden. Dus daar gaan we naar de volgende plaat even naar kijken. Maar dit is This Is Your Night van Amber.

0: gescoord.
1: Ja, laten we even kijken naar de wedstrijden en naar de standen zo tegen het einde van de eerste helft. Dordrecht tegen Jong Ajax, daar is de stand 2 tegen 1. Emmen tegen Rode JC 0-0. Top Os tegen NAC Breda, daar stand 1 tegen 0. En bij Venlo tegen Heracles Almelo is dus inderdaad uit de penalty gescoord 0 tegen 1. En bij Vitesse tegen RKC, ja, ook daar staat het 1 tegen 0. Flynn. Is hij nou weer weg? Hij is, ja, ik hoorde hem niet. Misschien dat hij mij wel hoort en dat hij nog kan proberen om een verbinding te maken. Flynn? Nog niet. Nee, hij is helemaal weggevallen. We gaan kijken of we nog een verbinding kunnen krijgen deze eerste helft. En anders dan komen wij in de tweede helft weer bij jullie terug. We gaan even naar Moby.

0: We gaan helemaal niet naar Moby, we gaan naar Flynn toe. Flynn.
1: Ja, het is Castillo met de aanval. Kopbal, tweede paal. Castillo komt net tekort. Zoals was Castillo met de verre ingooi. Tweede keer in deze wedstrijd dat hij dat deed. Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Want ik denk dat ik ongeveer net zo ver gooi. En ik kan geen verre ingooi, kan ik u vertellen. En dus Castillo kan dat ook niet. Hij haalt net de rand van de 16 op kophoogte, zeg maar. En als hij een beetje in de 16 wil komen, dan wordt hij al makkelijk weggewerkt. Met de voeten notabene. En dan is hij nog niet eens bij de 5 meter. Dus ik weet niet wat RKC daarin heeft gezien of bedacht, maar goed is het niet. En hier komt wel nog een keer Van der Loo. Goede actie naar Van de Haar, naar de zijkant. Daar staat Almajani in de 16. Komt hij nu hard laag voor, kan het nog net iets geboren. Oh, misbeer van Vitesse, maar komt bij een andere Vitesse naar terecht. Dus weinig gevaar. Nu Van Gelderen er goed tussen. Het is nog 10 seconden officiële speeltijd. Er zal nog wel een minuutje extra tijd bij komen, gok ik zo. Al staat de Vido Fischer niet klaar. Misschien zijn we ook gewoon in één keer klaar. Nee. Wordt het nu toch net wel een lasten in het aangegeven. Breedte bal van Van Edel richting Castillo. 2 minuten komen erbij. Van der Haar zoekt de positie als die bal aan de linkerkant is daar. Nap nu uiteindelijk iets meer naar de as. Van der Haar is natuurlijk de zoon van Hans van der Haar. Eerst Van der Haar zit nu in de spits bij RKC. Maar Hans deed dat in het verleden. Stond hij ook op dezelfde positie. Hans was tweebenig. Dat is Jesse niet. En voor RKC maakt vader... van Jesse in 48 wedstrijden, 6 doelpunten en 6 assists. Dat zijn als spits zijn er toch geen al te beste cijfers. Dus te hopen dat Jesse dat wat beter gaat doen. Overtreding nu van Van Gelderen op Bannis, de doelpuntenmaker. En zo krijgt Vitesse een vrije trap op eigen helft om nog een minuut te spelen. Dat geeft ons even de gelegenheid om te kijken naar de vertrokken spelers. En dat zien we toch wel op opveld dat het echt wel in de aanval zit. Met de spelers die zijn vertrokken. Natuurlijk Van der Leij, VfB Stuttgart, mooie transfer voor hem. Heeft ook wel meer ruim dan miljoen opgeleverd voor RKC. Bij de Witteveen, die misschien niet per se, is naar amateurniveau gegaan. Naar HC Hardenberg. Van der Venen natuurlijk weg, Top Os. Dat zijn geboorteplaats, mooi voor hem. Ook dat mist RKC niet heel erg, moet ik eerlijk zeggen. Kleverliezen naar Wit-Rusland. ML Vitebsk, dat kan iedereen zelf wel van wat vinden. Ook een bijzondere transfer, maar Kleverliezen is natuurlijk wel een aardige speler die je vereniging wel mist. Verder Van Os vertrokken, Kramer natuurlijk assistenttrainer geworden, Van Eijma vertrokken, Roemeratu vertrokken. Op het middenveld Jean-Paul Boetius, die een paar wedstrijden nog speelde bij KC vertrokken. Misschien niet heel veel aan Luc Wouters vertrokken. Unicup natuurlijk ook weg. En Harry Kuster, huurling ook weg. En, daar heeft RKC natuurlijk niks aan overgehouden, want dat waren huurlingen. Ze waren niet onder contract bij RKC, maar waren wel goed voor heel wat doelpunten samen. Meer dan 20 uit mijn hoofd. Dus met Unica er 14 en Kuster ook iets van een stuk of 10. Dus die zijn aardige cijfers die dan toch vertrekken voorin. En ze niet hebben teruggekocht. Uit de tweede helft moet er echt uit een ander vaartje getrapt worden. Het ontbreekt aan energie. Dat zag je ook bij die tegengoal. Vitesse daar heel simpel. De bal futselde bij Van der Haar. Daar begon het eigenlijk om ook Asjoutar zo doorlopen bij Van der Loo. En Almajani en ook uiteindelijk Van Gelderen die daar niet adequaat optreedt. Vervolgens ook nog een slap optreden van Held bij de, ja, voor de goal zelf. En de Wijs die keek daar ook een beetje verbouwereerd om zich heen. Had daar de aanvoerder wellicht wat meer moeten doen. Als de aanvoerder niet zozeer moet ik zeggen als verdediger. De bal komt ook enigszins wel op hem af. Maar hij bleef stilstaan om zich heen kijken. Vitesse met rust op een hele voorsprong. Over 15 minuten zijn we terug. Hopelijk dan zonder problemen met de verbinding, Arjan.
0: Ja, nou, ik kijk even alle stekketjes na, want het lijkt inderdaad ergens iets technisch te zijn. Wij gaan een kwartiertje nog even lekker, of nou, zeg 10 minuutjes. Ja, een kwartiertje, dan na de klok van 9 uur komen we weer bij je terug, Flynn. Dus ja, okay. Gaan wij ondertussen wat herrie maken met muziek bijvoorbeeld. Ik ga even Flynn opleggen, want anders dan hoor je op een gegeven moment... Ja, dan hoor je dus inderdaad zo'n bromtoon. Dat willen we niet, dus we gaan even de telefoon opleggen. Ik kreeg door vanmorgen, of ja, gisteravond al, maar ik zag het vanmorgen, dat Rutger van Barneveld een nieuwe single heeft uitgebracht. En dat is een hele mooie aanleiding voor... Dit is de coverplaat! Een echte ouderwetse coverplaat. Wat heeft de man gedaan? Hij heeft een nummer uitgebracht en dat nummer dat heet Zomer, Zon en Strand. En dat klinkt zo... Lekker zomers, lekker melodietje, niks mis mee. En dan gaat-ie.
2: Ik hou van zomer, zon en strand.
0: En dan denk je, jongens, dit ken ik toch.
2: In het buitenland, met mooie meiden om me heen.
0: Ja, de meeste mensen kennen dit als deze. J. Bastas met Loop Die Love.
3: saw you walking down the street.
0: En dit is in het Engels, maar ja, kennelijk hebben onze oostenburen iets met het nummer. Ik weet het niet, want hij heeft hem ook een keer opgenomen in het Duits. En ook een andere Duitser, James Last, ook wel bij ons thuis James Overlast genoemd. Ja. En meer recent heb ik hem ook nog gevonden van DJ Ötzi. Ook lekker. Nou ja. Dus ja, toen was het inderdaad, wat is dan het origineel? Nou, ik heb het even mijn collega's gevraagd. En de meeste die gingen toch voor die versie van van Bastos. Maar in hetzelfde jaar, 1970, toen het nummer uitkwam, heeft ook een, ja, voor mij een superheldin muziek gezien. Dalida heeft hem uitgebracht. En dan heet het nummer Darli Dir La Da Da. En we gaan hem even doorspelen. Il faisait bon dans le logis. Darla dirla dada. Adieu monsieur, j'avais du cœur. Darla dirla dada. En dan denk je zelf, is dat dan het origineel? Zou dan Dalida dit hebben geschreven of laten schrijven? Nee! We gaan nog veel verder terug. Het is van oorsprong een Grieks volksliedje. En het heet dan Dirlada. Komt-ie. Dirlada, dirlada, dada. Dirlada, dirlada, dada. Dirlada, ja, tot zover de originaliteit als het gaat om het deuntje. Want de tekst is wel elke keer anders. Nou ja, dan is natuurlijk de vraag, wat gaan wij doen? Gaan wij draaien Bastos? Gaan wij DJ Ötzi draaien? Of gaan we Dalida draaien? Nou, ik denk die... of toch gewoon Rutger van den Barneveld. Ik ga. Ja, ik mag het. Ik moet het misschien niet doen, maar ik ga gewoon voor Dalida. En het nummer heet dus Darla Dirla Dada.

Ja, deze uitvoering lijkt toch wel het meeste nog op die originele op het Griekse volksliedje Dear Lada. Loop die love. En in Rutger van Barneveld zijn tekst dus zomer, zon en strand. En voor de fans van Rutger van Barneveld, ik maak het goed. Hier is Zoele Zomernachten.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakte de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. De Wereldgezondheidsorganisatie wil het ebola-vaccin Ervebo gaan testen tegen de uitbraak in Congo. Dat vaccin is eigenlijk ontwikkeld voor een andere ebola-variant, maar lijkt ook nu enige bescherming te bieden bij de nieuwe Bundibugyo-variant. Er zijn in Congo inmiddels al ruim 4000 besmettingen vastgesteld. Bijna 1900 mensen zijn aan de ziekte overleden. Voor de huidige virusvariant bestaat nog geen specifiek vaccin of medicijn met bewezen werkzame werking. En de Amerikaanse president Trump stapt naar het Hoge Rechtshof om de bouw van een nieuwe balzaal bij het Witte Huis alsnog door te laten gaan. Een lagere rechter zette die bouw voorlopig stil omdat Trump eerst maar eens goedkeuring van het congres moet vragen. De historische East Wing van het Witte Huis is op eigen houtje al gesloopt voor het project. Maar volgens Trump is de beslissing van de rechter onterecht en moet die worden teruggedraaid. De geplande balzaal kost zo'n $400 miljoen. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Avicii, Whitney, Hello in Black. En voor de rust heb ik toch nog wat gemist. Want bij de wedstrijd Venlo tegen Heracles Almelo is de stand inmiddels 0 tegen 2. De bal rolt inmiddels al wel weer in Arnhem, in het Gelderdoom. Ja, en Wake Me Up When It's All Over. Laten we hopen dat het niet zo'n avond gaat worden. Maar dat gaan we snel horen. We gaan kijken of Flynn weer aanwezig is.
1: Flynn, ja, beter. Ik ben er zeker weer op mijn plek. Ik hoop dat je mij hoort.
0: Ik hoor jou luid en duidelijk.
1: Kijk, dat is fijn. Dan hebben we in ieder geval die problemen voorlopig in ieder geval even opgelost. De eerste minuut zit er al bijna op in de tweede helft. Vitesse heeft afgetrapt en heeft ook een vrije trap gekregen naar een elleboogstootje van Van Hedel. Bal valt daar richting de tweede paal nog. Een hoekschop. Terwijl Marcel van Roosmalen zijn rondje over de kersttribune gehad heeft en dan weer terug naar zijn plek loopt. En de tweede helft gaat bijvoorbeeld, is natuurlijk vervent fan van Vitesse. En ook hij dus aanwezig bij deze seizoensopening voor de club. En hij ziet dat Vitesse momenteel 1-0 voor staat door een doelpunt van Bannis. Maar het was vooral voorafgaand aan die goal een foute Verstijn. Of echt fouten kun je het niet noemen, maar toch wel de lakse instelling van RKC Waalwijk. 3-4 spelers die hem gewoon zo lieten lopen, waardoor die goal kon staan. Nu de corner, die valt daar, wordt een beetje doorgekopt, valt daar nog steeds goed bij Bannis weer. En nu weer bij de tweede paal, maar ditmaal niet tot een kans gekomen. Van der Loo doet het behendig en kapt weer zijn speler uit. Dan aan de rechterkant, daar ligt een ruimte hoor, voor de Kidak. Die is fris uit de kleedkamer. Grote passen richting de goal. Daar komt wel Al-Shutar naar binnen. Die speelt hij door de benen, de Kidak. Maar daarna wordt hij toch hard weggewerkt door Sikora. En zo kan RKC aan de zijkant ingooien, maar is deze dreigende aanval toch wel matig uitgespeeld. Door de Kidak, die uiteindelijk dus niet tot de schop komt of de bal af kan geven. Waardoor er geen echte kans ontstaat. Ingooi RKC naar de Kidak. Door richting Nap. Die kan daar niet koppen. Maar wint uiteindelijk al via de bal terug. Nu Van der Loo middenveld. Maar daar zit Maschalk heel goed tussen. En dus kan Vitesse overnemen. Grote passen over de middenlijn. Daar aan de linkerkant gaat Olde Keizer. En de voorzet valt daar niet goed. Want Van Gelder klopt acrobatisch weg. Een soort stoepduik. Die een beetje terug uitmaakt. Waardoor hij die bal op het hoofd laat landen en over de zijlijn kan koppen. Ja, dat Vitesse ook al ver ingooi gaat proberen. Nee, toch snel genomen. Ashutar naar linksback. Speelt hem naar voren. Naar Felipe Swartz. Nou door naar de middenvelder. Salouf. Door naar Ashutar. Die gaat buitenom. Maar Robbe Keizer. Maar die kan de bal niet controleren. Waardoor hij over de achterlijn gaat. Dus een doeltrap voor Schiks. Nog geen wissels bij RKC. Ook niet bij Vitesse. Bij de trainers zouden nog even hun kaarten tegen de borst, wapens op de bank. Zoals u dat wilt noemen. En het RKC daarentegen wel wat meer wapens heeft zitten dan Vitesse. Die hebben natuurlijk wel oud RKC Buutner op de bank. En ook een Zonneveld die volgens hem scoorde tegen RKC. Verder nog wel wat aardige spelers. Een Oualiu is een prima speler. Felipe de Cavallo. Dat exotische naam heeft Vitesse dus ook op de bank zitten. Maar echte kanonnen zoals een Postma, om het zo te zeggen, Ryan Fage, Van Leeuwen, Valera, of een Varela moet ik zeggen. Die staat natuurlijk niet verkeerd op het formulier, lees ik het nog verkeerd voor ook. Varela, ja, dat zijn toch wel namen die wellicht wat meer kunnen brengen dan spelers van Vitesse kunnen doen. Stokkers natuurlijk ook. Een bal was de spits die het, als je twee snelle buitenspelers naast staan, erg handig kan zijn. Maar ik moet zeggen dat de Kidak is snelheid relatief tegenvalt. Castillo is daarentegen wel snel, maar geen echte linksbuiten natuurlijk. Dan zou toch Fage of Van der Veen eerst binnen de lijnen moeten komen. Of desnoods die Varela, maar daarvan hebben we eigenlijk niet veel gezien, alleen in de voorbereiding wat. Maar daar heeft hij niet de pannen van het dak gespeeld, om het zo maar te zeggen. Dat is een beetje afwachten wat hij gaat kunnen brengen dit seizoen voor RKC. RKC nu nog steeds aan de bal. De Wijs naar Castillo heeft zich wat laten terugzakken. Bonna zet hoog druk en verovert daar knap de bal. Bannis naar Bonna terug achteruit. Bonna speelt daar een nap uit. Bannis naar Salouf, die zich op de rechtsvoorpositie begeeft. En dan een risicobal door het midden naar Sikora. Maar pakt goed uit. Dan de linksback als Shutar kan aannemen. Onder de druk van Hedel uit. Hier zie je wel even die hoge druk van RKC. En dan maakt Van Hedel hier de fout dat hij hoog druk zet. Dat goed doet. En dan de last minute nog even vasthoudt bij Shutar. Als hij dat niet doet, dan kan die linksback alsnog niet bij de bal. Maar is het ook geen overtreding. En dan had Van der Loo daar vrij veel ruimte over kunnen nemen. Maar nu maakt hij de overtreding en kan Van der Loo dus niet doorlopen. Want er wordt gefloten van een vrije trap. Nu de bal al aan de rechterkant bij Bonna. Over de achterlijn gaat die bal. Maar het is tevens ook buitenspel. En dus staat er na 50 minuten nog altijd de 1-0 stand voor Vitesse op het scorebord.

0: ooit, heel lang geleden, was dit het thema van een verkiezingscampagne in de VS. Volgens mij Bill Clinton, altijd vergis, dit nummer had. En ja, toen wilden Amerikaanse artiesten nog wel meewerken als een politicus een nummer uitbracht. In de wedstrijden Dordrecht tegen Jong Ajax is dan nog steeds 2 tegen 1. Hetzelfde geldt voor Emmen tegen Rode JC, ook daar nog steeds 0-0. Topas tegen NAC Breda 1-0. Vitesse tegen RKC dus 1 tegen 0. We gaan zo naar Flint toe. En Venlo tegen Heracles Almelo 0 tegen 2. Met andere woorden, er is in die eerste 10 minuten van de tweede helft gewoon nog niet gescoord. Flint.
1: Ja, corner Vitesse die valt net over de lat omdat Skiks er nog aan moet zitten. Tikte hem over de lat heen. Het zag er even net gevaarlijk uit omdat Van Gelder naar de grond ging naar een ingreep. En hij bleef daarna lang liggen. Leek echt heel veel pijn te hebben. De keeper en 2-3 spelers eromheen gebaarden ook echt dat er snel hulp moest komen. Dat hij pijn had. Alleen inmiddels staat hij zelf weer en er is ook niemand in het veld gekomen. Hij staat nog wel een beetje voorover geleund, maar het lijkt niet te zijn waar hij doorheen kan lopen. Het leek eerder even op een ernstige knieblessure. Zo veel spelers dat aan het gebaren waren dat ze moesten komen. Dat er van verzorging moest komen. Maar dat hoeft dus niet. Tweede corner, geen gevaar. Draait in één keer over de achterlijn en dus kan RKC weer gaan opbouwen. Het heeft nog een ruim half uur om in ieder geval 1 doelpunt te maken. En de stand weer op gelijke hoogte te brengen. De stand doet nu nog altijd 1 tegen 0. Alleen RKC staat echt niet het beste voetballen. Voorafgaand dit seizoen natuurlijk uitgesproken om te willen promoveren. Dat kan natuurlijk ook via de play-offs. Maar het is ook wel echt de ambitie om top 3 aan te vallen. Dat zeggen ze natuurlijk niet hardop, maar dat willen ze wel. Maar met wat ze vandaag er dus voor laten zien, dan kun je die illusie in ieder geval uit je hoofd halen. Want dat gaat met dit spel absoluut niet lukken. Amazjani aan de rechterkant. Terug naar Van der Loo, speelt geen beste tweede helft, dus ver voorzet komt. Castillo komt, maar laat die bal een beetje lomp op zijn hoofd vallen. Dan kan die bal er nog weinig richting meegeven. Gaat hoog over en Van der Berg kan rustig de doeltrap genemen. Kijk, ze lopen wel de eerste spelers nu warm. Daar loopt onder meer een Van der Plas, een Varela, een Bakboord natuurlijk. Hebben we ook nog. Die loopt daar nog meer, dus we hebben natuurlijk nieuwe gezichten herkennen. Ik denk een van Gemert, moet ik eerlijk zeggen. En dan moet ik verder nog even kijken wat we nog meer hebben. En Van der Veen zou wel ik nog kunnen. Postma denk ik niet. Die is wat breder. Hier nu Van der Loo met een goede onderschepping. Dan kan het snel gaan. Als RKC opschiet is het 3 tegen 3. Maar dan wordt het nu al 4 tegen 3. De Kidak, goede bal mee richting Van der Haan. Kan die sneller hier. Buitenom bij Chicora. Dat lukt net niet. Schiet het tegen zijn been aan. En dan is Van Hedel ook niet scherp op een mogelijke rebound waar die bal komt. En dus kan Van der Berg die bal aannemen en later in de handen pakken. Van der Haar, die zit er doorheen zo lijkt het. Moet veel meters afleggen. En dat zijn veel vuile meters. Veel druk zetten. Veel lopen zonder dat het direct effect heeft. Als je middenveld of buitenspelers dan net niet hard genoeg meelopen, dan heeft het vaak nog weinig effect ook. Hier nu Vitesse weer aan de achterlijn. Bij RKC voet de bal door, alleen dit een flinke schuiver ernaast. Dat is toch wel een grote kans weer voor Vitesse. Het is daar volgens mij Mars op die daar in één keer vrijkomt op randje 16. De bal krijgt die bal laag van links aangespeeld. Dan kan hem eigenlijk volledig vrij uithalen van de meter of 20 is dat. Neemt hem in één keer op de pantoffel en ging voor een harde schuiver gericht in de hoek. Maar mist wel heel veel richting. Meter of 5. A6 naast en dat is toch wel heel flink. Daar gaan trouwens de eerste hulptroepen komen van RKC. En dat zijn 3 aanvallers die hebben al warm gelopen. Het zal wel in de rust geweest zijn dat zij echt warm hebben gedraaid. Het zijn, moet ik even volgorde doen, Page, Van Leeuwen en Stokkers staan daar klaar. Die gaan nu al komen, moet ik zeggen. De Kidak gaat eraf, dat is een logische wissel. Kon weinig potten breken aan de rechterkant. Verremmende plaats Vaas. Ik ga ook vanuit de Van der Haarder afgaan voor, goed zeggen, voor Stokkers. Maar dan gaat nu eerst de bord omhoog voor Van der Loo. Maar die zal toch echt wel voor Van Leeuwen komen. En hier inderdaad nummer 9. Jesse Van der Haar gaat aan de kant. Dus dan heb je 1-op-1 wissels. Stokkers op de plek van Van der Haar in de spitsfase aan de rechterkant voor de Kidak. En op het middenveld natuurlijk Van Leeuwen erbij overgekomen van Den Bosch. En hij vervangt Tim Van der Loo. Voor hem, ja, niet voor de eerste wedstrijd in hele lange tijd. Ik moet zeggen, wel voor de eerste wedstrijd in officiële wedstrijd. Sinds 18 mei 2025, bijna 450 dagen. intensiteit zal een uur hoger hebben gelegen dan de oefenpotjes. Dus wellicht dat hij na een uur echt wel op is. Lijken geblende wissels, want het is echt op de seconde af in het uur gewisseld. Dus wat dat betreft denk ik dat dit vooraf al wel enigszins bekend was, ongeacht de stand. Maar misschien nu een wisseltje meer in de aanval, omdat ze achterstaan en echt wel doelpunten nodig hebben. En anders weet je al denk ik hoe dat gaat zometeen. De rest van het seizoen, als je nou al niet scoort, dan ga je dat gevoel krijgen van dat je niet kan scoren. Terwijl Pannes hier in één keer één op één ging met de keeper, maar de bal te ver zich uitspeelt. En Schieks eerder bij de bal is, als je daar van Gelderen. Maar mag uiteindelijk weinig namen hebben, omdat die bal eigenlijk altijd voor schik zou zijn. Was snel op de eerste meters en kon dan ook zichzelf makkelijk voor die bal gooien. Hier Van Leeuwen voor het eerst met zijn balcontact buitenom bij Suberi. Van Leeuwen is gekomen van FC Den Bosch terug naar Castillo. Naar Help komt een voorzet richting Stokkers. Die is natuurlijk wat langer dan vandaag. Van de bal van Nap. Die schiet aangeraakt. Hoekschop. Nap dus wel blijven staan. Dat is opvallend. Ook hij een nieuweling. Maar niet dus al wel veel vertrouwen van Sander Duits. Heeft in de voorbereiding een goede indruk achtergelaten. Dus nu Van Leeuwen heeft in de voorbereiding niet heel veel gespeeld. Door een blessure. Maar nu is een half uurtje voor hem vandaag. Nap gaat die corner nemen. Met links, dus een afdraaiende corner wordt dat. Dat zie je tegenwoordig toch niet heel veel meer. Ook De Wijs mee naar voren. Volgens mij de eerste corner van RKC deze wedstrijd. De bal valt op de eerste paal. Wordt daar bijna gekopt door Castillo, maar mist. Afvallende bal is voor Faas, zou ik zeggen, maar zit mis. Opgevangen door Van Leeuwen naar de zijkant. Nap probeert hem hier tussen de benen te spelen. Dat mislukt, maar via bij Faas. Dit speelt RKC dan wel goed uit. Gaat in één keer snel. Komt die bal met een beetje geluk bij Held, maar toch ook niet helemaal. Een beetje met een vuurpijl wegverdedigd. Dan komt Bonham over de zijn. En die wissels die werpen direct de vruchten af. RKC zet wat meer druk naar voren. En combineert er gelijk lustig op los. Daar Castillo weer met een verre inworp. Ja, ik ben benieuwd hoe ver die gaat komen. Want het valt tot dusver heel tijd best wel mee. Deze krijgt een duw in de rug hier. Bij Held als hij koppen. Maar gaat dan weer de lucht in. Dan valt die bal wel goed richting de goal. Alleen ook wel vrij eenvoudig in de handen van Van den Berg. Dus is hier het gevaar weer geweken. Maar die wissels brengen meteen veel energie. Van Leeuwen, Stokkers en Vaas dus. En hopelijk kunnen die zometeen ook nog meteen wat doelpunten brengen. Hier nog een lange bal van Vitesse meteen weer ingeleverd bij RKC. 63 minuten gespeeld. Zat nog altijd 1-0 voor Vitesse.

Is dit nou rock? Is het pop? Is het glam? Ik weet het niet helemaal, maar het is gewoon wel erg lekker. De Osmonds. Met een stemmetje van Donny Osmond. Down by the Lazy River.

0: open gaat.
1: Suzanne Vleek met Blauwe Dag. En ja, inmiddels is ook in de laatste wedstrijd, waar nog niet gescoord werd, was in de keukenkampioendivisie inmiddels gescoord. De stand bij Emmen tegen Rode SC is 1 tegen 0. Waar het nog steeds ook 1 tegen 0 staat, dat is in de wedstrijd Vitesse. Oh, wacht. Sorry, ik ga mezelf even corrigeren. Want inmiddels is het ook gescoord bij Top Os tegen NAC. En daar is de stand inmiddels 1 tegen 1. Wat ik wou zeggen is bij Vitesse heren, tegen RKC staat het nog steeds 1-0. En Flynn, is er al uitzicht op een tegendoelpunt, een gelijkspelletje?
2: Nou, dat tegendoelpunt dat valt hier bijna. Maar Sinks kan deze bal uiteindelijk vrij makkelijk opvangen. Die Banders is de enige die echt gevaar weet te stichten continu. Nou heeft hij natuurlijk heel veel goede aanvoer van zijn collega's natuurlijk op het veld. Alleen hij is altijd degene die de kansen moet maken uiteindelijk. Moet afronden. En dat doet hij tot dusver best goed. Eén keer gescoord en toch wel 2-3 grote kansen weten te creëren. Nu een slordigheidje aan de kant van RKC, waardoor Vitesse op eigen helft mag gaan ingooien. Ja, of RKC nog gaat scoren. Na die wissels kwam er wel even een moment van nieuwe energie. En toch wel wat slechtere spelers, onder meer de Kidak. En Van der Loos speelde vandaag niet al te best, gingen eruit. En daardoor kwam er wel wat een nieuw leven in de ploeg. Met onder meer Van Leeuwen, die nu 10 speelt. Dat is een lekker speler. Vaas nog weinig gezien. En in de spits Stokkers, die wordt wel gezocht, maar nog weinig gevonden. En dus verder is nog weinig echt nieuwe kansen weten te creëren. Maar voor mijn gevoel is het wel iets aanvallender ingesteld nu. En loopt het ook wel wat beter voorin. Terwijl hier bijna de bal zo wordt ingeleverd. Nap kan dan uiteindelijk bij Nap Banders uit de buurt houden. En dus heeft RKC nog de bal. Helpt. Nu iets aan de linkerkant dat die bal ook weer een beetje doorloopt. Het is toch een beetje met storigheidjes. RKC, dat begint er nu juist weer wat meer in te sluipen. Dat was het eerste deel van de wedstrijd eigenlijk niet zo te merken. De eerste helft wel wat natuurlijk, maar niet overdreven veel. Weer een voorzet nu. Dat blijft RKC maar proberen en ik snap eigenlijk niet zo goed waarom. Het is alleen Stokkers die daar staat en die wordt gedekt door twee mannen. Ja, dan moet je wel een perfecte voorzet afgeven. Wil hij hem goed kunnen koppen richting doel. En de voorzitter zelf van onder meer Castillo zijn toch ook niet om over naar huis te schrijven. Missen vaak erg veel richting. Hier komt Vitesse weer. Die voetballen toch veel makkelijker door de defensie van RKC heen dan andersom. Hier nu een voorzet van Olde Keizer valt daar bijna in eigen doel zeg. Omdat Van Gelderen daar volgens mij niet lekker optreedt, of is het help? Volgens mij is het help die hem met rechts verkeerd raakt. Speelt ook nog niet zoals hij vorig seizoen deed. En nu krijgt de trainer van Vitesse volgens mij een gele prent uitgedeeld. Ik moet zeggen dat ze van Vitesse op de bank allemaal aan het klagen zijn, vond ik niet. Maar Reem krijgt dus de gele kaart toe. Dat is best een unicum wellicht. Zoals voor een trainer in de eerste wedstrijd van het seizoen meteen een kaart krijgen. Of is de assistent-trainer, die wordt nou in beeld gebracht. Dat weet ik niet zeker. Rijn Baart zou dat zijn. Dat is de voormalige keeperstrainer van RKC.
1: Ik hou hem in de gaten.
2: Hij werd in beeld gebracht. Maar goed, dat zal bij de statistieken maken. Ik denk ook niet zomaar wie die krijgt. Corner is inmiddels genomen door Vitesse. De bal werd weggewerkt en uiteindelijk over de zijlijn. In ieder geval bij RKC, ongeveer ter hoogte van de eigen 16 meterlijn. Dus die bal moet er nog wel even weggewerkt zien te worden. Terwijl Philippe Swartz naar de hamstring grijpt. Iets hoger, de bil lijkt misschien iets van kramp te hebben. Nico RKC gaat prima, bal naar voren. Kan Stokkers daar die bal sterk houden? Ja, dan vallen Van Leeuwen, daar staat hij voor. Van Leeuwen terug naar Stokkers, maar die is natuurlijk niet snel, maar wel sneller dan. Dus je denkt de tegenstander Stokkers 1-1 gezien de keeper Stokkers. Naast. Zo'n bal moet er dan toch echt wel in hoor. Als je ongeveer een meter of, ja, het is ook van de 16 meterlijn op de penalty stip staat. Die alleen wel dan ook gelijk met de hoek van de 5 meter. Dus het is geen makkelijke hoek, maar het is wel echt een grote kans hoor. Doet daar goed het werk. Laat hem terugvallen van Leeuwen. Die een perfecte bal diep geeft. En hij rent zijn tegenstander eruit. En dan schiet hem over randje 16. Maar het is echt een zwak schot hoor. Gaat 5 meter naast. En dat moet echt beter. Moet die bal maar gewoon over de keeper heen chippen. En hier komt de RKC meteen nog een keer. Leeuwen houdt de krabbel afstand. En die valt net naast. De RKC heeft in één keer de drive gevonden. Had die bal misschien ook beter naar Faas kunnen spelen. Leeuwen wil een hoekschop. Maar de scheidsrechter wil niet aan. Maar Leeuwen is wel echt kwaad erover bovendien. En RKC heeft hier toch wel twee keer in één keer een grote kans. Van Leeuwen twee keer de aanstichter. Vooral één keer met een geweldige paas. En daarna zelfs met het schot had daar beter kunnen paasen moet ik zeggen. Want Faasje had daar met zijn linkerbeen licht wel kunnen afmaken. Ongeveer vanaf de positie waar Stokkers net stond. Maar Stokkers moest met zijn rechterbeen doen. Had dan misschien de korte hoek moeten schieten. Maar ik denk dat hij afgedekt was door de keeper die daar toch wel snel en goed uitkwam. Dat moet je dan toch ook wellicht belichten. Ik zie nou de schoten op doel. Dat is, ik zit 12 schoten in totaal, 1 op doel. Vitesse 11 schoten, maar 4 op doel. Ik zijn natuurlijk wel nog 2 keer, of 1 keer de lat, 1 keer de paal geraakt. Dus eigenlijk kan je die er nog wel optellen, dan heb je 3 schoten op doel. Maar deze had ook echt wel op doel gemoeten van Stokkers. Dus zo nog 20 minuten op de klok. Had je nou een 1-1 echt wel lekker kunnen gebruiken, dan had het toch spannend kunnen worden voor een mogelijke overwinning. Want echt heel veel kansen krijgt RKC nou eenmaal niet. Inmiddels weer een balbezit achteruit, kunnen ze gaan opbouwen. Help. Die speelt vooruit richting Castillo. Die bal mist wat snelheid. Castillo kan hem knap aannemen, maar daarna goed verdedigd van Bonda. En dus een ingooi van Vitesse. Nog een ruim kwartier te spelen met nog wat extra tijd erbij. Terwijl hier wel Postma gekomen nog. Die pakken we nog even mee. Van Heel gaat eraf, Postma komt erbij. En dan heeft Sander Duits er geen wissel over. Misschien dat hij die nog gaat benutten, dat Verela of zo er nog in komt. Maar dat zal de tijd ons moeten leren. Postma meldt zich meteen. Zat koud in het veld en krijgt nou al geel. Ja, een beetje grinta erbij, zei Sander Duits. Extra passie, dat is duidelijk bij Postma. Zat koud in het veld en meteen een gele kaart. 15 minuten op de klok, stand nog altijd 1 tegen 0. RKC wel wat aanvallender aan
1: het
2: spelen.
1: Oké, Flynn, bij VVV tegen Heracles is het trouwens 0 tegen 3. Weet jij nog dat vorig seizoen Cambuur ongeveer na de helft van het seizoen al duidelijk was dat die gingen promoveren naar de Eredivisie?
2: Ja, dat ging goed, maar ik denk dat het vanavond wat minder gaat. Maar dat heb jij voor helemaal scherp nu, denk ik.
1: Dat heb ik redelijk scherp. Er is 1 wedstrijd vanavond in de Eredivisie. Dat is Cambuur tegen Excelsior. Excelsior vorig jaar in het eind van het seizoen plek 13. Dus net een na-competitie en alles zeg maar ontlopen. De stand daar 0 tegen 4.
2: Ja, dat is... Dat is niet fraai.
1: Dat heet een pak buurbroek krijgen. En ja, ja. Goed, we hebben natuurlijk de afgelopen weken ook al wat voorbeschouwd op dit seizoen. Met hierbij langs de VM ook met Tom en met RKC nu. Ja, en wij verwachten ook dat Vitesse gewoon een van de smaakmakers gaat worden dit seizoen. En absoluut mee gaat doen voor die plek 1 en 2. Dus ja, misschien moet het ook ergens
2: vind ik dat wel meevallen, moet ik zeggen. Want die hebben echt wel die hebben geen slechte selectie, maar toch ook geen... Op papier is die selectie van RKC gewoon beter, vind ik. Die moeten hier echt wel meer uit kunnen halen. En nu is een 1-0, het is niet dat ze hier nou 3-0 van de mat getikt worden natuurlijk. Dus laten we wel zijn. En als, sinds de wissels loopt het wat beter. En je kan niet te veel conclusies trekken aan die eerste wedstrijd. Dat moeten de eerste 5 wedstrijden, dan kun je voorzichtig conclusies gaan trekken over het verloop van het seizoen. Maar voorlopig is het, wat RKC op de mat legt, nog niet... Al de best, maar we zitten in deze wedstrijd wel een voorzichtige stijgende lijn in.
1: We hebben nog een kwartiertje te gaan. We gaan even naar de muziek toe en dan naar een plaatje of twee. Dan komen we weer bij jou terug.
2: Tot zo.

0: snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.
1: Ja, ik had het net al over RKC nu. Aankomende donderdagavond is de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen van de podcast, de radioshow. Maakt niet uit hoe je het noemt, maar gewoon 2 uur lang lekker praten over RKC.

0: We gaan even naar het stadion toe, Flynn.
1: Ja, hier wordt in één keer rood getrokken. Held ligt Kermit van der Pijn op de grond. En ik heb gelukkig een schermpje voor me dat ik zometeen de herhaling kan zien. Het is een corner die wordt gevangen door Van der Berg. En dan wordt er in één keer naar rood getrokken door de scheidsrechter. En dat zien wij dan hier toch wel. Die keeper krijgt rood. Hij de keeper rood. Hij wil daar Held van zich afduwen omdat hij dichtbij staat. Maar hij doet dat met een... het is een beetje overdreven, moet ik eerlijk zeggen. Hij wil... Keepers doen het vaker. Die steken dan de hand eruit om de speler af te houden. Maar hij doet dat met zo'n rotvaart. Dat hij zijn arm echt vooruit steekt. En Held in de keel raakt. En terwijl daar nog geduwd wordt tussen Vaarsje en dingen. Want daar probeert Marschalk de penaltystip kapot te maken. Nou, dat ziet er ook allemaal fraai uit. Nou komt Van der Veen nog bij. Nou is daar een opstootje. Nou, we hebben het wel nog even te pakken hier de laatste minuten. Allemaal voor het uitpak gebeurt het. Van der Berg die gaat gewisseld worden. Rudiger Reen moet even nadenken wie die nou als speler gaat slachtofferen. Want er gaat in ieder geval een keeper natuurlijk terugkomen. RKC krijgt in ieder geval een penalty, dat is duidelijk. En de keeper mag inpakken met rood. Het is wel wat zwaar bestraft, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, als je het op de regel nahoudt, dan... rood is rood. Er worden nou wat bekertjes gegooid ook. En ook meteen op het veld terechtgekomen. Het is te hopen dat de stewards ervoor zorgen dat die in ieder geval snel van het veld zijn. Dat de scheidsrechter door heeft. Dat we in ieder geval niet gaan staken.
0: Nee, ik moet voor zijn huis toe vanavond.
1: Ja, de scheids kan hem in ieder geval gewoon geven rood. Hij heeft ook een penalty. En het is op zich goed dat hij dat daar ziet. Want normaal gesproken kijk je natuurlijk al naar voren om te kijken waar die bal zo terecht gaat komen. Het is nu al enigszins spannend wie die penalty gaat nemen. Zou dat Stokkers zijn? Zou dat een andere speler zijn die wellicht wat meer penalty ervaring heeft? Stokkers heeft die bal wel vast in ieder geval. Natuurlijk echt een spits, dus ik ga er ook simpelweg vanuit dat hij hem gaat nemen. Van die erin gekomen is hier van Maximilian Brühl. Dat is de keeper die erin gekomen. Het is de vraag wie er geslachtofferd wordt. Ook Marcus Steffen gaat erin komen.
0: En Olde Keizer van Vitesse die heeft inmiddels ook geel gehad voor ons sportief gedrag. Dus dat zal te maken met het opstootje.
1: Ja, dat is met een opstootje van dingen. Die wilde de penaltystip inderdaad kapot maken. Dat is natuurlijk niet lief. En ik moet zeggen, de grasmat ligt er wel niet altijd best bij. Omdat ze hier een tijdje terug nog een corset hebben gehouden. Dus dat ziet er op bepaalde plekken niet heel fris uit. Nou, moet de vierde official even zijn bord draaien. Dan kan ik ook zien wie eraf gaat.
0: Bruel gaat... even kijken. Ik heb hier Zwarts staan.
1: Zwarts inderdaad. Die ziet nou ook. Alleen er moet nog iemand eraf. Dat is Bannis volgens mij die er nou afgaat. En dan hebben we die administratie weer op orde. En dan gaat Bruel erin komen. Dan zijn ze nou nog even topoverleg bij RKC. Wie de penalty gaan nemen. Stokkers, Postma, Fage en Help die daar allemaal staan. Ze willen hem allemaal nemen volgens mij. Het is wel echt een mooi moment om nu 1-1 te maken. Dan heb je nog een minuut of vijf, ruim, om tegen 10 man een doelpunt te maken. Dan kan die wedstrijd toch in één keer helemaal omgedraaid worden de laatste minuten. Het is misschien een beetje tegen de verhouding in als RKC hem zou winnen, maar het zou toch wel lekker zijn, hoor. Brühl die neemt natuurlijk alle tijd om hier even naar voren te lopen. Zal daar nog even wat mensen gek maken.
0: Ik heb die andere wissel voor je. Dat is, Bannis gaat eruit Steffen komt erin.
1: Maar goed, het is Stokkers inderdaad die hem gaat nemen. Toch echt een spits. Paasje had eens even de bal gegeven om af te leiden. Die heeft de verwensing opgenomen. Bedoel staat nog op de 5 meter lijn. Ik mag toch hopen dat hij weet dat hij daar niet moet staan. Want toch een meter of 5 naar achter moet. Flink boelgroep van Stokkers. Die moet nou toch even zijn zenuwen in bedwang houden. Ja, dit is wel een moment toch. Ik kan me voorstellen dat er een enorme druk staat op Stokkers. Terug bij RKC na 2 seizoenen daar gespeeld te hebben. Scoorde toen in totaal volgens mij 9 keer. En nou is het Stokkers die tegen... De keeper die net koud in het veld staat moet gaan scoren eigenlijk. Daar ben je aan je stand verplicht min of meer. Stokkers tegen Brühl. Het is Stokkers heel rustig in het hoekje. En hij wil het horen bij het uitvak. Daar komen ook al bekertjes vandaan, maar halen gelukkig niet het veld. RKC zweeft het uitvak even op. 1-1 en we hebben een echte wedstrijd hoor. 87e minuut is het, maar een mannetje meer voor RKC. Dat zal de man toch moeten spreken. Dat is het toch ook misschien des RKC's om dadelijk nog een 2-1 tegen te krijgen. Maar goed, Sander Duits heeft gezegd dat ze nu fit zijn en dat die laatste minuten doelpunten toch niet meer mogen zijn dit seizoen. Stokkers die kijkt heel lang naar de scheids. Als hij fluit, dan kijkt hij naar de goal en hij loopt meteen aan en hij schiet hem strak binnen. Niks mis met die penalty. 1-1 en dan is gezien het spel toch wel terecht is wat overdreven, maar toch wel tegen de lat geraakt. Echte kans heeft ergens in niet gehad, maar qua spel doen ze toch niet veel onder van Vitesse. Dus een 1-1 zou een terechte afspiegeling zijn van de wedstrijd. Maar een 2-1 zou toch zeker mogelijk zijn, aangezien RKC nu met de man weer op het veld staat. Aan de rechterkant, Van Kelderen. Daar staat Van Veen, die is nog ingevallen. Bij Vitesse hadden ze bovendien trouwens daarvoor ook al gewisseld. Buter is bijvoorbeeld met een staande vaaltje in het veld gekomen. Zeloek is er afgegaan en Marskalk is er ook al afgegaan. En Proopst is er ook ingekomen voor Pinto al eerder deze wedstrijd. XC verliest hij de bal, maar uiteindelijk krijgt daar nog last minute Vergelderen goed in. Dan zit hier allemaal Jani buitenspel volgens mij. Nee, ingooi van RKC. Ik zou zeggen dat het buitenspel was, maar de grensrechter heeft het niet door. Voor de echt een paar spannende laatste minuten. Hier, een voorzet van Vaas wellicht. Laag over de grond, tussendoor. Castillo kan daar net niet aankomen. Dat was jammer als hij de bal vrij gehad in de 16 meter. Had hij kunnen draaien en schieten of wat anders aan kunnen spelen. Stokkers gebaard naar de scheids. Hoe lang mag dat duren? Ja, die Brul die pakt even zijn tijd. Dat kan ik me voorstellen. Ze is in principe tweede keeper natuurlijk. Dus moet nou in één keer aas gaan maken. En ik hoop dat hij door heeft dat de scheids stelt. Want hij staat nou op 2 seconden. 1. En dan moet hij nou toch gaan schieten. Nou, dat doet hij net op tijd. Pakt natuurlijk al zijn tijd om even de minuten die hij in het veld staat kan voetballen. Die keeper hier. Vitesse in de aanval. Knappe tussenkost van Postma. Maar niet voldoende. De bal gaat door naar Steffen. Nee, dat is niet Steffen. Dat is een andere aanvaller. Hier Vaasje. Hij krijgt de bal mee. Dan is het 4 tegen 3 is optie. De Vaasje aan de rechterkant gaat Van der Veen. Die is snel. Vaasje ziet hem. Bal gaat er naartoe. Hoek van de 16. Van der Veen. Wat doe je? Laag voor. Daar staat helemaal niemand. Alleen Bomma. Die neemt hem aan om uit hem weg. Had veel beter uitgespeeld moeten worden door Van der Veen. Die wel met de snelheid goed meekwam. Maar de voorzet niet goed afleverde. Terwijl er toch 2 spelers mee waren. Maar dat bleef ook niemand op die zeilen wachten. Daar Stokkers nog een keer komt. Oh! Net voorbij de paal zeg. Goeie voorzet van Help. En Stokkers komt net voorlangs. Laat de bal van zijn hoofd glijden. En het is net een centimeter of... ja, wat zal het zijn? 30-20 naast die paal. En hij had er ingezeten. Aan de andere kant van de paal had hij moeten zijn. Dat lukt net niet helaas. Keeper van Vitesse pakt natuurlijk weer de tijd met de doeltrap. Maar er zal echt wel veel extra tijd bij gekomen. Geen foutmoment, dus daar hoeven we dan gelukkig niet over te discussiëren. Of tijd voorbij te trekken. Maar dat moment daar heeft wel lang geduurd. Omdat er natuurlijk ook een opstootje kwam bij die penalty stip. Nu Vitesse weer een aanval. Aan de linkerkant is het daar de ingevallen Props volgens mij. Die daar aanstap te maken. Voorzet komt. Schiks komt. En die heeft de klem vast. Dan kan RKC weer counteren. 6 minuten komen erbij. Dat is flink hoor. Castillo gaat aan de linkerkant. Er heel veel ruimte. Loopt zo naar de middenlijn toe. Dan zo op het middenveld helemaal vrij. Page in de as van het veld ook. Naar de rechterkant van der Veen. Bal gaat makkelijk rond. Kan die bal door naar Almazani? Nee. Tot ongenoegen van hem. Van der Veen staat net iets te slap, iets te traag. En RKC heeft de bal weer op de linkerkant van het veld. Castillo altijd voor een voorzet, maar doet dat toch niet. Beslist tegen, of vooral van gedachte laatste minuut. En zo kan de voorzet komen van Held, maar dat is geen beste voorzet. Kan Vitesse weer counteren met daar aan de linkerkant of die, de Cavallo rechts natuurlijk. Bal wil die voorgeven, maar daar staan Held en De Wijs voor. Dat is een bijzondere manier van verdedigen, want erachter stond de speler van Vitesse helemaal vrij. Als die bal er doorheen komt, dan is het vrij binnenschieten. Nu Stokkers die wordt aangespeeld. En die wil hier de ingooi, maar krijgt hem niet. Sumberi van Vitesse mag gooien. Stokkers kijkt verbaasd. Bomma gaat ingooien. Scheids gebaart in ieder geval dat hij moet opschieten. Nog 5 minuten te spelen. Nou, afgeteld door de scheids. Nu hoge druk van Stokkers op El Achuta. Door op die keeper. Dat natuurlijk koud in. Heeft er geen warming up kunnen doen aan de zijkant. Dat is misschien een voordeeltje voor RKC nog. Dat hij wat zenuwachtig en koud in het veld staat. Help, moet dat wel daar winnen van. De Cavallo wordt naar beneden gewerkt, een overtreding. Die mag gezien van de scheidsrechter en grensrechter staan er bovenop. Publiek natuurlijk niet eens, maar wel een vrij trap van RKC. Snel genomen, aan de rechterkant is het er allemaal Jani. Grote passen naar voren, daar aan de rechterkant. Van der Veen natuurlijk, kan hij met zijn snelheid misschien daar buiten om iets forceren. Terug naar Fage, mooi over de as van Leeuwen, goed aangespeeld. Vrije man daar in de as, naar de buitenkant, want hij wordt onder druk gezet. Castillo aan de linkerkant. Tegenover Bomma, die staat daar een goede wedstrijd te spelen, moet ik zeggen. Nu weer in de as is het Vaasje. Mooie 1-2 met Van der Veen achter het standbeen. Dan van Leeuwen die de bal verliest. Dan moet RKC oppassen dat het niet een keer gecounterd wordt dadelijk. Maar Stokkers verdedigt die mee. Wordt dan naar de grond gewerkt, zou je zeggen. Maar de scheids fluit niet. En dan kan daar Props gaan aan de linkerkant. Vitesse in één keer met veel eruit. En RKC sluit met moeite aan. Hier is het buitenspel. En dus kan het afgefloten worden. Tot woede van Vitesse, maar het was echt wel duidelijk buitenspel. RKC neemt dat heel snel en daar ligt er echt veel ruimte aan de rechterkant. Almazani heeft dat gezien. Van der Veen gaat. Page grote passen naar voren en dan ligt daar nog veel ruimte van der Veen. Hoek van de 16 heeft daar Achuta voor zich. Voorzet komt, maar niet lekker. Hier een slechte voorzet van hem, terwijl hij toch veel tijd heeft hoor. Page naar binnen, kan hij schieten. Nee, meegeven op Verleeuwen. Verleeuwen aannemen, schieten. En die valt net naast de paal, zeg. Oh, RKC heeft echt nog wel wat kansen gehad om te scoren. Verstoppers gaat het wel halen, zodat die keeper snel die doeltrap gaat nemen. Excuses, Page weer met een goede actie. Of speelt een goede wedstrijd. Verleeuwen speelt toch een prima pot. Prima half uur moet ik zeggen. Zijn pas later ingevallen natuurlijk. Het is nog 3 minuten voetbal. Keeper heeft deze tijd.
0: Ik ga je even de mogelijkheid geven om adem te halen, Flynn.
1: Helemaal goed.
0: De stand bij Dordrecht tegen Jong Ajax, 2-1 met nog 1 minuut te spelen. Emmen tegen Roda, daar de wedstrijd is inmiddels beëindigd. Eindstand 1-0. NAC tegen NAC, de stand 1-2. En ook die wedstrijd die loopt op het einde, waar de 4 minuten extra tijd en dat is geklaard. Ja, en bij de wedstrijd Venlo tegen Heracles Almelo, daar werd in de 86e minuut kwam Heracles op, moet ik goed zeggen, kwam Venlo op gelijke stand. Maar inmiddels is de stand 3-4 voor Heracles Almelo. En daar wordt nog 2 minuten gespeeld. En dan hebben we natuurlijk gewoon de wedstrijd waar het voor ons vanavond even om draait. Dat is Vitesse RKC. We zitten inmiddels in de 94e minuut. Dus nog 1 minuut of 2 te spelen. En de stand nog steeds 1-1. Flynn.
1: De wijs nu achterin. Vitesse trekt zich natuurlijk massaal terug als het niet de bal heeft. Logisch. Balletje minder. En een 1-1 stand. Dat is in ieder geval nog een punt. Beter dan 0 punten. En dan moet ik eerlijk zeggen, Vitesse verdient ook wel een punt. Maar RKC is natuurlijk nog op jacht in die 3 punten. Nog 1,5 minuut. Held met een voorzet richting Stokkers. Wordt daar een beetje weggetrokken, maar geen overtreding. Afvallende bal van Held. Kan er niet bij. Raakt daar zijn speler. Maar de scheidsrechter fluit niet. Gemaakt opstaan. RKC heeft de scheids niet tegen vandaag. Dat is één ding wat zeker is. Paas nu aan de rechterkant kan naar binnen, misschien met links voorgeven. Veel acties, terug naar Postma, staat daar vrij op 1,25 meter. Buiten de 16 dus, voor komt richting tweede paal. Castillo komt richting doel, maar dat wordt een hele makkelijke vangbal. Weinig gevaar voor Bruel, dan is het nog 1 minuut. Stokkers vraagt wanneer de scheid gaat tellen, want dat duurt alweer erg lang. Nu telt hij dan uiteindelijk af. Ja, 1 aanval zou de RKC nog in moeten zetten als ze die bal hier snel terugwinnen. Lange bal. Komt precies bij Van de Wijs terecht, maar die laat hem ook de zijlijn gaan, denk ik. Nee, Castillo heeft hem binnen te houden. Uiteindelijk toch net te laat en een ingooi voor Vitesse. Dan kan het zomaar, ligt al, de einde wedstrijd niet, maar van dat RKC een aanval krijgt. Want het is nog 40 seconden. Als Vitesse dat uit kan spelen, maar ze gaan toch richting voorvoetballen. Dan kunnen ze wellicht snel verliezen. Inderdaad, Postma zit er meteen tussen. Van Leeuwen doet het goed, maar speelt hem dan over de zijlijn. Dan is het nog maar 1,5 minuut. Bonner doet net alsof hij niet ziet waar de bal is. En de bank van Vitesse speelt de bal natuurlijk ook niet aan. Want Bonner laat hem lekker rustig komen. Dit is dan wel weer lekker. De scheids stelt meteen af. En hij moet hem binnen 5 seconden natuurlijk gooien. Dat scheelt veel tijd trekken. Maar hij werkt er dan meteen weer over de zijlijn. En dan lijkt het toch op een gelijkspel te gaan eindigen. En Bonner die bukt 2 keer over die bal heen. Nou stelt de scheids nog een keer af. En dan heeft hij de bal precies aan. Als de scheids al bij 3 is, nou, dan moet hij snel gooien. Dan hier een overtreding van Held volgens mij. En dan krijgt Vitesse nog een vrije trap in de laatste minuut. Dat is heel stom weggegeven. En de keeper gaat mee. Ja, die gaat niet meer naar voren. Dat kan ik me niet voorstellen. Want RKC kan gewoon nog counteren. Inderdaad, die blijft op de middenlijn hangen. Maar Vitesse gaat nog 1 keer staan. Het Gelredoom gaat nog 1 keer staan voor Vitesse. Buter gaat die vrije trap zo nemen. En het zou wat zijn als iedereen valt natuurlijk. Dan kunt u de radio in ieder geval wat zachter zetten. Want dan verwacht ik een orkaan van geluid. Buter achter de bal. Het muurtje wordt uitgemeten. En het laatste wapenfeit van de wedstrijd dient zich aan. Schiks in positie, de achterhoede ook. Het is te hopen dat ze dit toch nog weten verdedigen. Buettner met die voorzet, die wordt daar weggekopt. Is het toch een corner, is de vraag. Nee, het is meteen afgelopen. 1-1. En dat is een prima afspiegeling van de wedstrijd. Veel bieren daar van die fanatieke zijde. Die zijn ontevreden met de scheidsrechter. Ik kan er mij ergens iets bij voorstellen, maar over het algemeen, zeker Vrijker, zijn echt een prima wedstrijd gefloten. En uiteindelijk een punt voor RKC dat toch wel tegen een Vitesse dat wellicht echt wel mee gaat spelen op die promotieplekken. Is dat hieruit zeker geen onverdienstelijke uitslag. Zeker te bedenken dat het tot de 85e minuut nog 1-0 achter stond. Volgende week Dordrecht thuis en daarna Helmond uit. Arjan, ben jij er volgende week bij?
0: Uurtje of acht, denk ik, hè? Ja, dan,
1: uurtje of acht.
0: Ja, dan denk ik wel dat ik hier zit, ja.
1: Nou, dan ben ik er ook weer. En dan mooi in Waalwijk. Hopelijk dat we dan de eerste drie punten van het seizoen bij kunnen schuiven.
0: Ja, volgende week een vrijdag, inderdaad. Wij gaan natuurlijk dan de wedstrijd verslaan. En zoals gezegd, op donderdag RKC nu de podcast. Natuurlijk... Gewoon door de hele week heen houden we je op de hoogte van het rijden en zeilen van RKC. Flynn, bedankt. En ik wens jou een prettige reis naar huis toe over,
1: ja, dankjewel.
0: Over de A15 en zo.
1: A50 zit er nog een beetje.
0: Ja, een beetje naar het zuiden toe. En nou ja, goed. Jij gaat in ieder geval de goede kant op. We gaan het programma afsluiten. Ik heb nog een aantal platen klaarstaan. Ik weet niet hoeveel we het nog kunnen draaien. Ik heb hier staan Born to be Alive en Girlfriend in a Coma. Misschien allebei en misschien maar één. Ik wil zeggen tot volgende week vrijdag.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. Een Nederlands gezin van 4 personen is in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een ernstig verkeersongeval. Hun auto raakte tijdens een afdaling door remproblemen van de weg, sloeg over de kop en belandde ondersteboven in een bos. De moeder is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Oostenrijkse politie raakten de remmen oververhit door het langdurige gebruik tijdens de afdaling. De hulpdiensten werden automatisch gealarmeerd via het e-call-systeem van de auto. Een bezoeker van Walibi Holland is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. De jonge Duitser hield zijn hand buiten het bootje, waardoor zijn vinger bekneld raakte tussen de boot en de vaargeul. Hij maakte de rit schreeuwend af en werd daarna met spoed behandeld door ambulancepersoneel. Walibi heeft de attractie meteen gesloten, maar opende hem later weer omdat er technisch niets mis bleek te zijn. Het park onderzoekt nu wel of bezoekers voldoende op de veiligheidsregels worden gewezen. En een jonge migrant is om het leven gekomen toen hij met een paraglider de Spaanse enclave Ceuta probeerde te bereiken. Hij verloor volgens de Spaanse politie de controle over zijn scherm en stortte in zee. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse kwamen, konden ze niets meer voor hem doen. Het slachtoffer is volgens de Guardia Civil een jonge man uit een Afrikaans land ten zuiden van de Sahara. De autoriteiten onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer vanavond en vannacht is het droog met 's nachts kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Langstraat

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Spanje voert over een uur tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. Aan het begin van de avond hebben tientallen boeren met tractoren zich verzameld ten zuiden van het Gelderse Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal uit protest tegen het kabinetsbeleid. De aanwezige politie heeft al laten weten de demonstratie gewoon door te laten gaan. Of die protestactie ook vooraf is aangemeld is niet duidelijk. Eerder deze week waren er ook al boerendemonstraties in of bij onder meer Maarsbergen, Apeldoorn en Deurningen tegen de plannen om de landbouw te saneren. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die

Tijd te onderzoeken de toedracht van het dodelijke ongeval met de paraglider bij Ceuta. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust met een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen is het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenzen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.